0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat ernaar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

disco. And it ain't no country club either.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: naar de Klaukste Grunnige van 2026.
1: Veel score, maar dit is de naam.
2: Waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De wachttijden bij Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de normen. Bij 101 polyklinieken lukt het niet om binnen 28 dagen een eerste afspraak in te plannen. Slechts in 49 gevallen lukt dat wel. Daarnaast mag de wachttijd voor een behandeling niet langer zijn dan 42 dagen. Dat wordt in 44 gevallen niet gehaald, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal mensen dat wacht op een plek in een TBS-kliniek loopt ook steeds verder op. Landelijk staan er ruim 260 mensen op de wachtlijst, tegenover 45, 6 jaar geleden. Zo'n 10 tot 20 TBS-gestelden wachten op een behandelplek in de Mestagkliniek in Groningen. En 2 fietsers zijn gewond geraakt bij aanrijdingen met automobilisten in de stad. De ongelukken gebeurden gisteren aan het eind van de middag op de Europaweg en gisteravond op de Bakboordswal. 1 fietser moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, het is alweer licht en je radio staat lekker aan. Welkom bij de ochtendploeg, waarin we straks gelijk naar de camping gaan. Nu Justin Timberlake.
8: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
9: Ja, goedemorgen allemaal. We zijn weer fris en fruitig opgestaan. En we zitten vandaag weer gezellig bij Radio Noord bij de ochtendploeg.

0: Goedemorgen zeg ik ook tegen Petra Mulder.
1: Goedemorgen.
0: En tegen Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: En het weer voor vandaag. Zon, bewolking, in eerste instantie mogelijk een licht buitje. 19 tot 22 graden, maar later in de middag en avond volgen vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Mogelijk met hagel en windstoten. Er is ook weer code geel afgegeven door het KNMI. Grootste overlast wordt wel in het noordoosten van het land verwacht. Buien trekken vanuit het zuiden deze kant op. En dan kunnen we weer van die hagelstenen bijzitten met een doorsnede van 1 of 2 centimeter.
1: Oei.
0: Die vielen vrijdag ook bij ons in de omgeving. Dat is best hard hoor, als je die hoort vallen. Nou ja, dat gaan we later vandaag beleven. En dan zal het weer net zo zijn, waarschijnlijk, als afgelopen vrijdag. Op de ene plek heel veel, en de andere plek houdt het dan droog. Ja, nu.nl kwam met een aardig bericht wel vanochtend. Enexis gaat via het bedrijf Zonnedimmer 10.000 huishoudens met zonnepanelen betalen om hun panelen tijdelijk uit te mogen zetten. Netbeheerder wil daarmee voorkomen dat het stroomnet op sommige momenten overbelast raakt. 55.000 huishoudens met zonnepanelen ontvangen ergens de komende dagen een brief van Enexis met het verzoek. Gebeurt ook hier bij ons in Groningen, maar ook in Drenthe, Overijssel, Brabant en Limburg. Het gaat om adressen waar de elektriciteit net op zonnige dagen tegen de grens aanloopt. Dus het kan best zijn dat de ene straat wel die brief krijgt, maar de andere straat niet. Die zit dan weer net op een andere
2: station aangesloten.
0: Inderdaad, ja. En dan krijg je bijvoorbeeld bij 2 uur zonnedimmen en 10 zonnepanelen op je dak, zo'n beetje het gemiddeld, krijg je vergoeding tussen de 1 en 2 euro. Dus je gaat er niet stinkend rijk van worden. Aan de andere kant, je wekt toch te veel zonnestroom op momenteel. Dus misschien is het wat. Zeker als straks de salderingsregeling wegvalt, dan kun je nog op die manier een beetje geld terugverdienen.
2: Ja, nou ja. Misschien toch maar overwegen om wat zo'n thuisbatterij aan te schaffen.
0: Dat schijnt nog steeds niet aantrekkelijk genoeg te zijn.
2: Nee.
0: De investering schijnt nog steeds te groot te zijn om dat allemaal terug te gaan verdienen.
2: Of een elektrische auto.
0: Dat schijnt wel in de toekomst iets te zijn. Hè. Maar het kan toch niet lang meer duren dat ze met een fatsoenlijke batterij komen. Die
2: goedkoop is.
0: Qua prijs goed is en ook nog het nodig op kan slaan.
2: Ja. Nou.
0: Ja.
2: Nou ja, ze zijn er wel, alleen ze zijn nog heel duur.
0: Ja, ze zijn vreselijk duur. Dat is niet te doen. Even dit berichtje kwam ik nog tegen, zo mooi. Want we hebben het hier regelmatig in de ochtendploeg over van die laagvliegers. Mensen die veel te hard rijden dan geflitst worden. Nou, dat gebeurde ook in het Duitse plaatsje Euskirchen. Dat is in Noord-Rijn-Westfalen. Gebied 30 km per uur. Er werd gecontroleerd en er werd iemand betrapt op 12 km per uur te hard rijden. Dus in totaal 42 km per uur. En toen pakten ze er een foto bij. En wat stond er op de foto? Een oudere mevrouw met een rollator. 42 kilometer per uur.
1: Huh?
0: Wat was er nou gebeurd? Die mevrouw stond op het perfecte moment precies voor de camera, terwijl er achter haar een busje langs reed. En die ging veel te hard.
1: Oh.
0: Maar die mevrouw stond voor het busje en ook precies voor het nummerbord. Waardoor de hardrijder de auto vrij uitging. En die mevrouw in principe in theorie de boete had kunnen krijgen, maar hebben ze toch maar kwijt. De politie schreef er ook bij op Facebook dat die mevrouw het leek op te nemen tegen Usain Bolt met haar 42 km per uur op de rollen.
1: Mooi.
0: Het is 2 juni 1888. Deze dag werd het allereerste exemplaar van het Nieuwsblad van het Noorden uitgebracht. Voorlopig alleen op woensdag en zaterdag voor 2 cent. Uitgever was de journalist en ambtenaar Joan Nieuwenhuis. Een paar jaar later zou het drukker Ruurt Hazewinkel de krant overnemen voor 250 gulden. Veel geld in die tijd. 1888, eerste Nieuwsblad dus.
2: Hmm.
0: En vandaag in 1999 traden de Rolling Stones op de drafbaan van het Stadspark in Groningen met de Bridges to Babylon Tour met ruim 75.000 toeschouwers. En dat was volledig uitverkocht in die tijd. Zo deze dag in 1999.

0: versie van Elvis natuurlijk. Maar deze is ook fijn. The Pet Shop Boys and Always On My Mind. Het is 17:15.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: En we gaan naar de camping van Sientje Huisman in Den Andel. Goedemorgen, Sientje.
2: Goedemorgen.
0: Druk op dit moment?
2: Nou, nee. Ja, het is niet zo dat het leeg is, maar Pinksterweekend was super druk.
0: Ja. En nu is het gewoon zoals het gaat in het voorjaar?
2: Nou, dat is altijd, dat weten we nooit van tevoren.
0: Nee, want je hebt wel veel camperplaatsen, toch?
2: Ja, ja. En nou ja, en die mensen komen vaak op en af. Die, nou ja, ze bellen soms wel vaak van tevoren, maar die zijn dus nooit dat ze dus zeggen van ik ga je zoveel dagen reserveren. Nee.
0: Nee, ze staan zomaar ineens voor de poort, zeg maar.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. En Nederlanders of buitenlanders, wat heb je van momenteel staan?
2: Op dit moment alleen Nederlanders.
0: Oh, oké. Okay.
2: Er was gisteren nog een Duitser, maar die is gisteren dus weer vertrokken. Maar die hebben dus heel veel, ja.
0: Ja, ja. Ja, dat klopt. Dus komen alle landen bij jou, toch? Altijd?
2: Ja, ja. Altijd. Van alles.
0: En
2: ja.
0: Met zo'n Pinksterweekend, dan staat het lekker vol. Dan is het ook lekker gezellig, lijkt mij.
2: Oh, dat is ook heel gezellig. Sowieso, maar nu ook wel, hoor. Want nu zijn er weer mensen die dus iets langer blijven.
0: Ja.
2: Ja.
0: En het mooiste moment als je op zo'n camping staat is dit moment eigenlijk. Hè? Dat je wakker wordt 's ochtends, dat het nog lekker rustig is. Het langzaamaan een beetje opwarmt. Toch? Dat is het mooiste moment van de dag.
2: Dat klopt. Alleen op de camping zijn de mensen nog niet wakker, hoor.
0: Nee, hè? Nee, die hebben vakantie.
2: Ja. Dat duurt nog wel even.
0: Ja, ja. Zeg, maar het gaat vanmiddag misschien wel heftig regenen, hè?
2: Ja, dat zijn buien, dat weten we toch nooit.
0: Nee, dat klopt. Ah, in een camper kun je wel wat hebben.
2: Ja, ja, ja, dat klopt. En de kerken ook wel. Maar ja, dat kun je, die voorspellingen, ja, dat is hartstikke goed. Ze zeggen ook overal, want wij hebben dus helemaal nog niks gehad tot nog toe.
0: Nee, hè? Vrijdag is bij
2: vooral
0: jullie...
2: Vooral die buien die overal geweest zijn, ook in de provincie. Nee. Ja. Want dan krijg je mensen aan de telefoon, dan zeggen ze, ja, we zouden komen, maar we komen toch maar niet. Want het is heel slecht weer bij jullie. Ja, dan hebben we in de stad Groningen regen gehad. Op Hoge Zand, waar waren die dikke buien? Ik zeg, ja, maar hier is niks geweest. Oh, ja, ja. Nou, dat kan dus niet.
0: Nee, nee. Dus heb je eigenlijk last van, zeg maar, van al die berichtgeving dan?
2: Ja, nou ja, Harme Boer hoor je dus heel goed. Maar het landelijke, dat zegt dan de hele provincie Groningen.
0: Ja. Jij precies.
2: Ja, het hele noorden. Ja. Ja, dan is iedereen.
0: Ja, en dat klopt natuurlijk niet. Wat ga je doen, wat ga je doen nu, na dit telefoontje?
2: Van het telefoontje? Nou, eventjes, maar nog even onder de douche stappen en dan ga ik ontbijten. En daarna ga ik eerst in de administratie en dan kijk ik eventjes op de camping of iedereen al of alles nog een beetje goed staat of wat dan ook. Ja, maar zolang het nog zo is zoals hier bij mij op het moment, dan hebben we nog geen problemen.
0: Heel goed. En dat proberen we zo te houden, Sientje. Ik wens je een mooie dag.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, tot de volgende keer, hè.
2: Ja, tot ziens.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: Ja, ik zei het al, hè. Vandaag in 1999 stonden ze in Stadspark in Groningen, de Rolling Stones. En start me up, het is 7:05. Nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse president Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van de oorlog, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon, want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen.
0: Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 5 mensen gedood. Meerdere steden werden bestookt met raketten en drones. In industriestad Dnipro vielen 4 doden. En op stad Kiev kwam 1 persoon om het leven. Gisteren waarschuwde de Oekraïnse president Zelensky opnieuw voor Russische aanvallen. En drong hij bij inwoners op aan om extra alert te zijn op luchtalarm. En het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten omdat volgens stroom- of netbeheerder Liander het stroomnet te vol is.
2: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken en daar doen we veel voor. We breiden de netten uit, we willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd en dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat zit erin?
3: Ja, de Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de normen voor wachttijden, maar dat geldt niet voor het oogcentrum van het Rafaia ziekenhuis in Stadskanaal. Hoe dat komt, hoor je zo.

0: Joe Biden. Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Het is 6:30 geweest. Tijd voor het nieuws dus. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De wachttijden bij Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de normen. Ziekenhuizen zijn verplicht om binnen 28 dagen een eerste afspraak te plannen bij een polykliniek. Daarnaast mag de wachttijd voor een behandeling niet langer zijn dan 42 dagen. Maar die normen worden vaak niet gehaald. Vooral bij neurologie en oogzorg zijn lange wachttijden. Zo moet je in het Ommelander ziekenhuis 200 dagen wachten tot je terecht kan met staar. Een opvallende uitzondering is het oogcentrum in het Ravaia ziekenhuis in Stadskanaal. Daar is de gemiddelde wachttijd 30 dagen voor de oogzorg. Ligt onder andere aan de manier van opereren, zegt oogarts Liu Ngo.
2: We doen dan de staaroperatie aan beide ogen. Dan moet je bedenken, als wij toch zo'n ruim 2500 ogen opereren, dan heb je minder nazorgcontroles, omdat beide ogen dan op dezelfde dag geopereerd zijn. Dan heb je niet standaard de EW-controle en de via 5-weken-controle naar elk oog.
1: Het aantal mensen dat wacht op een plek in een TBS-kliniek loopt ook steeds verder op. Landelijk staan ruim 260 mensen op de wachtlijst tegenover 45 zes jaar geleden. Naar schatting 10 tot 20 TBS-gestelden wacht op een plekje in de Meslagkliniek in Groningen. Het probleem wordt steeds groter doordat de uitstroom van TBS-patiënten stagneert. Er zijn door het woningtekort te weinig huurwoningen beschikbaar. Evenals plekken waar mensen begeleid kunnen wonen na hun TBS-behandeling. Dat heeft vooral met een gebrek aan draagvlak in de buurt te maken. De Meslagkliniek ziet bovendien geen mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal behandelplekken. Dat heeft niet alleen te maken met gebrek aan ruimte, maar ook met een gebrek aan geschikt personeel. Twee fietsers zijn gisteren gewond geraakt bij ongelukken in de stad Groningen. Op de Europaweg werd aan het eind van de middag een fietser aangereden door een automobilist. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. En ook was er gisteravond een ongeluk op de bakboordswal in de stad, waarbij een automobilist en een fietser op elkaar botsten. De fietser moest door ambulancepersoneel behandeld worden, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Op de Vismarkt in Groningen werd gisteravond een diner gehouden met plaats voor 1000 gasten. Het was een initiatief van de christelijke studentenvereniging Navigators, die het diner al voor de 6e keer organiseerde. Ook burgemeester Roelien Kamminga prikte een vorkje mee. Op het menu stonden een couscousgerecht, stoofschotels en vegetarische gerechten. Dienke van Sloten van Navigators vertelt waarom de vereniging dit diner organiseerde.
3: Ja, we zijn het begonnen ooit in ons lustrumjaar. Dus onze verjaardag, zeg maar, als een initiatief om wat terug te geven aan de stad en mensen te verbinden. En nou, dat is zo goed gelukt. Elk jaar komen er meer dan 800 mensen op af. Dus we dachten, nou, dat moeten we gewoon doorzetten.
1: En nog altijd is er geen structurele opvangplek gevonden voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Wel konden zij afgelopen nacht naar de noodopvang in het Drentse tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn, waar het dorp onder valt, heeft de Hunshofhal voorzien van 150 slaapplekken. Ook de komende twee nachten is de sporthal daar open voor asielzoekers. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel, Rob.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Een stelling luidde: de marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand. En koel of warm, wat wordt het vandaag geworden? Rond 6:45 van Harma.
5: Waar Groningen hoort, Radio Noord.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, hallo.

0: in de Ronset.
1: Lopend vuur.
0: Gistermorgen spraken we in de ochtendploeg uitgebreid over de marathon van Groningen. Waarbij tijdens de halve marathon zondagmiddag 7 mensen onwel werden. 2 van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis. En het was warm afgelopen zondagmiddag. Het was ook vochtig. Volgens een thermofysioloog van TNO gaan onwelwordingen tijdens marathons door klimaatverandering vaker voorkomen. En zo zegt hij dus aan de organisaties om samen met veiligheidsregio's af te wegen wat nog verantwoord kan en leuk blijft. En misschien is een andere maand, een koelere maand, wel een beter idee. Afgelopen zaterdag werd de marathon van Drenthe in Klasineveen nog afgelast, bijvoorbeeld in verband met de temperatuur. Nou, dat vroegen we in het lopend vuur aan je. De marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand, was de stelling. Dat kan er allemaal binnen, Petra.
2: Nou, grote flauwekul vindt Marcel de Haan. Die reageerde ook. Hij zegt op 31 mei kan het nog steeds gewoon 13 graden zijn. En dan is het dan wel weer prima te doen om zoiets te lopen. En meestal is het niet zo warm in deze periode van het jaar als dat het nu is. Dus hij vindt het prima om gewoon in deze periode te houden. En ook een reactie van Jan Boonstra. Die zegt de marathon gewoon 's nachts lopen. Net als op Hawaii bijvoorbeeld. Want die begint daar om 12:30.
0: Is wel leuk. Je hebt toch wel zo'n op het vliegveld heel veel van mij in het verleden was gehad. Dat je een hardloopwedstrijd had in het donker. En dan kreeg je een lampje op je hoofd. Dat is best geinig. Ja, dat is wel een hele andere tak van sport dan.
3: Het is ook in het Stadspark was georganiseerd. Volgens mij die night run. Ja. Ja.
2: Maar ik denk dat je niet zoveel mensen hebt die je dan komen aanmoedigen.
0: Denk ik ook niet, nee.
2: Dus dat is dan weer jammer. Maar ja, Pieter zegt ook van gewoon in de nacht. Het is koeler en het verkeer heeft er dan ook geen last van. Een reactie van Anneke Iedema die zegt volgens mij zijn er heel veel mensen die meedoen zonder ervaring. En ze denken allemaal, ach, dat doe ik wel even. Nou ja, we belden gisteren dus met Wietse Baas. Hij deed mee en zei daar dan het volgende over.
4: Ik vergelijk het een beetje met vuurwerk. Het is niet het spul zelf dat gevaarlijk is, maar de gebruiker. En ja, je moet gewoon wel heel voorzichtig zijn. En mensen denken dat een halve marathon lopen of een marathon lopen, ja, dat doe ik wel even. Je ziet ook heel veel mensen natuurlijk online, ja, ik heb niet getraind en ik doe dit wel even. Ja, dat is gewoon niet voor iedereen. Het is echt zwaar en het is dan dus ook echt wel gevaarlijk. Dus wees alsjeblieft hartstikke voorzichtig en zorg dat je goed voorbereid bent.
0: Ja, wijs advies inderdaad. Nog één reactie doen?
2: Ja, Elze reageert er dan ook weer op. Hij noemt dit eigen schuld. Hij zegt gewoon doorrennen aan het einde bij de finish water. Anders moet je ook gewoon niet meedoen.
0: Hij heeft vast niet meegedaan. Gok ik een beetje. De marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand. Gisteren ons loopt het vuur. Dank voor je mening en dank voor je stem. 63% van de stemmers was daarmee.

0: Munnik. CD van jou, CD van mij. Leuk, hè? Blijf meezingen die plaats. De kapitein, deel 2. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Gaan we nou vandaag net zoiets krijgen als afgelopen vrijdag? Dus op sommige plekken aan het eind van de dag flinke buien en andere plekken droog?
1: Ja, nou, dat kan inderdaad wel, want het is zo'n buinlinie en die verbrokkelt in weer iets. Maar aan de andere kant, de boomlucht is vochtig en het is onstabiel. Aan liggen onder lege druk en er komen inderdaad wel fikse buien over. En op de plek zal inderdaad toch wel weer wat meer kringen als de ander. En op dit moment, ja, er is heel veel bewolkt trouwens hier in Obrouwschien op dit moment de zon. Maar die bewolking die is op dit moment ook in Roodschouw met 12 kilometer zicht en 15,5 graden. Gusten met 6 uur de zon erbij met 22 graden en er is 3,5 millimeter verdampt. En in Visvliet, 22 graden gisteren op dit moment bewolkt, 14 graden en er staat een zwakke oost-zuidoostelijke wind. Ja, vandaag is er wat zon, maar de bewolking heeft duidelijk de betere papieren en er kan ook al wel eens een buitje voorkomen. De wind uit het zuidoosten draait een loten door het zuidwesten, is zwak tot matig en de temperatuur 20 tot 23 graden. Loten vanmiddag even om, vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien, mogelijk met hogel en windsteun en ook lokaal wateroverlast. In de loop van de om wordt het droger en poren opklaart, vannacht een minimum van 14-15 groen. En maan verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer. Voor de rest ook ruimte voor de zon en 19 tot 21 groen.
0: Dankjewel, tot straks. En zometeen gaan we hier in de ochtendploeg de straat op. Met de vraag in Appingedam, wat is eigenlijk jouw grootste sportprestatie?

0: Material Lover van Jenna Spyro. Er zijn nog best veel Groningers vandaag die opstaan met wat pijntjes, wat spierpijntjes. Die hebben dan meegedaan naar die marathon van Groningen, waar we het al uitgebreid over hadden. En dat is best een hele prestatie om die uit te lopen. We stuurden Elwin de straat op met de volgende vraag.
1: Wat is jouw grootste sportprestatie in het leven?
2: Ha, dat vroeg me wat. Misschien een stukje scheuvel. Het langste stukje was denk ik van Sneek naar Staven. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen, bij Staven heb ik een heel mooi busstation. En dan keer weer een treinstation. En met de trein weer terug naar Sneek.
3: Ja, ik denk de 4 mijl, denk ik, een aantal jaar terug. Bijna ongetraind. Nou ja, dat een beetje opgegeven van mijn collega's. Maar ja, 2 keer hard gelopen, toch uitgelopen.
2: Ik wil gewoon goede scheuvel lopen. Maar ik zeg tegen mijn vrouw altijd, ik kan lang volop. Kilometer vatten, denk ik.
0: Oh, maar dat is toch wel pittig?
2: Nou, valt wel mee. Nee, valt wel mee. Maar ik ben ook een stuk jonger, hè? Ook eerlijk gezegd.
1: Wat is uw grootste sportprestatie?
4: Oh, nou, ik sport in Eenum in de beweegtuin. En ik ben op gymnastiek en ik fiets. Maar of dat een grote prestatie is...
1: Dat vind ik wel.
4: Gewoon, ja.
1: Nou, dat weet ik niet. Voor de ene is iets heel gewoon, maar u sport veel.
4: Ja, dat doe ik ook. Goed voor de gezondheid, hè?
1: Ik vind dat eigenlijk al een hele prestatie. Dat is toch ook een grote sportprestatie? Zo kun je het ook...
4: In beweging blijven. Ja. Dat is goed voor je gezondheid, hè? Blijf bewegen.
1: Grootste sportprestatie? Voor jezelf?
5: Een halve marathon onder de 1,35.
1: Sorry, nog één keer?
5: Een halve marathon onder de 1,35.
1: Dat is wel heel knap.
5: Ja, dankjewel. Daar was ik ook heel blij mee.
1: Wanneer was het?
5: Een paar weken geleden.
1: Wat weet je er nog van?
5: Ja, dat het een goed gevoel gaf om het in, nou ja, voor mij doen toch wel in zo'n tijd te rennen.
3: Wat weet ik er nog van? Je de tijd. Ja, daarna dat ik wel redelijk gaar was, maar nee, wat blij dat ik dat gedaan heb. Dus,
1: wat was de tijd, weet je het nog?
3: 33 minuten.
1: Zo?
3: Ja. Ja, dus dat...
1: Dat is niet vervelend voor een ongelopende of ongeoefende loper.
3: Nee, ik had wel op voetbal gezeten, hè? Dus dat dan weer wel, maar... Ja, ik ben niet zo hardloper hoor. Nee, maar goed, meer alle collega's deden dat. Ik denk, nou ja, dan maar mee.
1: Want hoe vaak loop jij? Hoe sportief ben je?
5: Nou, ik loop wel 4 à 5 keer in de week. Dus wel redelijk vaak.
1: En waarom?
5: Ja, ik vind het leuk en het geeft een goed gevoel. Dus daarom eigenlijk. Ja.
1: En hoe kijk je dan tegen, want gisteren was de marathon van Groningen. Ook een halve marathon.
5: Ja.
1: Ook wel wat mensen onwel geworden. Heeft het nou alleen met weer te maken? Of is het ook jezelf willen pushen tot de max? Hoe kijk jij daar tegenaan?
5: Ja, ik denk ook inderdaad dat pushen tot de max. Ik denk ook toch wel dat er tegenwoordig best wel veel mensen meedoen die misschien niet helemaal 100% getraind genoeg ervoor zijn. Want ik denk inderdaad wel dat het best wel een voorbereiding verwacht. En het is nu toch ook wel redelijk een hype, geloof ik, om het redelijk ongetraind te doen. Dus ik denk dat daar zeker ook wel een groot deel bij zit.
1: Nou, ik zie je nu ook fietsen. Fietst u veel?
4: Ja, jawel. Ja hoor, regelmatig. Ja, ja.
1: En wat voor afstanden dan ook? Ook wel eens af en toe een behoorlijke tocht?
4: Nou, meestal niet. Het is gewoon meestal... wij wonen in Eenum, dus even op de fietsboodschappen doen. Naar Lappersum, naar Appingen dan. Meestal naar Lappersum. Dat is niet zo ver. Nou, voor de gezelligheid soms een keer een fietstochtje.
1: Ja. Nou, ik vind toch wel dat u een beetje uzelf onderschat.
4: Ah, nou, dank je.
1: Ja, nou, u beweegt heel veel.
4: Ja, eigenlijk wel, hè? Misschien voor mijn leeftijd.

Bruce Springsteen en Glory Days. De ochtendploeg op Noord. Het WK voetbal komt eraan. En er is de peiling gedaan onder Nederlanders over hoe wij denken over het WK. En de kansen van Oranje. Nou, dat ziet er helemaal niet zo slecht uit. Het Oranje gevoel is er wel weer. Ik ga je er straks na 7 uur meer over vertellen. Dan ook het verhaal van een 21-jarige die in het publiek zat bij een concert. En ineens moest invallen bij dat concert. En het liep goed af ook. Nu Max en Andy Grammer. And the thing I love.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
4: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
3: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
5: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat heel goed ging.
3: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
7: De wachttijden bij Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de normen. Bij 101 polyklinieken lukte het niet om binnen 28 dagen een eerste afspraak in te plannen. Slechts in 49 gevallen lukt dat wel. Daarnaast mag de wachttijd voor een behandeling niet langer zijn dan 42 dagen. Dat wordt in 44 gevallen niet gehaald, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Enexis verwacht dat 9 bedrijven in Farmsum in de loop van de ochtend weer stroom hebben. De bedrijven kwamen zonder elektriciteit te zitten door brand in een transformatorstation gisternacht. Medewerkers van de netbeheerder zijn afgelopen nacht bezig geweest om de kabels van het afgebrande transformatorstation op te graven en te verplaatsen naar de noodtransformator. En 2 fietsers zijn gewond geraakt bij aanrijdingen met automobilisten in de stad. Gebeurde gisteren aan het eind van de middag op de Europaweg en gisteravond op de Bakboordswal. 1 fietser moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
3: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
4: Radio Noord.
5: De ochtendploeg.
4: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, nog even langs de prikklok. Met zometeen hier de kansen van Oranje op het WK voetbal. Er is een nieuw lopend vuur en de muziek van de Dolly Dots.
7: Goedemorgen, Edwin.

0: De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More op deze dinsdag. Het is 2 juni. Eerst nog zon en bewolking en een beetje afwisseling. Kan een buitje vallen. 20 tot 23 graden, tot zover niks aan de hand. Maar in de loop van de middag komen er stevige buien deze kant op. Met kans op onweer en hagel. Dat gaat ook nog een tijdje in de avond door. Dus het kan zomaar zijn dat er bij jou dit keer een stevige bui gaat vallen. Maar het kan ook zomaar zijn dat het gewoon droog blijft net bij jou. Volgende week donderdag, dan begint het WK voetbal. En de oranje koorts begint langzaam te komen. Gisteren nog uitgenodigd voor zo'n poeltje.
1: Oh ja, leuk.
0: Ja. Nou, dat is werk.
1: Ja, dat zal wel, ja.
0: Want het is zo'n sub-league dan. Dus ik moest een app installeren. En dan moet je volgens in instantie alle poolwedstrijden al even voorspellen.
2: Ja.
0: Nou, als je daar nog een beetje serieus mee om wil gaan, dan kost dat heel veel tijd. Dus het wordt een betere gokwerk, vrees
2: ik. Ja, dat, precies. Maar dat levert ook vaak de beste resultaten op. Echt allemaal wat voor de vuist weg invullen. Ja, niet te veel over nadenken, geen wetenschap van maken.
1: Wat in je opkomt op dat moment.
2: Ja, precies. De polls worden altijd gewonnen door mensen die er het minste verstand van hebben.
0: Ja, dus dat is als je, stel dat je dan wint, dan heb je, is dat je titel. Degene met het minste verstand van voetbal. Ja. Nou, voorlopig sta ik in de top 3, maar dat is puur op basis van alfabetische volgorde. Dus, er is een onderzoek gedaan door het RTL Nieuwspanel naar het vertrouwen bij de Oranje fans. En dat is best goed eigenlijk. Het ligt veel hoger dan vlak voor het Europees kampioenschap, 2 jaar geleden. Toen had 44% vertrouwen in Oranje en kwamen we in de halve finale. Niet zo best spel, maar toch. Nu is het vertrouwen veel hoger. 63% van de stemmers bij het RTL Nieuwspanel heeft vertrouwen in deze ploeg. Hoe zit het dan precies mee? Nou, 92% denkt dat we de knock-outfase gaan bereiken. Dus de poolfase doorkomen. 92%, dat is veel, hè? Ja. Dan denkt 51% dat we de kwartfinale halen. 21% denkt de halve finale. 10% denkt dat we in de finale komen. En denkt 8% dat we wereldkampioen worden.
1: Nou, positief allemaal.
0: Ja, wereldkampioen lijkt me, daar moet er wel heel veel goed gaan.
2: Nou ja, de eerste ronde komen we toch door, lijkt mij.
0: Nou, het lijkt mij toch
1: vaak wel.
2: Dat zou toch wel een schande zijn als we dat niet redden tegen Japan en Zweden en Tunesië.
0: Nee, want zelfs de nummer 3 volgens mij, de meeste nummer 3 hebben ook nog kans om door te gaan. Dus
2: ja, ook dat nog, ja.
0: Moet wel heel raar doen. Maar goed, we hebben wel eens WK's gehad bijvoorbeeld. Had op Netflix nog een hele documentaire over Frankrijk enkele jaren terug. Dat erin dat wereldkampioen moest worden, maar gewoon in de poolfase er al uitvloog na allerlei oneenigheid binnen een team.
2: En het is natuurlijk warm, hè, waar wij spelen. Hoewel we wel, ik geloof dat 1 stadion wel eens uitgerust met airco.
0: Oh ja, nou, dan ga je dus ook, dan wordt het allemaal verkouden. Dus je gaat van heel warm naar super airco.
2: Oh ja.
0: Wie wordt er dan wereldkampioen? Nou, 28% denkt Frankrijk. 21% denkt Spanje, dan Argentinië 9%, dan wij en Brazilië met 8% en daaronder nog Duitsland, Engeland en Portugal. Dat is een beetje de verwachting. Leuk, ik heb er wel zin in. Ja, het wordt voor ons wel lastig, hebben we al gezien, Petra. Jij hebt de agenda er even bij gepakt.
1: Ja, ik heb het in de agenda gezet. Ja. De tijden, er is eentje heel gunstig, was om 7:00 PM.
0: Dat is ook in het weekend.
1: Ja, dat is in het weekend. Het is ook één op zondagavond om 10:00. Nou, wij zitten hier de volgende ochtend weer heel vroeg.
0: Ja, om 10:00 slaap ik meestal al.
1: Ja, maar we gaan wel kijken.
0: Ja, ik ga wel kijken. Ja.
1: En eentje om 1:00 s'nachts.
0: Ja, dat is ook fijn.
1: Ja.
0: Even kijken hoe we daar handen en voeten aan gaan geven. Ja. Dit is mooi. Dit is bijna iets uit een film. Dit kunnen ze misschien ook wel verfilmen. Ken je de film La La Land?
1: Ken ik wel, nooit gezien.
0: Maar Ryan Gosling, Emma Stone, die heb ik ooit een keer, waren we bij vrienden in het zuiden van het land. Er was er een openluchtvoorstelling buiten. Ik dacht, oh leuk, film kijken in de openlucht. Lange film.
1: Ja.
0: Beetje saai ook, als ik redelijk ben. Maar goed, maar er zit wel heel veel mooie muziek in. En daar worden ook concerten mee gegeven. En in Sydney was er ook een orkestoptreden. En met ook de orkestleider die de muziek van de film schreef. Maar in de pauze kwam die het podium op en zei, onze pianist is ziek geworden.
1: Oeh.
0: En dus zijn er 2 opties, want ze hebben nog gekeken, kun je iemand uit het orkest doorschuiven, dat lukt ook niet. Maar is er iemand die de muziek kent? Toen stond er een 21-jarige jongen op, een student, die zei, ja, ik ben fan en ik speel de muziek. Dus hij ging naar voren. Nou, op YouTube staat een paar fragmenten. Klonk goed ook hoor. Dit is hij, hè? Hij zit een heel orkest, keurig in het zwart. En hij is een lichtblauwe overhemdje. Op de synthesizer in dit geval zo te horen.
1: Ja.
0: En een abrupte overgang dan eventjes naar een volgend stukje muziek. 2 2.500 mensen zagen hem daar op het podium. 21 jaar. En hij speelde zomaar mee. Ze hadden niet gerepeteerd.
1: Toch een droom die uitkomt.
0: Ja, dat zeg ik. Ja. Wordt een filmscenario voor deze jongen.
2: Ja, mooi.
0: Hij kreeg daarna een open doekje, veel applaus van het publiek. En mocht ook handtekeningen uitdelen. Dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Site van NOS, zie je een stukje van het optreden van deze jongen staan. 21 jaar. Goed, het is 13 over 7. Handtekeningen bij de uitgang zometeen.

0: Met een beetje sting erbij van de Police. The Dire Straits and Money for Nothing. 9 minuten voor 7:30, we gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Jonge vrouwen overwegen vaker iets aan hun uiterlijk te laten doen. 4 jaar geleden dacht 40% van hen daarover. Nu is dat 60%. Blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel in samenwerking met het BNN-programma Spuiten en Slikken. In het onderzoek ging het om alle cosmetische en plastische ingrepen die als doel hebben je uiterlijk te veranderen. Denk aan botox, fillers, borstvergrotingen of haarimplantaties. Mannen hebben het overigens veel minder, die neiging. En niet iedereen doet het, hoor, die erover nadenkt. Een derde ziet er vanaf, onder andere vanwege de kosten bijvoorbeeld. Toch ook wel zorgen over eventuele lange termijn effecten. Of omdat ze uiteindelijk nog niet echt nodig vonden. Het leidde bij ons tot de stelling: ik ben tevreden met mijn uiterlijk. We kijken in de spiegel vandaag, letterlijk. En figuurlijk.
2: Moet dat.
3: Ja. Nou, inderdaad zo. Ik heb nog nooit gehad dat als ik langs een spiegel loop, dat ik denk, wow.
0: Wie is dat? Nee. Oh, dat ben ik.
3: Ja, nee, het is vaak dat ik dan denk,
0: Echt waar, joh. Oh.
3: Ja, nee, echt. Ja. Maar ja, het is ook niet zo dat ik dan overweeg iets te laten doen of zo, hoor.
0: Nou, dat.
3: En daar wordt het vaak ook niet beter op. Dan wordt het alleen maar heel nep van, als ik dat zo zie. Maar mensen overdrijven vaak dan ook een beetje. Maar,
0: Nou, je hebt hoofden die dan zo'n soort vis van die vissenogen krijgen. Ja. Dat helemaal strak
2: getrokken is. Van die kattenogen.
0: Die kattenogen is dan weer, ja.
3: En mensen willen dan steeds meer en meer en meer. En dan wordt het op een gegeven moment gewoon nep.
0: Ja, die hele dikke lippen.
3: Ja.
0: Zie je ook wel.
3: Ja. Dat zie je ook meteen, dat dat nep is.
0: Maar ja, goed, als je dat mooi vindt, is het helemaal prima natuurlijk, hè?
3: Ja. Ja,
0: ik zou het zelf ook niet zo gauw doen, behalve als het om medische redenen is bijvoorbeeld of zo. Hè?
3: Ja.
0: Kan zijn dat je oogleden te veel gaan hangen, dat je minder ziet. Dat zou dan een reden kunnen zijn. Maar voor de rest, tevreden is een groot woord. Maar ik ga er ook niet zo laten veranderen, denk ik.
3: Je kijkt wel de spiegel in.
0: Ja, soms moet je haar even kammen 's ochtends. Hè?
3: Ja, is ook zo.
0: En als je gaat tanden poetsen, hangt er zo'n spiegel tegenover.
2: Daar heb ik nou geen last van, haar moeten kammen. Nee.
0: Maar haartransplantatie erop?
2: Ja, dat had gekund. Maar volgens mij is dat nu al voorbij.
0: Het zou wel even lachen zijn als jij hier ineens binnenkomt.
2: Ja, ik denk dat hiervan niks meer aan te doen, denk ik.
0: Nou, mij trekt het ook op, hoor, die haarlijn.
3: Nou, jullie kunnen tevreden zijn, hoor.
2: Ja, nou, dankjewel, hoor.
0: Nou, jij ook, Petra.
3: Ah, bedankt.
0: We zijn weer aardig voor elkaar. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk, is ons lopend vuur.
3: Ja, laat het maar weten hoe jij erover denkt. En of je misschien wel iets hebt laten doen of niet. Het mag allemaal. Je kan reageren via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even appen of bellen naar het nummer 050-3188-288.
0: En er wordt al gestemd op rtvnoord.nl of in de app van Noord. Nou, best oké, hoor. 85% op dit moment zegt eens: ik ben tevreden met mijn uiterlijk.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Jarigen vandaag. Ruben van der Meer is jarig. Van de Lama's natuurlijk. Hè. Veel films speelt hij in. 56 jaar geworden. Voormalig Nederlands autocoureur Jan Lammers viert zijn 70ste verjaardag. En het is de verjaardag van Hans de Boy. Hij wordt 68.

0: jaren onderweg en nog steeds niet thuis. 68 worden vandaag, Hans de Boy. Het wordt zometeen 19:30 en dan hoor je het nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, het KNMI heeft code geel afgegeven voor buien met onweer, hagel en windstoten. Zo direct hoor je wanneer dat geldt voor onze provincie.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
4: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
6: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Het is 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Het aantal mensen dat wacht op een plek in een TBS-kliniek loopt steeds verder op. Landelijk staan ruim 260 mensen op de wachtlijst, tegenover 45 zes jaar geleden. Naar schatting 10 tot 20 TBS-gestelden wachten op een plekje in de Mesdagkliniek in Groningen. Het probleem wordt steeds groter doordat de uitstroom van TBS-patiënten stagneert. Zijn door het woningtekort te weinig huurwoningen beschikbaar, evenals plekken waar mensen begeleid kunnen wonen na hun TBS-behandeling. Dat heeft vooral met een gebrek aan draagvlak in de buurt te maken. De Mesdagkliniek ziet bovendien geen mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal behandelplekken. Dat heeft niet alleen met ruimte te maken, maar ook met een gebrek aan geschikt personeel. Netbeheerder Enexis verwacht dat 9 bedrijven in Farmsum in de loop van de ochtend weer stroom hebben. De bedrijven kwamen het zonder elektriciteit te zitten door een brand in een transformatorstation gisternacht. Medewerkers van Enexis zijn afgelopen nacht in ploegendiensten bezig geweest om de kabels van het afgebrande transformatorstation op te graven en te verplaatsen naar de noodtransformator. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Twee fietsers zijn gisteren gewond geraakt bij ongelukken in de stad Groningen. Op de Europaweg werd aan het eind van de middag een fietser aangereden door een automobilist. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. En ook was er gisteravond een ongeluk op de bakboordswal in de stad, waarbij een automobilist en een fietser op elkaar botsten. De fietser moest door ambulancepersoneel behandeld worden, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor buien met onweer, hagel en windstoten. De waarschuwing geldt voor bijna het hele land, maar de grootste overlast wordt in het noordoosten verwacht. Voor onze provincie geldt code geel van 5:00 vanmiddag tot 8:00 vanavond. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien plaatselijk windstoten van 60 tot 70 km per uur voorkomen. Ook is er lokaal hagel van 1 tot 2 centimeter doorsnede mogelijk en kan er plaatselijk in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen. Bij het nest van het zeearendenpaar in natuurgebied Frieseveen, even ten zuiden van het Paterswoldse Meer, zijn twee jonge zeearenden geringd. De werkgroep Zeearend Nederland wil zo meer te weten komen over hun leven. Door de roofvogels te ringen kunnen ze gevolgd worden, vertelt Willem van Manen van de werkgroep bij Oog.
12: Er zijn zoveel mensen met telescopen en goede camera's dat we krijgen echt redelijk wat informatie binnen van al die zeearenden die zo'n ring dragen. En op die manier heb je meer grip eigenlijk op hoe het leven van zo'n zeearend eruit ziet.
1: Hoewel de zeearend bezig is aan een opmars, blijft de soort kwetsbaar. In heel Nederland zijn slechts zo'n 45 broedparen. En hiphop-liefhebbers in de stad hebben weer een vaste plek om samen te komen. Het gaat om het regulateurshuis dat vroeger werd gebruikt als onderdeel van de gemeentelijke gasfabriek. Het karakteristieke gebouw uit 1892 stond leeg, maar heeft nu dus weer een invulling. Danser en theatermaker Mohammed Yusuf Bos huurt het pand om er hip-hop-workshops te geven.
13: Ik denk dat dit gewoon een heel mooie plek is. Het is zo centraal. De gemeenschap om ons heen, die komt hier vaak in deze omgeving. En nu hebben we een plek waar we heel snel dingen kunnen doen. Weet je, we hebben de sleutel, we kunnen activiteiten doen en vooral samenkomen. Ik denk dat de community daar heel lang op heeft zitten wachten. En juist om een plek als dit, met zoveel karakter, dat we ook de community even kunnen laten zien.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz Showroom is echt geweldig.
15: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie personen- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
17: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Pasveer.
22: Goedemorgen, ik ga zo meteen praten over de lange wachtlijsten in de zorg. Die zijn op sommige plekken echt lang, maar niet overal. Bij het Revaya ziekenhuis in Stadskanaal kun je binnen 30 dagen terecht voor een staaroperatie. Ik ga er zo over praten.
23: Goedemorgen.

0: life will make you feel alright. Five and got a feeling. Het is 8 minuten over 19:30, een half jaar, een jaar. Of soms wel 2 jaar wachten voordat je in het ziekenhuis terecht kan na een doorverwijzing van een huisarts. Vooral bij neurologie en oogzorg zijn de wachttijden lang. Zo moet je in het Ommelander ziekenhuis 200 dagen wachten tot je terecht kan met STAAR. Al die cijfers lees je op rtvnoord.nl en in app. Alleen in Stadskanaal gaat het beter bij het Rijfaai ziekenhuis van Triant. Daar kun je binnen 30 dagen terecht voor een STAAR-operatie. Ik ga praten met Liu Ngo, oogarts bij het ziekenhuis. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wachttijden zijn overal best lang. Understatement bijna nog. Hè? Hoe kan het dan dat u die wachttijd niet heeft?
1: Nou ja, we weten natuurlijk dat de wachttijden lang zijn omdat we last hebben van vergrijzing van het personeel. Daardoor hebben we tekorten aan het personeel. Tot op heden lukt het ons eigenlijk best wel goed om het personeel wel bij ons te binden en ook binnen te halen als we vacatures open hebben staan. En wat voor ons ook heel erg helpt om de wachttijden kort te houden is het digitaliseren. Dus we veranderen onze manier van werken, waardoor we efficiënter kunnen werken en daardoor ook ruimte openhouden om nieuwe patiënten te zien. Dus tot op heden lijkt dat goed uit te pakken.
0: Ja, maar dat zijn die dingen die andere ziekenhuizen of andere afdelingen niet zouden kunnen doen.
1: Nou ja, ik denk wel dat wij bijvoorbeeld uniek zijn in het aanbieden van bilaterale sta-operaties. Dus dat betekent dat patiënten beide ogen op dezelfde dag opereren. Wij merken dus daarmee eigenlijk dat we veel minder vaak de patiënten terug hoeven te zien. Want beide ogen kunnen tegelijkertijd naar zo'n sta-operatie gecontroleerd worden. En tot op heden zijn wij toch nog de enige hier in Noord-Nederland die het aanbiedt.
0: Ja.
1: Dus dat helpt ons wel om onze spreekuren efficiënt in te richten.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben we ook het laatste half jaar hebben we bij patiëntenzorg die ogenprikken krijgen. Ook ingevoerd dat we ze allemaal niet allemaal fysiek zien voordat ze een oogprik krijgen. Want we beoordelen ze wel allemaal, maar aan de hand van een oogfoto, een meting die een andere collega doet, en daardoor kunnen we ook efficiënter werken. Dus dat helpt ons wel.
0: Ja, aan beide ogen tegelijk opereren, dat klinkt mij heel eng, want dan zie je dus ook even een tijdje niks. Dat kan dus.
1: Ja, het kan zeker. Ja, nee, uit onderzoek is al jaren gebleken dat dat eigenlijk een manier is wat kan. Niet alle ogen zijn geschikt, maar de ogen die wel geschikt zijn, die kan je prima op die manier opereren. En uit het onderzoek blijkt ook dat echt meer dan 60% zou daarvoor in aanmerking komen. En dan uiteindelijk zitten wij ongeveer op ruim 40% wat we per jaar inderdaad aan beide ogen opereren. Dat komt omdat inderdaad een heel groot gedeelte van de patiënten vindt een eng idee aan beide ogen. Ik zeg altijd, het is niet zwart voor de ogen na de sta-operatie, het is wazig. Dus we kunnen zeggen, prima redden na een sta-operatie. Alleen echt het voordeel is, het is gewoon veel fijner voor de patiënten, sneller herstel. Minder momenten dat ze naar het ziekenhuis hoeven te komen. Daardoor heb je ook minder mensen nodig in de omgeving die de patiënten naar het ziekenhuis moeten brengen. Dus al met al geeft het echt een behoorlijk wat voordeel wat het oplevert.
0: We worden met z'n allen ouder. Ik neem aan ook dat ook van invloed is. Bijvoorbeeld ook bij u op de afdeling. Want dan komen mensen die met meer oogproblemen.
1: Ja, we hebben een groot gedeelte wat geen chronische zorg is. Nou, dan kan je dus denken aan de sta-operatie. Maar we hebben ook heel veel ziektebeelden wat wel chronisch is. Dus onder andere die ook zo'n ooginjectie krijgen. Zoals bijvoorbeeld slijtage aan het netvlies. Dat is de macularegeneratie. En die groep die dan start met bijvoorbeeld maandelijks een oogprik. Ja, dat is toch een hele belasting. En patiënten worden ouder. Dus dan rekent als ze dan op leeftijd van in de 60 beginnen met een oogprik en ze gaan daar bijna levenslang mee door, ja, dan is dat toch een behoorlijke belasting voor de zorg, maar ook voor de patiënt.
0: Al met al, want bij u gaat het goed door de dingen die u genoemd heeft, maar al met al is natuurlijk overal voor de ziekenhuizen zijn de wachttijden groot. Dat is best een zorgelijke ontwikkeling natuurlijk.
1: Zeker een zorgelijke ontwikkeling. Dus ik denk inderdaad, de zorg moet iets doen om die dubbele vergrijzing tegen te gaan. Maar dat is gewoon heel moeilijk. En ik denk een manier wat het onder andere zou kunnen helpen is meer gaan digitaliseren. Want meer opleiden, dat lukt niet altijd. Maar er zijn toch wat andere parameters die daar invloed op hebben. Maar digitaliseren zou denk ik een deel kunnen helpen om dit tegen te gaan.
0: We houden het hierbij, want de verbinding is niet je dat. Dank voor de toelichting. Liu Ngo is oogarts bij het ziekenhuis in Stadskanaal. En zometeen dineren op de vismarkt, gratis en voor niets gisteravond. En ook Harma met het weer. Ook.

0: Paul Young. En The Love of the Common People. Het is 13 minuten voor 8. Hoog tijd voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hij heeft nu best een vriendelijk aanblik als je naar buiten kijkt. Dat blijft niet zo vandaag, hè?
1: Nee, nee, het wordt eigenlijk een beetje met, met de uren wordt het eigenlijk allemaal een beetje spannender. En nou het eind van de dag zou, want we kriegen vandaag iets met regen en onweersbuien. Maar nou, het gaat in eerste instantie nog wel gauw. Er is ook voor me het zou nog wel eens wat zon, maar de bewolking heeft zeker wel de betere papieren. Ja, en ondanks dat er nou ja al te veel zon is, gaat die temperatuur wel behoorlijk oplopen. Dat heeft ook te maken met de windrichting. De wind komt uit het zuidoosten, draait naar het zuidwesten, zwak tot matig met 20 tot 23 graden. En nou, in enkele buien is vandaag overdag, maar later vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten pittige regen en onweersbuien met kans op hoge windstoot, lokaal kan de wateroverlast voor u komen. En in de loop van vanavond wordt het weer droger, een paar opklaars met vannacht een minimum van 40-50 graden. En buien verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer, maar niet allemaal. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon en de temperatuur 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. We spraken er gistermorgen al over met de organisatie hier in de ochtendploeg. Een traditie op de vismarkt in de stad. Gisteravond was het weer zover. Een diner, een gratis diner, georganiseerd door studentenvereniging Navigators. Niet voor 10, 20 of 30 man, nee. Voor 1000 mensen. Ze konden een vorkje meeprikken in het centrum van de stad met de keuze uit 4 menus. En dus ging Elwin Baas er ook maar eens kijken en sprak onder andere met de organisatie.
2: Ja, Nienke, de vismarkt loopt al aardig vol. Eigenlijk kun je nu al wel zeggen het een groot succes is, toch?
3: Ja, zeker weten. Het eten moet hopelijk ook nog lekker smaken. Dan kunnen we helemaal zeggen dat het goed is gelukt. Maar als ik zo kijk, ben ik echt al heel tevreden met de opkomst. Ja.
2: Zesde editie. Even voor de mensen die het ontgaan zijn. Waarom doen jullie dit?
3: Nou, we zijn er begonnen ooit in ons lustrumjaar. Dus onze verjaardag, zeg maar. Als een initiatief om wat terug te geven aan de stad en mensen te verbinden. En nou, dat is zo goed gelukt. Elk jaar komen er meer dan 800 mensen op af. Dus we dachten, nou, dat moeten we gewoon doorzetten.
2: Nou, mooie traditie. Wat voor mensen komen hier nou op af? Wat hoor jij zoal?
3: We hebben hele verschillende mensen. We nodigen natuurlijk ook een deel uit. En een deel komt gewoon vandaag aanwaaien. Die ziet ons hier opbouwen en die zegt, nou, hier wil ik eten. Dat zijn vooral de startjes. Maar vooral de diversiteit ligt in bijvoorbeeld de minder bedeelde mensen die wat doen voor de stad. En die dan vervolgens bij ons komen van, nou, dank u wel dat u er zo inzet. En mensen in een rolstoel komen ook voorbij. Asielzoekers, leger des hels, noem het maar op.
2: Dames, hoe smaakt het?
4: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ja?
4: Ik heb dan mijn mond vol.
2: Ja, dan wacht ik even met u lekker uitgekoud. Nee, zo heb mij er ook geleerd natuurlijk. Ja.
4: Het was even zoeken natuurlijk welke menu dat ik zou nemen. Ik ben gegaan voor nummer 4. Maar het is heerlijk.
2: De Syrische linzensalade.
4: De Syrische linzensalade, ja. Klopt.
2: Waarom bent u hier?
4: Ik dacht, nou, dit is wel uniek. Dat wil ik toch meemaken.
2: En hoe bevalt het tot op heden?
4: Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja, hè?
4: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja.
2: Eet smakelijk verder.
4: Ik ben dankbaar dat we dit mogen doen.
2: Nou, dat zeker, toch?
4: Ja, hoor. Ja. Ik vind het geweldig.
2: Nou, en dan ook, daar komt eraan, korte vraag. Hoi, wat heb jij?
5: Ik heb de Ras El Hanout couscous.
2: Dat klinkt goed.
5: Ja, zeker. Ja.
2: Waarom ben jij hier?
5: Ik ben hier vanuit ASV Descartes, mijn studentenvereniging. En dan zijn we op bezoek bij Navigators.
2: Dus even bij de collega's op bezoek.
5: Zeker, ja.
2: Eerste jaar dat je hier bent, wat is voor de zesde keer dat hier georganiseerd wordt? Was je hier vorig jaar ook toevallig?
5: Nee, mijn tweede jaar.
2: Kijk.
5: Ja.
2: En de vorige keer beviel ook?
5: Ja, zeker. Heel gezellig.
2: Nou, eet smakelijk, anders wordt het koud.
5: Dankjewel.
2: Toch wel even interessant natuurlijk. Voor zoveel mensen koken kost natuurlijk ook wel wat geld. Hoe bekostigen jullie dit allemaal?
3: Ja, leuk dat u het vraagt. We worden vooral gesponsord door Giften en de kerk hier in de buurt. Die werken heel erg hard mee. Dus dat is heel erg fijn, want daardoor kunnen we zoiets moois en verbindends neerzetten.
2: Het zonnetje blijft ook nog lekker schijnen. Het is prachtig weer. Dus eet smakelijk alvast.
3: Ja, hetzelfde. Dank u.
0: Organisatie gisteravond van het vismarktdiner van de studentenvereniging Navigators. Leuk dat u de vragen stelt, Elwin Baas. En hij prikte een vorkje mee, uiteraard, met die 1000 mensen. Het was wat je kunt noemen een dinnerparty, toch, Nell Horan?

0: Nou, Lauren. Peter zet net een stukje van een rol bij naar binnen.
1: Ja, ik kreeg trek van deze plaat. Dinnerparty.
0: Ja, maar ik heb je toch even nodig. Ja. Ons loopt het vuur luidt vandaag. Het gaat erom een onderzoek van een vandaag. Dat jonge vrouwen steeds vaker overwegen iets aan hun uiterlijk te laten doen. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Als loopt het vuur, waar is ze binnengekomen?
1: Nou, G.J. Piek in elk geval wel. Dat stuurt ze via WhatsApp. Ze zegt, ik ben tevreden en daar hoeft niks aan veranderd te worden. En je mag best zien dat ik 70 plus ben. En Ronnie Jansen stuurt dan dat hij het even niet snapt. Want de vrouwen die willen graag een echte vent. Dat hoort hij blijkbaar vaak in zijn omgeving.
0: Okay.
1: Maar ja, zelf zijn ze met die ingrepen wel weer een beetje nep.
0: Niet echt bedoeld?
1: Niet echt. Okay. Ja, okay. Hij zegt, nou, een ieder is mooi op zijn eigen manier.
0: Zo is dat.
1: En dan nog een reactie van Geetje. Die zegt, wel een goed onderwerp om het hierover te hebben. Zie hier en daar ook wel wat ingrepen die het niet altijd mooier maken. Maar voor mij hoeft het niet hoor. Buiten het ouder worden is mijn gezicht door medicatie veranderd. En ik moet ermee leren leven. Dus begroet mijzelf daarom elke morgen met een glimlach.
0: Dat is altijd goed. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Praat met ons mee. Dat kan via 050-3188-288. En door te stemmen op rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, 86% van de stemmers is nog tevreden. Dat is mooi, hè? Straks, na 8, onder andere de tweede editie van ons Nijenzomerspel. Wel is dat. En nu via Buze.

0: mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
9: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
8: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
10: Minder bewegen, toenemen in gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
8: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
12: De wachttijden bij Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de normen. Bij 101 polyklinieken lukt het niet om binnen 28 dagen een eerste afspraak in te plannen. Slechts in 49 gevallen lukt dat wel. Daarnaast mag de wachttijd voor een behandeling niet langer zijn dan 42 dagen. Dat wordt in 44 gevallen niet gehaald. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Netbeheerder Enexis verwacht dat 9 bedrijven in Farmsum in de loop van de ochtend weer stroom hebben. De bedrijven kwamen zonder elektriciteit te zitten door brand in een transformatorstation gisternacht. Enexis is afgelopen nacht bezig geweest om kabels van het afgebrande transformatorstation op te graven en te verplaatsen naar de noodtransformator. En het KNMI heeft code geel afgegeven voor buien met onweer, hagel en windstoten. De waarschuwing geldt voor bijna het hele land, maar de grootste overlast wordt hier in het noordoosten verwacht. Voor onze provincie geldt code geel van 5 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond. Meer nieuws straks om 8:30.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies waar je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
16: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
17: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
18: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Radio Noord. De Ochtendploeg.
0: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen bij het nest van het zeearendenpaar in Vlietseveen. Zijn twee jonge arenden geringd. Waarom dat gebeurd is, daar ga ik zo meteen over praten.
3: Ja, goedemorgen Edwin.
4: Ja, goedemorgen Edwin.

0: George Harrison en Got My Mind Set on You. Tussen 9 minuten over 8. Bij het nest van het zeearendenpaar in het Frieseveen, het natuurgebied ten zuiden van het Paterswoldse Meer, tussen Haren en Paterswolde, zijn twee jonge vogels geringd. Boswachter Bart Swiers had de eer daarbij te zijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is dat gebeurd?
1: Ja, we willen heel graag weten hoe het met die zeearenden loopt. En hoe hun leven verloopt. En daarmee kunnen we ze eigenlijk nog beter beschermen. Want dat blijft nog steeds nodig voor die zeearenden.
0: Want daar gaat het nog steeds niet zo goed mee?
1: Nou, je moet weten dat zeg maar, Nederland heeft ongeveer 46 broedparen. En dat stijgt wel, maar dat zijn er natuurlijk nog steeds niet heel veel. Het blijft een kwetsbare vogel. Hij komt windmolens tegen, pesticiden heeft hij last van. En eigenlijk zijn er nog steeds bedreigingen, waardoor die stand nog steeds bedreigd is, die vogel. En door dit onderzoek kun je eigenlijk zeggen van, ja, hoe gaat dat nou met dat beest? Ja.
0: Want waar gaat hij naartoe? Wat komt hij tegen? Dat soort dingen kunnen allemaal volgen?
1: Ja, dus hij heeft kleurringen gekregen. En dan met een goede telescoop, een goede verrekijker, kun je precies zien welke vogel het is. En daar kun je toch eigenlijk best wel heel veel gegevens uit halen.
0: Zit geen sensor in bijvoorbeeld?
1: Nee. Het is puur een kleurring. Die oranje overigens. Hij is helemaal klaar voor het WK. dan kun je hem heel mooi volgen op afstand.
0: Ja. Ja. Hoe was het eigenlijk om twee jonkies van zo dichtbij te zien?
1: Ja, het blijft eigenlijk de meest imposante vogel van Nederland. Hè. Het is de grootste, 2,40 meter spanwijdte, de ouders. Maar die jongen die zijn eigenlijk al zo fors. Je moet zien eigenlijk dat daar twee grote kalkoenen in een nest zitten. Die grote hebben ze. En wat ook heel bijzonder is van zo'n zeearendjongen is dat hij eigenlijk heel tam blijft. Hij gaat als het ware zitten, kijkt een beetje om zich heen, doet niet agressief, is heel relaxed. En dat zit een beetje ook in het DNA van die zeearend. Een imposante, een beetje arrogante koning als het ware. Die in zo'n nest zit dan. Dan zeg je, ja, het is fantastisch.
0: Ja, wat vonden de ouders er eigenlijk van dat jullie dit deden?
1: Ja, die heb ik niet eens gehoord. Die zitten toch op afstand. Of misschien waren ze zelfs wel aan het jagen in de onlanden. Dat zou goed kunnen. Dat ze het helemaal niet door hebben gehad. Dus er is eigenlijk op geen enkele manier paniek geweest. Ook bij de vogels zelf niet.
0: Want als ze het hadden ontdekt dat jullie dat deden, was er dan wel paniek geweest? Of misschien was het zelfs gevaar voor jullie?
1: Nee, ook zo'n zeearend, dat blijft toch best wel tam eigenlijk. En best wel relaxed. Dus niet gauw in paniek.
0: Nee. Vorig jaar waaide in dit gebied, het Frieseveen, tussen Paterswoldse Meer en Haren, dat gebied, waaiden meerdere bomen om. Waar ook zo'n groot zeearendnest zat. Heeft geen nadelige effecten gehad?
1: Nou, dat is bijzonder, want het afgelopen jaar is dus was er geen broedsucces. Wij weten niet wat de reden was. Vervolgens is in de winter die boom omgeknald met dat nest erin. En toen zijn ze ontzettend snel begonnen met een nieuw nest bouwen. Eigenlijk heeft me dat verbaasd hoe snel dat gaat. Want je moet weten dat zo'n nest tussen de 600 en de 800 kilo weegt. Dat is een enorm nest.
0: Twee meter in doorsnee.
1: In een boom. Een kleine eengezinsauto in een boom. het is ongelooflijk. Maar dat hebben ze toch in een paar maanden tijd bij elkaar gegraaid, die takken. Is toch een volwaardig nest gebouwd waar nu die jongen in zitten.
0: Ja. Wanneer gaan die het nest verlaten?
1: Ja, dat duurt nog even. 70 tot 90 dagen hebben ze nodig om uit te vliegen. Nou, we zijn nu op dag 35, dus we hebben nog wel een paar weken nodig, een week of 5. Voordat ze echt op de vleugels ook de onlanden inzeilen.
0: Ja, want blijven ze wel dan in de omgeving of zie je ook dat dit soort dieren dan ver weg vertrekken?
1: Nou, ze blijven eerst eigenlijk binnen het territorium van de ouders. Een jaar worden ze daar geaccepteerd. Daarna worden ze het huis uitgeschopt. Dat gaat sneller dan bij ons dus. Ja. En dan zien we eigenlijk die jongen die ooit geboren waren uit Frieseveen, zitten nu in de omgeving van Zwolle. Maar we komen ook vogels tegen in Nederland die naar Parijs vliegen of naar Berlijn. Die afstanden zijn enorm. Ja.
0: En dat met een oranje ringetje dan straks om.
1: Ja, fantastisch. Op naar de Oosterburen zou ik zeggen. Ja.
0: Dankjewel Bart.
1: Fijne dag.
0: Hoi. Boswachter Bart Swiers is dat. En zometeen, door de werkzaamheden aan de N361... wordt Vierhuizen overspoeld door sluipverkeer. En de tweede editie van Wel is dat?

0: course, and I just might.
1: Wel is dat.
0: Sinds gisteren spelen we hier Wel is dat. Ter vervanging in de zomermaanden van Worsteide. Rijn de Smit, onze huishistoricus, heeft drie aanwijzingen voor je. We zoeken een persoon uit heden of verleden. En altijd met een band met Groningen, uiteraard. Het weerstation staat hier gewoon te glimmen in de hoek. En kun je winnen als je het antwoord door hebt via 050-3188-288. En dit is de eerste aanwijzing.
2: De skill was les nog in Noise, want Duiben die wonden met om aan de loop.
0: 050-3188-288. Rijn er nog één keer.
2: De skill was les nog in Noise, want Duiben die wonden met om aan de loop.
0: 050-3188-288. Wie zoeken wij? En straks natuurlijk ook een tweede aanwijzing.

0: Zuma, Rensmoor verliefd. We gaan naar vier huizen waar het best gevaarlijk kan zijn. Want door werkzaamheden aan de N361 vanaf Leens wordt vier huizen overspoeld door sluipverkeer. Verslaggever Jetse Koper, goedemorgen.
1: Goedemorgen, net.
0: Wat zie je daar nu gebeuren op dit moment dan?
1: Ja, ik sta bij de ingang van Vierhuis. Het weggetje is ongeveer zo'n 3,5 meter breed. Dus ja, goed, daar kan één auto doorheen. Maar ja, goed, gisteren was het hier echt ontzettend druk. Nou, en nu ook al, ik sta hier al een kwartiertje. Nou, toch met enige regelmaat komen hier behoorlijk wat auto's langs. En loopt dus af en toe eventjes vast. Nou, en dat kan dus wel gevaarlijke situaties opleveren. Naast mij staat Irene Jaapenga. Jij woont hier in Vierhuizen. Ja, hoe was die situatie gisteren?
2: Ja, gisteren was het echt heel druk. En mensen die hier langsrijden hebben niet in de gaten dat bewoners niet kunnen terugvallen op een stoep. Dus iedereen die te fiets of te voet is, moet ook gebruik maken van die weg. En met zoveel verkeer wat van beide kanten komt, levert dat dus wel gewoon vervelende en lastige situaties op. En af en toe ook gevaarlijk.
1: Ja, maar hoe was dat gisteren?
2: Bomvol. We lagen te stuiteren in het bed. Ja, de vrachtwagens kwamen een naar de ander langs, de busjes. Het was één sleep.
1: En nou is de N361 net dicht. Het gaat nog wel eventjes blijven zo. Hey, wat hebben jullie gedaan met de provincie? Hebben jullie iets aan de provincie gevraagd? Hey, help ons.
2: Ja, nou, we hebben van tevoren ook al onze zorgen uitgesproken. En toen hebben ze aangegeven dat de navigatiesystemen allemaal afgesloten zouden worden. Zowel de N361 als de sluiproute door de dorpen. Nou, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Als je nu één navigatiesysteem open gaat, dan gaat hij juist door de dorpen. Maar bij anderen, zoals Google Maps, is de N361 nog niet eens afgesloten.
1: Ja, ik kan het ook. Ik vulde vanochtend eventjes een navigatie in. En kon gewoon nog over de N361. Ja. Nee, maar dat kan dus helemaal niet. Dus iedereen die gaat hier langs. Nou, daar komt weer een vrachtwagen. Ja, het lijkt me toch als bewoner niet fijn om opeens aan zo'n drukke weg te wonen.
2: Nee, dat is absoluut niet fijn. En we snappen natuurlijk allemaal wel dat het ook gewoon tijdelijk is. En dat het ook nodig is voor het wegonderhoud. Alleen we hadden wel begrepen van de provincie dat vooral zwaarder verkeer echt omgeleid zou worden. En niet hier door de dorpen heen zou komen. En dat blijkt in de praktijk toch net even anders uit te pakken.
1: Ja, ja, want goed, hè, gisteren was het echt heel druk. Vandaag valt het mee, ja. Vooralsnog. Hè, laten we dat eventjes benoemen. Heeft de provincie iets gedaan?
2: Ja, ze hebben gisteren, als het goed is, hebben ze alle punten zelf nog nagelopen. En gekeken waar knelpunten zijn. En ik verwacht eigenlijk dat ze bebording gaan aanpassen. Dat in ieder geval de stroom die naar Zoutkamp, Grijpskerk gaat, dat die Vierhuizen gaat mijden. Dat die over de strandweg zal gaan. Maar ik heb er nog geen terugkoppeling van gehad.
1: De strandweg gaat langs de kazerne daar. Ja. Hè? Dus er zijn genoeg wegen. Waarom? In ieder geval. Er zijn andere opties. Waarom is het verkeer niet over die strandweg heen geleid? Of al het verkeer?
2: Dat is een goede vraag. Die zou ik ook wel graag even terug horen van de provincie.
1: Nou, dan gaan we dat eens even aan de provincie vragen. Irene Jaapenga, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En zij woont in Vierhuizen. Je hoorde bijdrage van Jetse Koper daar vandaan.
3: Wel is dat.
0: Ja, wel is dat ons nieuwe zomerspel. We spelen dat de hele zomer ter vervanging. Want, ter vervanging van, Joyce en Ronald die een beetje uit mogen slapen. Dus zoeken wij personen.
4: De skill was les nog in Noise. Want Doipen die wonden met om aan de loop.
0: Ja. Wie zoeken we?
5: Ja, de appjes die stromen binnen. Nou, Theo komt bijvoorbeeld met Piet Fransen. Dat was een duivenliefhebber.
0: Ja, en voetballer en beeldvoorkomer.
5: Maar
0: ja.
5: Die zoeken we niet.
0: Nee, dan doen we via Reinder een tweede aanwijzing.
4: Deze man die was heel veel. Hij was lid van de Tweede Kamer, hij was burgemeester. En boven alles, hij was voor de Grunninger Tol.
0: 050-3188-288 is ons appnummer voor het Weerstation van Noord.
3: Wel is dat.
0: Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin?
6: Hip-hop liefhebbers in de stad hebben weer een vaste plek om samen te komen. En het is een beetje een eng plekje. Waar? Dat hoor je zo.
0: Nog één keer die aanwijzing van Reinder.
4: Deze man, die was heel

0: Veul. Hij was lid van de Tweede Kamer, hij was burgemeester. En boven alles, hij was voor de Grunninger Tol.
1: App ons je antwoord via 050-3188-288 voor het Weerstation van Noord. In Wel is dat?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen?

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Op een paar seconden na is het 8:30. Tijd dus voor het nieuws. Goedemorgen Rob.
8: De wachttijden bij Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de daarvoor gestelde normen. Bij 101 polyklinieken lukt het niet om binnen 28 dagen een eerste afspraak in te plannen. Slechts in 49 gevallen lukt dat wel. Daarnaast mag de wachttijd voor een behandeling niet langer zijn dan 42 dagen. Dat wordt in 44 gevallen niet gehaald, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de neurologie en oogzorg zijn de wachttijden lang door een gebrek aan personeel. Maar het oogcentrum van het Refaya ziekenhuis in Stadskanaal heeft daar minder last van, zegt oogarts Liu Ngo.
9: Tot op heden lukt het ons eigenlijk best wel goed om het personeel wel bij ons te binden en ook binnen te halen als we vacatures open hebben staan. En wat voor ons ook heel erg helpt om de wachttijden kort te houden is het digitaliseren. Dus we veranderen onze manier van werken, waardoor we efficiënter kunnen werken en daardoor ook ruimte openhouden om nieuwe patiënten te zien.
8: Ook kiest het Refaya ervoor om patiënten met staar aan beide ogen tegelijk te opereren, waardoor er minder afspraken nodig zijn. Het aantal mensen dat wacht op een plek in een TBS-kliniek loopt steeds verder op. Landelijk staan ruim 260 mensen op de wachtlijst tegenover 45 zes jaar geleden. Naar schatting 10 tot 20 TBS-gestelden wachten op een plekje in de Mesdagkliniek in Groningen. Het probleem wordt steeds groter doordat de uitstroom van TBS-patiënten stagneert. Daarover zometeen meer. Netbeheerder Enexis verwacht dat 9 bedrijven in Farmsum in de loop van de ochtend weer elektriciteit hebben. De bedrijven kwamen zonder stroom te zitten door brand in een transformatorstation gisternacht. Medewerkers van Enexis zijn afgelopen nacht in ploegendiensten bezig geweest om de kabels van het afgebrande transformatorstation op te graven en te verplaatsen naar de noodtransformator. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. De KNMI heeft code geel afgegeven voor buien met onweer, hagel en windstoten. De waarschuwing geldt voor bijna het hele land, maar de grootste overlast wordt in het noordoosten verwacht. Voor onze provincie geldt code geel van 5:00 vanmiddag tot 8:00 vanavond. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien plaatselijk windstoten van 60 tot 70 km per uur voorkomen. Ook is er lokaal hagel van 1 tot 2 centimeter doorsnede mogelijk. En kan er plaatselijk in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen. Hip-hop-liefhebbers in de stad hebben weer een vaste plek om samen te komen. Danser en theatermaker Mohammed Yusuf Bos was al langer op zoek naar een nieuw onderkomen om hip-hop-workshops te geven en om creatievelingen te laten freestylen. Hij heeft daarvoor nu een pand gevonden op het terrein van de voormalige gemeentelijke gasfabriek in Groningen.
10: Dit is het regulateurshuisje in Groningen. En het is een heel karakteristiek pandje. Sommige mensen noemen het de Adams Family huisje.
11: Beetje eng.
10: Maar het is ook tegelijkertijd heel compact. En als je de deur opent, ben je meteen binnen. Dus het is heel toegankelijk. Je kan naar binnen kijken. En als je binnenloopt, begint het meteen.
8: Bos huurt het pand wel anti-kraken, wat kan betekenen dat hij er elke maand uit kan worden gezet. En het is inmiddels een traditie geworden, het vismarktdiner van de christelijke studentenvereniging Navigators. 1000 mensen konden gisteravond een vorkje meeprikken in Hartjestad. Op het menu stonden een couscousgerecht, stoofschotels en vegetarische gerechten.
12: Dames, hoe smaakt het?
13: Mm-hmm.
12: Mm-hmm. Ja?
13: Ik heb dan mijn mond vol.
12: Ja, dan wacht ik even met u lekker uitgekoud.
13: Het was even zoeken natuurlijk, welke
14: welke menu dat ik zou nemen. Ik ben gegaan voor nummer 4. Maar het is heerlijk.
15: De Syrische linzensalade.
14: De Syrische linzensalade, ja. Klopt.
15: Waarom bent u hier?
14: Ik dacht, nou, dit is wel uniek. Dat wil ik toch meemaken.
15: En hoe bevalt het tot op heden?
14: Ik vind het hartstikke leuk. Dankbaar dat we dit mogen doen.
8: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. Zeven dagen lang.
16: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
20: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
21: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
20: Wijzerweg, Groningen.
19: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
22: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz showroom is echt geweldig.
23: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie persoon- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
24: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
25: De Ochtendploeg
26: met Edwin Pasveer.
7: Goedemorgen. Het aantal mensen dat wacht op een plek in een TBS-kliniek loopt steeds verder op. Ook bij de Van Mesdag in Groningen. Daar ga ik zo over praten.
27: Radio Noord.
28: Goedemorgen.
29: Goedemorgen.

0: nog op Noord. En Somewhere Only We Know. Het aantal mensen dat wachten op een plek in een TBS-kliniek loopt steeds verder op. Landelijk staan er ruim 260 mensen op de wachtlijst, tegenover 45 in het jaar 2020. Ook bij de mesdag in kliniek in Groningen zijn de wachtlijsten vol. Ik ga praten met Harry Bijntema, voorzitter van de Raad van Bestuur van de mesdag in Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Forse wachtlijsten dus. Hoe zit dat in Groningen bij de mesdag?
1: Ja, daar is het beeld niet anders. Nee, dat is hetzelfde.
0: Ja, en waar zijn die mensen dan in de tijd dat ze wachten op een plekje in een TBS-kliniek?
1: Ja, dat is wel het hele verdrietige, ook voor die mensen. Die zitten in de gevangenis zonder dat ze daar eigenlijk nog hoeven te zijn.
0: Want hun straf hebben ze dan al uitgezeten en dan wacht het moment van TBS.
1: Ja, dat is een van de weinige redenen waarom je in de gevangenis kunt zitten zonder dat je eigenlijk straf hebt.
0: Ja, want hoe lang duurt het dan gemiddeld voor je op zo'n voor je een plek krijgt?
1: Ja, dat verschilt omdat er verschillende wachtlijsten zijn voor mensen met verschillende aandoeningen. Maar je kan zo een jaar zitten te wachten en wachttijden van 2 jaar of langer zijn ook geen uitzondering.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, dat is een complex verhaal. Er zijn 2 problemen. Het eerste is dat er heel veel TBS'en worden opgelegd, rond de 200 per jaar. Dat is al een aantal jaren zo. En er gaan er minder uit dan dat er ingaan. Dus daarmee neemt het aantal TBS-gestelden toe. En het tweede is dat wij steeds meer moeite hebben om voorzieningen te vinden waar mensen naartoe kunnen. Dus woonvoorzieningen met begeleiding, waar onze patiënten kunnen wonen op het moment dat ze klaar zijn met behandeling.
0: Ja, dus in elk plek van de keten, zeg maar, stagneert het?
1: Ja, daardoor kunnen wij mensen ook niet uitstromen en blijven ze veel langer in de kliniek hangen. Dat is eigenlijk het belangrijkste probleem.
0: Ja, nou wordt er al jaren naar een oplossing voor dit probleem gezocht, want er is geen nieuw probleem. Waarom lukt het dan toch niet?
1: Nou, wat ik zelf heel erg zie is dat de afgelopen 10 jaar het draagvlak voor het ontwikkelen van dit soort uitstroomvoorzieningen, dat dat steeds verder is verminderd. En dat je in heel veel buurten en gemeentes waar we pogingen doen om dit te ontwikkelen, dat we daar fors tegenstand ontmoeten.
0: Ja.
1: En dat de meeste mensen zeggen, ja, ik snap wel dat het moet, maar niet hier.
0: Ja. En snapt u dat
1: maar weer? Niet hier en overal niet hier betekent uiteindelijk nergens. En dat is natuurlijk, de optelsom daarvan is dan heel erg treurig.
0: Ja. Maar snapt u dat verweer?
1: Nou, aan de ene kant wel. Alleen op het moment dat we dat allemaal blijven zeggen, dan krijgen we het niet opgelost en dan wordt de samenleving onveiliger. En dat is wat iedereen nou net niet wil. Iedereen wil wel heel graag dat die patiënten behandeld worden, maar ja, daar moeten ze ook uitstromen, want wij kunnen niet eindeloos TBS-klinieken bijbouwen.
0: Ja, want u bent natuurlijk een behandelkliniek, dus dat heeft ook impact, neem ik aan, op de mensen die u gaat behandelen, dit hele probleem.
1: Ja, het is vooral voor mensen die eigenlijk al een hele tijd zitten te wachten, is dat heel zuur. Die voegen zich meestal braaf, tussen aanhalingstekens, naar wat er van hun gevraagd wordt. Want die zien de realiteit ook wel onder ogen. En onze behandelaren leggen dat allemaal netjes uit. Maar dat is natuurlijk te treuren voor woorden, dat je eigenlijk wel weg kan, maar dat je niet, dat er niks, geen plek is voor jou in de samenleving.
0: Ja. En ziet u ergens licht aan de horizon? Ziet u ergens een oplossing?
1: Nou, niet op hele korte termijn. Ik denk wel dat als er iets is wat moet gebeuren, dan is dat een gecoördineerde ondersteuning van alle gemeenten samen. Want je ziet hetzelfde als bij de asielzoekers. Op het moment dat het grootste gedeelte van de gemeente zegt van ja, maar wij doen het niet. Ja, dan denkt de rest van waarom zouden wij ons dan wel inspannen? En dat is eigenlijk een cirkel die we met elkaar moeten doorbreken. Want als je het samen doet, dan is het eigenlijk goed oplosbaar. Maar dan moet je wel allemaal je deel nemen. En dat is op dit moment gewoon het probleem.
0: Harry Bijntema, voorzitter van de Raad van Bestuur van de mesdag in Groningen. Dank voor de toelichting. En zometeen in de ochtendvloeg de derde aanwijzing en de ontknoping van ons nieuwe zomerspel. Wel is dat.

0: Zo, Bert Harris en Valk.
1: Wel is dat.
0: Dit was de aanwijzing voor 8:30 van Reinder.
2: Deze man die was heel veel. Hij was lid van de Tweede Kamer, hij was burgemeester. En boven alles, hij was voor de Grunninger Tol.
0: Ja, we hebben toch weer foute antwoorden ook binnengekregen natuurlijk, Petra.
3: Ja, we krijgen nu heel vaak de naam Peter Reewinkel binnen.
0: Oh. Maar, oud-burgemeester van Groningen, oud-Kamerlid.
3: Ja, ja. Met D heel veel, maar die zoeken we niet.
0: Nee, dan doen we een derde aanwijzing.
2: Nou, deze man die wie zuiken is een Grunninger cultuurprijs vernuimd.
0: Je hebt nog een paar minuutjes om te reageren. Dat kan via 050-3188-288.
2: Nou, deze man die wie zuiken is een Grunninger cultuurprijs vernuimd.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, lekker zonnetje er nog bij. Maar uiteindelijk moeten we toch wel rekening houden met dat we de scheerlijnen een beetje aan moeten trekken vandaag.
4: Wow, ja, dat zou kunnen. Je weet nooit hoe dat buiten uitpakken in Worf dat ze langs trekken. Dan krijgen we wat meer als de ander. Maar voor het zover is, ja, dan zitten we in ieder geval al wel in de onstabiele atmosfeer. De barometer staat 6 millibar. En die is op dit moment in Dolm. De tendensen zo mooi te zijn op de barometer. En de lege druk, dat zorgt in de doorvoer in de loop van de dag met die stijging van de temperatuur, dat de loten vanmiddag even om toch wel pittige buien deze kant op komen. En Meisterbeer was neerst aan de beurt in de val dat wat zou. Maar ik denk dat hier het op dit moment nou een wat zwolder gaat worden als in de rest van Nederland. Maar vandoor op dit moment inderdaad nog wat zon. De bewolking heeft vandoor wel de betere papieren. En er is al kans op een enkele bui met zo'n 20 tot 23 graden en een zwakke tot motige zuidelijke wind. Loten vanmiddag even om vanuit het zuidwesten stevige regen en onweersbuien. Mogelijk met hoge windstoten en lokaal kan de wateroverlast voorkomen. In de loop van de avond wordt het droger. Maar ook vannacht minder dan wel een poel buien actief met 14 graden als minimum. In buien verspreid over de provincie buien, mogelijk meer onweer. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel.
2: Nou, deze man die wie zuiken is een Grunninger cultuurprijs vernuimd.
0: Ja, de aanwijzing van Reinder, wel is dat. We zoeken één persoon. Nog snel, snel hebben we nog even. 050-3188-288. En neem de telefoon alsjeblieft op als we zometeen terugbellen.

0: Rick Astley en Together Forever.
1: Wel is dat.
0: Eerste grote vraag in ons nieuwe zomerspel. Met natuurlijk het weerstation als prijs. En opnemen is een voorwaarde. Ging gisteren gelijk fout.
2: Ja, gelijk jammer. Voicemail.
0: Ja, jammer.
2: Oh.
0: Goedemorgen, met wie?
3: Met Gea Luik.
0: Dag Gea Luik, met Edwin van Radio Noord.
3: Dag.
0: Hallo.
3: Ja, dag.
0: Waar komst weg, Gea?
3: Harkstede.
0: Uit Harkstede. En je hoorde Reinder zojuist en je dacht, dat weet ik.
3: Nou, wij kwamen beneden en ik zette de radio aan en we hoorden de eerste vraag. Oh, zei mijn man, dat is Cornelis Telaan.
0: Nou, eens even luisteren, dat goud is.
4: En je hoorde het, wie zucht vandaag? K. Terlaan.
0: Ja hoor. Ja. Nou, dat had je man goed dan, Gea.
3: Ja, geweldig.
0: Ja, maar dan dacht je van, dan heb ik het snel op mijn telefoon.
3: Ja, gelijk de telefoon en gelijk doorgeven. Dus ik was inderdaad heel snel.
0: Ja.
3: En vandaar. Nou, fijn.
0: En je komt zomaar in de uitzending en dan win je nog eens het weerstation van Radio Noord.
3: Nou, geweldig.
0: Geweldig, hè? Had je ons lopend vuur van vandaag al meegekregen?
3: Een lopend vuur? Nee, ja? Heb ik nog... Ja, even... dat de gevangenissen overvol zijn in verband met...
0: Nee. Oh, ja, daar hebben we net over gesproken inderdaad. Nee, het gaat erom dat steeds meer jongeren overwegen om iets aan hun uiterlijk te laten doen.
3: Nee, dat heb ik niet meegekregen.
0: De stelling aan het lopend vuur is, ik ben tevreden met mijn uiterlijk.
3: Ja, nou, ik ben zeker tevreden met mijn uiterlijk.
0: Ja?
3: Maar ik ben ook niet de jongste meer, dus vandaar.
0: Nee, maar er zijn van alle leeftijden dat de botox ingaat bijvoorbeeld.
3: Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden, vind ik. Maar goed, ieder zijn het.
0: Ja, zo is dat. Maar in jouw lijf geen Polonaise, begrijp ik.
3: Geen Polonaise,
0: nee.
3: Dat bestaat uit dat nieuwe heupen en nieuwe knieën en dat soort dingen.
0: Ja, maar dat is functioneel, hè?
3: Dat is functioneel, inderdaad.
0: Ja, en dat werkt allemaal goed weer dan?
3: Ja, prima.
0: Oh, gelukkig. Nou, ik wens je een mooie dag, Gea. En blijf even hangen voor alle gegevens.
3: Gelijk. Ja, zal ik doen.
0: Oké,
3: joe,
0: mooi.
3: Dag.
1: Wel is dat.
0: Kijk even naar de tussenstand van ons lopend vuur. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Kun je op reageren via 050-3188-288. En door te stemmen op rtvnoord.nl en de app van Noord. In de tussenstand zien we nu dat 87% zegt... maar wel tevreden te zijn met het uiterlijk. We gaan het er straks verder over praten. En dan ook aandacht voor een hip-hop huis in Groningen na 9 uur. In de ochtendploeg op Noord. Nog tot 10 uur bij je.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
14: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
13: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
15: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
13: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Noordnieuws dan met Rob de Vries.
17: De wachttijden bij Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de normen. Bij 101 polyklinieken in de provincie lukt het niet om binnen 28 dagen een eerste afspraak in te plannen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal mensen dat wacht op een behandelplek in een TBS-kliniek loopt ook steeds verder op. Dat komt voor een belangrijk deel doordat de uitstroom van TBS-patiënten stagneert. Zo zijn er te weinig plaatsen waar mensen begeleid kunnen wonen na hun TBS-behandeling. Want daarvoor is vaak geen draagvlak in de omgeving, zegt Harry Bijntema van de Mestdag.
18: De meeste mensen zeggen ja, ik snap wel dat het moet, maar niet hier. Maar niet hier en overal niet hier betekent uiteindelijk nergens. En dat is natuurlijk, de optelsom daarvan is dan heel erg treurig.
17: En bij het nest van het zeearendenpaar in natuurgebied Frieseveen ten zuiden van het Paterswoldse Meer zijn twee jonge vogels geringd. Onderzoekers willen daarmee meer leren over het gedrag van de grootste roofvogel van Nederland om de dieren zo beter te kunnen beschermen, vertelt boswachter Bart Siers.
19: Hij heeft kleuringen gekregen en dan met een goede telescoop, een goede verrekijker, kun je precies zien welke vogel het is. Het is puur een kleuring. Oranje overigens. Hij is allemaal klaar voor het WK. Kun je hem heel mooi volgen op afstand.
17: Meer nieuws straks om 9:30.
20: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
21: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
22: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
23: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
24: Radio Noord.
25: De Ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
27: Goedemorgen, hip-hop liefhebbers in de stad hebben weer een vaste plek om samen te komen. En dus hip-hoppen wij daar zo meteen naartoe.
28: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
29: Goedemorgen.

0: Madonna, het begin van haar carrière, bracht Borderline tot ons. En the rest is history, zeggen ze dan. Ja, het regulateurshuis in de stad is dé nieuwe plek voor hiphoppers. Vroeger werd het pand gebruikt als onderdeel van de gemeentelijke gasfabriek. Maar nu kunnen muzikale creatievelingen muziek maken en freestylen. Het pand wordt gehuurd door danser en theatermaker Mohammed Yusuf Bos. Hij zocht al langer naar een nieuw onderkomen en is daar dus nu eindelijk in geslaagd. En dus nam verslaggever Marco Grimon er een kijkje. Hoe is het met de sfeer, Marco?
1: Het sfeertje zit er goed in, hè, Mohammed?
2: Ja, het gaat helemaal los. Het is heel leuk. Iedereen is op een hoge energie vandaag.
1: Ja, wat zijn ze aan het doen?
2: Ze zijn nu aan het freestylen. Freestyle rap, een cijfer. Dus ze staan eigenlijk in een cirkel en ze geven elkaar allemaal energie. En iemand pakt de mic en die gaat gewoon rappen eigenlijk.
1: Ja, over energie gesproken. Er staat iemand naast jou te dansen. Maizar Gijsman. Jij doet mee met die freestyle.
3: Ja, ik doe inderdaad mee als deelnemer van deze cijfer vandaag.
1: Ja, wat vind je er vet aan?
3: Ik vind het vet dat we eigenlijk met z'n allen samenkomen. En toch, ondanks dat het je eerste keer is, dat je alsnog gewoon naar voren durft te stappen. En gewoon durft je talent durft te laten zien.
1: Echt een plek waar mensen en werelden samenkomen, geloof ik, hè?
2: Ja, en dat is ook het doel van ons als Exclusive Boss en Studio X. Om juist activiteiten te organiseren rond hip-hop. Dat mensen hun verhaal kunnen delen. Dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Maar dat vooral die ontmoeting centraal staat. En dat je door middel van kunst, nu muziek, elkaar beter kunt leren kennen.
1: Ja, dat gebeurt allemaal in een heel bijzonder huisje, moet ik het noemen, denk ik. Kun jij in een paar zinnen vertellen wat voor plek dit is?
2: Klopt, dit is het regulateurshuisje in Groningen. En het is een heel karakteristiek pandje. Sommige mensen noemen het de Adams Family huisje.
1: Beetje eng.
2: Beetje eng. Maar het is ook tegelijkertijd heel compact. En als je de deur opent, ben je meteen binnen. Dus het is heel toegankelijk. Je kan naar binnen kijken. En als je binnenloopt, begint het meteen.
1: Jij zocht een plek als onderkomen voor dit soort hiphop lessen. Jij bent hierbij terechtgekomen via de gemeente, via Carex. Ja. Waarvan je Antikraak huurt. Ja. Wat dacht je toen ze eenmaal zeiden van, ach weet je wat, geef hier maar gewoon les?
2: Ja, ik denk dat dit gewoon een heel mooie plek is. Het is zo centraal. De gemeenschap om ons heen, die komt hier vaak in deze omgeving. En nu hebben we een plek waar we heel snel dingen kunnen doen. Weet je, we hebben de sleutel, we kunnen activiteiten doen en vooral samenkomen. Ik denk dat de community daar heel lang op heeft zitten wachten. En juist om een plek als dit, met zoveel karakter, dat we ook de community even kunnen laten zien.
1: Ja. Ja. Antikraak betekent wel dat het kan zijn dat je van maand op maand eruit moet. Ja. Maar als het aan jou ligt, hoe lang blijf jij hierin?
2: Ja, oneindig, denk ik. Ik denk zo lang mogelijk. Ik denk misschien, het zou heel tof zijn dat we hier uitgroeien. Dat is het doel.
1: Ja. Over groeien gesproken, Maizar. Jij bent 13.
3: Ja. Ja, ik doe het momenteel al best wel lang, zit ik in deze scene. Dus ik beweeg hier nu al best wel een tijdje in voort.
1: Ja. Wat hoop jij ermee te bereiken?
3: Ik hoop eigenlijk ermee te bereiken dat ik hier mezelf in kan ontwikkelen, mijn talent kan behouden en kan groeien en meer mensen zou kunnen ontmoeten en uiteindelijk gewoon grotere podia's te behalen.
0: Ja, het nieuwe hiphophuis in Groningen in een bijdrage van Marco Grimon, die nog de volgende tekst voor mij heeft achtergelaten. Ja, wil je zelf beats fixen en bars spitten? Dan kun je elke donderdagavond sowieso hitten. Aanmelden fix je via de site van Yusuf Bos. En dan kun je helemaal los.
4: Vet.
0: Ja.
4: Ja.
5: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
6: Deze week Wat Aans met Paul.

0: Beach Boys, Good Vibrations. Met wat aans daarvoor, Gronings Goud van deze week. Zometeen thema van onze top 3, maar even een heel klein beetje RTV Noord showbiz nieuws.
1: Ja,
0: ja, leuk.
1: Ja.
0: Annemiek Koekoek, ja, bekend van Boer Zoek Vrouw uit Tienaarlo, is moeder geworden, heeft ze vanochtend zelf bekendgemaakt.
1: Oh, wat
0: op,
1: leuk.
0: Instagram. Het is haar tweede kind, Annemiek inmiddels 32. Deed mee aan het 11e seizoen van Boer Zoek Vrouw. Daar vond ze overigens niet de liefde. Maar uiteindelijk wel buiten de camera's om met haar oude klasgenoot Charlie. Oude liefde Roes niet, zullen we maar zeggen. Ze heeft dus al een zoontje. In eind april, zo zegt ze, zijn we opnieuw ouders geworden. Hij slaapt goed, drinkt goed en groeit goed, schrijft ze bij een foto. En net als bij haar oudste zoon maakt ze de naam niet bekend.
1: Nou, hartstikke leuk voor haar. Want in dat programma lukt het haar niet zo om, haar, om zichzelf open te stellen.
0: Nee, maar nu toch...
1: Mooi dat het wel gelukt is allemaal.
0: Leuke kietjes, ja. Nou, tot zover het RTV Noord ochtendploeg shownieuws. Top 3. Zijn we aanbeland bij onze top 3. We hadden het er in alle vroegte vanochtend al over. Het is 2 juni vandaag. Vandaag in 1999 was het concert van de Rolling Stones op de drafbaan in Stadspark in Groningen met de Bridges to Babylon Tour. 75.000 toeschouwers. Heel Groningen stond op zijn kop. RTV Noord had een speciale Rolling Stones week. En uw presentator zat in een vliegtuig op weg naar een vakantieadres.
1: Ach.
0: Ja, echt waar.
1: Oh.
0: Vanaf Eelde. Dus ik heb nog wel vanuit de lucht gezien dat het heel druk was in de stad.
1: Ik heb toch nog iets van meegemaakt.
0: Hele aanloop meegekregen, maar niet het concert.
1: Oh.
0: Je hebt natuurlijk, want dit is live en dat is prachtig mooi. Je hebt heel veel hits in de top 40 gehad. Die live waren, live opgenomen voor een live publiek. Die platen zoeken wij in onze top 3. Zo komt Tim Hatsman met Bob Marley. En nog bijgezet dat het opgenomen is in Londen 1975. No Woman, No Cry. En ook deze kant van veel dichter bij huis.
2: Ja.

0: Dijendij. En ook dit is... Nou, dat liep een beetje uit de hand, deze plaat. Are you lonesome tonight? Dus die lachen.
1: Ja. Do you miss
0: me? Dat is met de tekst te maken. En met die zangeres.
1: Are you sorry? Oh, met die zangeres.
0: Die hoge, hoge stem, ja. Nou ja, we zoeken dus live hits in onze top 3. Geef ze maar door. 05.

0: Meeuwers en Brabant straks na 9:30 ons loopt het vuur met de stelling. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. 050-3188-288. Reageer, praat met ons mee om 9:30 het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Rob?
1: Dan hoor je waarom in het Refaya ziekenhuis in Stadskanaal veel minder lang op een oogoperatie hoeft te wachten dan bij andere ziekenhuizen in onze provincie.

0: Kees Klus met Kees Zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: En het is 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
8: Goedemorgen. De wachttijden bij Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de normen. Bij 101 polyklinieken lukt het niet om binnen 28 dagen een eerste afspraak in te plannen. Daarnaast mag de wachttijd voor een behandeling niet langer zijn dan 42 dagen. Dat wordt in 44 gevallen niet gehaald. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij neurologie en oogzorg zijn lange wachttijden. Zo moet je in het Somlander ziekenhuis 200 dagen wachten voor je er terecht kan met staar. In het Ravaia ziekenhuis in Stadskanaal kun je al binnen 30 dagen terecht voor een staaroperatie. Dat komt onder andere doordat beide ogen daar tegelijk worden geopereerd, zegt oogarts Liu Nel.
9: We doen dan de staaroperatie aan beide ogen. Dan moet je bedenken, als wij toch zo'n ruim 2500 ogen opereren, dan heb je minder nazorgcontroles, omdat beide ogen dan op dezelfde dag geopereerd zijn. Dan heb je niet standaard de 1-week-controle en de 4-5-weken-controle naar elk oog.
8: Het aantal mensen dat wacht op een behandelplek in een TBS-kliniek loopt steeds verder op. Landelijk staan ruim 260 mensen op de wachtlijst, tegenover 45 zes jaar geleden. Ook bij de Mesdagkliniek in Groningen zijn de wachtlijsten vol. Daar wachten 10 tot 20 TBS-gestelden op een behandelplek. Bestuursvoorzitter Harry Bijntema van de Mesdagkliniek vertelt wat de oorzaak is van de lange wachtlijsten.
10: Er zijn twee problemen. Het eerste is dat er heel veel TBS'en worden opgelegd, rond de 200 per jaar. Dat is al een aantal jaren zo. En er gaan er minder uit dan dat er ingaan. Dus daarmee neemt het aantal TBS-gestelden toe. En het tweede is dat wij steeds meer moeite hebben om voorzieningen te vinden waar mensen naartoe kunnen. Dus woonvoorzieningen met begeleiding, waar onze patiënten kunnen wonen op het moment dat ze klaar zijn met behandeling.
8: Dat heeft te maken met het woningtekort en met een gebrek aan draagvlak in de buurt. Veel mensen willen geen ex-TBS-patiënten in hun omgeving. Door de werkzaamheden aan de N361 vanaf Leens wordt Vierhuizen momenteel overspoeld door sluipverkeer. Dat leidt volgens inwoners van het dorp geregeld tot gevaarlijke situaties. Ook Irene Japinga maakt zich zorgen.
11: Gisteren was het echt heel druk. En mensen die langsrijden hebben niet in de gaten dat bewoners niet kunnen terugvallen op een stoep. Dus iedereen die te fiets of te voet is, moet ook gebruik maken van die weg. En met zoveel verkeer wat van beide kanten komt, levert dat dus wel gewoon vervelende en lastige situaties op. En af en toe ook gevaarlijk.
8: De omwonenden zijn er bovendien niet blij mee dat de provincie tot nu toe niet is gelukt om strooproutes te weren uit navigatiesystemen als Google Maps. De provincie heeft de bewoners ook beloofd de bebording aan te passen. De N361 is nog bijna 5 weken dicht tot vrijdag 3 juli. Een schilderij van de 19e-eeuwse Groningse schilder Hendrik Willem Mestag heeft bij een veiling 80.000 euro opgeleverd. Het schilderij Vissersboten op zee bij Scheveningen werd geveild bij een veilinghuis in Den Haag. Mestag schilderde dit olieverfschilderij in 1898. Het beroemdste werk van Mestag is een panorama-Mestag van het strand van Scheveningen. Bij het nest van het zeearendenpaar in het Friese Veen, het natuurgebied ten zuiden van het Paterswoldse Meer, zijn twee jonge vogels geringd. Onderzoekers willen daarmee meer leren over het gedrag van de grootste roofvogel van Nederland, om de dieren zo beter te kunnen beschermen. Want dat is nog steeds nodig, zegt boswachter Bart Swiers.
12: U moet weten dat Nederland heeft ongeveer 46 broedparen. En dat stijgt wel, maar dat zijn er natuurlijk nog steeds niet heel veel. Het blijft een kwetsbare vogel. Hij komt windmolens tegen, pesticiden, daar heeft hij last van. En eigenlijk zijn er nog steeds bedreigingen, waardoor die stand nog steeds bedreigd is, die vogel. En door dit onderzoek kun je eigenlijk zeggen van, hoe gaat dat nou met dat beest?
8: De zeearenden hebben oranje kleurringen gekregen en met een goede telescoop kunnen die worden afgelezen. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel, Rob.
7: Zometeen reacties op de stelling in ons lopend vuur. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. En dan live muziek, live hits in onze top 3. Peter Frampton komt tot ons via Auke Poelstra. Show me the way. Deze is ook leuk. Uit Nederland, de Hammers House Band. Suggestie van Plien. En onder andere Paulien komt met Opus. Geef ze door 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
13: Vandaag is er wat zon, maar vooral bewolkt en er kan een buitje voorkomen. De wind uit zuidelijke richting is zwak tot matig met 20 tot 23 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen van het zuidwesten regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. In de loop van de avond wat droger, vannacht een minimum van 15 graden. En morgen komt verspreid over de provincie buien voor, mogelijk met onweer. Er is ook ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden.
14: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
16: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz showroom is echt geweldig.
17: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie persoon- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
18: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.

0: Simply Red in de ochtendploeg. And something got me started. Nou, de top 3 is samengesteld, komt er zometeen aan.
1: Lopend vuur.
0: Maar eerst nog aandacht voor ons lopend vuur met aandacht voor het uiterlijk. Want jonge vrouwen overwegen vaker iets aan hun uiterlijk te laten doen. 4 jaar geleden dacht 40% daarover na. Nu is dat 60%, blijkt het onderzoek van het 1 Vandaag jongerenpanel. Overigens doet dan niet iedereen het, hè. Ze denken erover na, niet iedereen doet het. Want ja, ook duur. Toch zorgen over de lange termijn effecten. Of dat ze uiteindelijk toch nog niet echt nodig vinden. Dus voornamelijk bij jonge vrouwen zo, bij jonge mannen ligt dat toch wel heel anders in dit geval. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Is ons lopend vuur nou? De overgrote meerderheid is tevreden. Dat is toch mooi om te horen.
2: Ja, klopt. En we kregen ook een reactie van Dirk die ons elke ochtend een goede morgen wenst.
0: Ja.
2: Hij zegt er moeten nog wat kilootjes af, maar verder ben ik wel tevreden. Sandra Kuipen zegt ik snap dat geknutsel niet, want wat is er mis met ouder worden? En persoonlijk vind ik dat je er alleen maar lelijker van wordt, zeker als je ouder wordt en dan dus nog gaat knutselen naar jezelf. Bedoelt.
0: Ja.
2: Ook nog een reactie van Plien via WhatsApp. Ze zegt, ik ben niet de slangste en het lukt niet om de knop om te zetten om blijvend op gewicht te blijven. Na 3 keer 25 kilo te zijn afgevallen.
0: Zo heel knap trouwens. Ja, zeker.
2: Maar ze vertelt even wat er 40 jaar geleden gebeurde. Toen zei een mannelijke collega over mij, er zit een leuke kop op, maar wat eronder zit.
0: Echt waar joh?
2: Ja.
0: Dat zou je nou niet meer kunnen zeggen.
2: Nee, dat nee, zou je nou
0: toen eigenlijk ook niet.
2: Nee, eigenlijk ook niet. Maar ja,
0: jeetje.
2: Ja, en die mannen reageren ook op Facebook.
0: Oh, ja?
2: Zeggen even 2 typische opmerkingen. Van Elze bijvoorbeeld. Die zegt, de vrouwen gaan allemaal op een kat lijken. Als ze dan maar wat vaker krols worden.
0: Oh.
2: Nou, dank je voor de reactie,
0: ja,
2: Elze.
0: Prima.
2: En Peter Huizinga die spreekt nog even de vrouwen en de dames toe. Hij zegt, laat ik het jullie nog 1 keer uitleggen. Naarmate de leeftijd vordert, worden mannen veelal mooier, vrouwen ouder.
0: Ja, dat is het George Clooney effect.
2: Ja.
0: Hou ik me ook aan vast.
2: Reactie kunnen we best wel hebben hoor. Wij worden niet kaler.
0: Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. 88% is tevreden en dat is mooi.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan als beloofd,
3: top 3.
0: Op de dag is dag af. 27 jaar geleden traden de Rolling Stones op in het Stadspark in Groningen. Met 75.000 toeschouwers. 90 gulden kostte een kaartje. Dat was nog in het gulden tijdperk. Mooi concert met live muziek. We zochten live muziek voor onze top 3. Prachtig mooie platen zijn erin terechtgekomen. Lange platen ook, dus geniet ervan. Dankzij Jacob, onder andere Queen en George Michael.

0: Goedemorgen, Femke.
1: Goedemorgen.
0: Ga even een momentje voor jezelf, hè, tijdens
1: ja, dit is toch een beetje ons tweede Friese volkslied, hè?
0: Top 3. En zo kwam die terecht in onze top 3 over live muziek. Ja, zometeen de ochtend door met meer mooie muziek. Wie weet zit er ook wat lives tussen. Het zou zomaar kunnen.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Ja, is de eerste plaat live?
1: Nee.
0: Dat is een eerste aanwijzing. Mooi. Die hebben we dan alvast, jongens.
1: Ja, zeker. Grenzen vervagen bij deze stevige zanger en zijn blije compaan.
0: Meatloaf?
1: Nee. Stevig is figuurlijk.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh. Hmm. Happy?
1: Het is niet happy, maar oh. Het is wel, heeft er wel mee te maken, zeg maar.
0: Zul je het nog één keer zeggen?
1: Grenzen vervagen bij deze stevige zanger en zijn blije compaan. Misschien moet je het even zoeken in de artiest van Happy.
0: Iets met border. Borderline? Nee.
2: Pharrell Williams.
1: Ja, Pharrell Williams.
0: Oh, wel Pharrell Williams. Ben niet happy dus.
2: Hoe heet hij nou?
1: Ja, nee, het is niet happy.
2: Nee.
1: Maar het is wel Pharrell Williams.
2: Ja. Nee, kom er niet op.
0: Ik ook niet. Nee. Nou, wat dom zeg.
1: Nou ja, kan gebeuren.
0: Ja, maar dit is wel de mogelijkheid om iets te winnen. Dus 050-318-2888.
1: Grenzen vervagen.
2: Ja, ik weet hem nou.
1: Ja, weet je hem?
0: Ja, nee, het is nu te laat, Rob.
2: Het is te laat.
1: Nee,
2: ik vertel hem bij te
1: duiden. Ja.
2: We geven gewoon die prijzen weg.
0: We gaan die prijzen weggeven.
1: Is goed.
0: Met deze aanwijzing.
1: Grenzen vervagen bij deze stevige zanger en zijn blije compaan als, ja, Pharrell Williams dus.
0: 050-318-2888. Ik heb er nog eentje voor onze top 3. Dankzij Jacob Tameling, Bianca Carolina, Ger Waring en Peter Bosma. Cheap Trick, I Want You To Want Me. Het is een besluit van onze top 3. Hele fijne dinsdag. Mooi.
3: I want you to want me.

0: Ja, eerst goed, weer tot volgende keer. Yo, veel plezier. Mooi, mooi. Yo. Hoi.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom!
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Zeven dagen lang, we samen, niet alleen.
17: Zomervol Festival in het Stadspark, 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang, 6 en 7 juni. Zomervol met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervol.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Radio Noord.
19: De ochtend door.
20: Met Femke de Wallen.
21: Een hele goedemorgen. Fijn dat je luistert. Ja, wat is toch die grenzen die vervagen met die stevige gast en zijn blije vriend? Ik ga het je zo vertellen.
18: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
21: Want Theo had het goed. Dat is namelijk Blurred Lines van Robin Thicke. Thicke als in stevig. En Pharrell, die natuurlijk bekend werd om zijn liedje Happy. Dus dit is hem. Blurred Lines. Op Radio Noord.

Sexy en The Look of Love op Radio Noord in de ochtend door. Op deze dinsdagochtend die je lekker benauwd aanvoelt. Het is wel grijs, maar ja, het gaat niet voor niets een beetje onweren vandaag. Code geel is het bericht tot nu toe. We gaan het maar even afwachten. Gewoon rustig blijven, toch?

vol goede moed weer aan het werk vanochtend. Misschien ging de wekker vroeg en sprong je eruit voor weer een nieuwe werkdag. Misschien ben je lekker vrij vandaag. Misschien heb je net vakantie gekregen en ben je al op je vakantieadres. Of misschien heb je altijd vakantie. Dan ben je lekker gepensioneerd en zit je even thuis aan een kopje koffie. Je kan natuurlijk ook allemaal. Ikzelf ben een beetje moe. Ik had zondag die halve marathon gerend in Groningen. En gisteren voelde ik me echt best wel energiek. Toen kwam ik thuis. Nou, toen lekte alle energie weg. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje zo. Maar ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. Hè. Als je die aantal kilometers hebt gerend, dan mag je dat best wel even voelen. Dus niet heel veel energie vandaag. Maar jij misschien wel. En dat brengt mij ook op het volgende. Want er is vast een plaat die jij graag zou willen horen vanochtend. Een liedje waarvan jij zegt, daar heb ik zin in vandaag. Die past bij deze dag vandaag. Ik heb zelf ook een opkikker nodig. Of juist niet. Ik wil eventjes terugdromen naar een tijd die mij dierbaar is. Mag allemaal. Laat het me weten. 050-3188-288. En wie weet kan ik die plaat dan zometeen voor je draaien op Radio Noord. Dus laat me weten welk liedje jij graag wil horen. App me even. En wie weet hoor je hem dan zometeen op Radio Noord.

0: Dus je hebt eigenlijk dat gevoel waar je vanochtend mee wakker werd, heb je eventjes helemaal 180 graden omgedraaid.
1: Ja.
0: Wat goed. Ja. Nou, dat alleen is al een applausje waard, Gea. Want we hebben allemaal wel eens van die dagen dat het gewoon even niet wil. Dat je denkt, gadverdamme. Maar dan is het extra knap als je toch die knop lekker omzet.
1: Ja, Gea, is zo.
0: Jij vraagt wel eens vaker een liedje aan. Dat is alweer een tijdje geleden dat het de laatste keer was. Je hebt altijd prachtig mooie verhalen, ook bij de liedjes die je aanvraagt. En zo ook vandaag. Want jij appte mij over een bijzondere vriendschap van maar liefst... hoe lang is dat inmiddels geleden? 54 jaar geleden. Ja, 1972, voor mijn gevoel is dat 30 jaar geleden, maar dat is niet zo. 52 jaar geleden.
1: 53, ja.
0: Ja, vertel eens even, hoe heet ze? Wat waren jullie van elkaar? Wat was het verhaal?
1: Nou, ze heet Lisbeth. En wij wilden allebei in de psychiatrie weg gaan werken en we zaten in de vooropleiding. Zij was 16, ik was 17. Veel te jong.
0: Ja.
1: In Den Haag. Zij komt uit Schiedam, ik kom uit Groningen, Grijpskerk. Maar wij waren toen al zo verschrikkelijk hecht. Zij is na 3 maanden weggegaan. Ik ben nog een paar keer bij haar geweest. En toen ze ging trouwen, nodigde ze mij ons uit.
0: Ja.
1: Toen mijn vriend, 3 maanden later, ook mijn partner... Ja, en we hebben elkaar nog geschreven. Ik weet dat ze 2 jongens had, dat wist ik. Dat is toch uitgegaan op een gegeven ogenblik. Heeft ook wel een beetje met mijn situatie te maken. En nu, ze was 50 jaar getrouwd en ze is op zoek gegaan. En vond mij.
0: Oh. En nu gaan jullie elkaar zien?
1: Ja, we gaan elkaar zien. En ik vind, als ik haar op de foto zie... Ja, toen had ze lang haar, nu kort. Zijn we geen van beiden erg veel veranderd.
0: Wat bijzonder,
1: maar ook niet in... Ja, ook niet in praten. Zij met zo'n Schiedamse accentje en ik met zo'n beetje Gronings-Fries accentje. Het is gewoon leuk.
0: En dan is het net alsof er geen 54 jaar voorbij is gegaan.
1: Nee, en dat we geen kinderen hebben gekregen en dat zij oma is geworden. Nee, dat is echt, echt niet te merken.
0: Wauw, wat bijzonder. Hey, en jij wilde dus ook een liedje aanvragen. En ik ben heel benieuwd wat het verhaal daarachter is. Want je wil heel graag Ten Sharp horen met You.
1: Ja, omdat je die niet vaak hoort. En zij stuurt mij zo nu en dan een berichtje van Facebook met muziek. En elke keer dan denk ik, jee, daar hou ik ook van.
0: Ah,
1: maar nu stuurde ze Ten Sharp. Ik zei, ja, maar dat vind ik leuk. Oh, wat leuk. Dat is net als met boeken. Als ik een boek naar haar toe stuur, oh, die lees ik ook graag. Nou, dat is met muziek ook zo. En Ten Sharp, je hoort hem niet vaak. En dan zeg ik... Mag hij eens een keer op de radio?
0: Nou, ik ga hem voor je draaien, Gea. Ik wens je ontzettend veel plezier. En hou ons even op de hoogte van hoe het is geweest.
1: Dat is goed.
0: Dag, Gea.
1: Dag.
0: Doei.

0: heerlijke plaat. Ook altijd fijn om deze eventjes te spelen op de piano. En zo'n outro kan me dan eigenlijk ook niet lang genoeg duren. Maar helaas, de producer, onze oud-collega Michiel Hoosgeboezem, die besloot om er een fade-out van te maken. En zo geschieden. En ben ik aan de beurt. Ten Sharp en You hoorde je op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Vierhuizen wordt overspoeld door sluipverkeer en het wordt niet beter in het dorp. Ik vertel zo waarom.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, graag.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Het is 1 minuut over 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het aantal mensen dat wacht op een behandelplek in een TBS-kliniek loopt steeds verder op. Landelijk staan ruim 260 mensen op de wachtlijst tegenover 45 zes jaar geleden. Dat komt voor een belangrijk deel doordat de uitstroom van TBS-patiënten stagneert. Zo zijn er te weinig plaatsen waar mensen begeleid kunnen wonen na hun TBS-behandeling, constateert bestuursvoorzitter Harry Bijntema van de Mesdag Kliniek in Groningen.
12: Wat ik zelf heel erg zie is dat de afgelopen 10 jaar het draagvlak voor het ontwikkelen van dit soort uitstroomvoorzieningen dat steeds verder is verminderd. En dat je in heel veel buurten en gemeentes waar we pogingen doen om dit te ontwikkelen, dat we daar fors tegenstand ontmoeten. En dat de meeste mensen zeggen, ja, ik snap wel dat het moet, maar niet hier. Maar niet hier en overal niet hier betekent uiteindelijk nergens. En dat is natuurlijk de optelsom daarvan is dan heel erg treurig.
1: Ook bij de Mesdagkliniek zijn de wachtlijsten vol. Daar wachten 10 tot 20 TBS-gestelden op een behandelplek. Op de Medenerweg bij Den Ham is vanmorgen een trekker met een giertank in een sloot terechtgekomen. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger zal de combinatie uit de sloot gaan halen. Op de Borgsingel bij Eelderwolde zijn een auto en een speedpedelec op elkaar gebotst. De bestuurder van de fiets raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen deze maand kiezen wat hun favoriete kunstwerk op straat is. Uit de ruim 600 kunstwerken in de gemeente zijn 10 geselecteerd die kans maken op de prijs. Bij de genomineerde kunstwerken is tijdelijk een geel bord te zien, zodat duidelijk is dat het kunstwerk genomineerd is. Stemmen kan nog tot 20 juni. Begin juli wordt de winnaar van de Kunst op Straatprijs bekendgemaakt. Door de werkzaamheden aan de N361 vanaf Leens wordt Vierhuizen momenteel overspoeld door sluipverkeer. Dat leidt volgens inwoners van het dorp geregeld tot gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. Het probleem wordt verergerd doordat de sluiproute nog steeds wordt weergegeven in navigatiesystemen, zegt voorzitter Marta van Dijk van Dorpsbelangen Vierhuizen.
13: We hebben van tevoren ook al onze zorgen uitgesproken. En toen hebben ze aangegeven dat de navigatiesystemen allemaal afgesloten zouden worden. Zowel de N361 als de sluiproute door de dorpen. Nou, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Als je nu één navigatiesysteem opent gaat, dan gaat hij juist door de dorpen. Maar bij andere, zoals Google Maps, is de N361 nog niet eens afgesloten.
1: De N361 is nog bijna 5 weken dicht tot vrijdag 3 juli. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
8: Vandaag is er wat zon, maar vooral bewolking en er kan een buitje voorkomen. De wind uit zuidelijke richting is zwak tot matig met 20 tot 23 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen van het zuidwesten regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. In de loop van de oven wat droger, vannacht een minimum van 15 graden. En morgen komt verspreid over de provincie buien voor, mogelijk met onweer. Er is ook ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden.
0: Ze hebben 10 keer het Gelredoom uitverkocht. En het was een storm aan emoties, als ik alle filmpjes en beelden op social media mag geloven. Je hoort zometeen welk duo dat is, waar ik kan het eigenlijk bijna wel raden. Zometeen hoor je ze op Radio Noord.
14: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
15: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
16: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg Groningen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
21: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
22: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
23: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
24: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.

En de gang en Fresh op Radio Noord. Ja, soms zijn er van die liedjes die worden dan uitgebracht. En in het begin dan gebeurt er niet zo heel veel in de hitlijsten. Maar het liedje wordt wel veel gedraaid op de streamingsdiensten of op social media. En dat is eigenlijk ook met dit liedje. Sinds 3 weken staat hij in de top 40. Maar hij gaat al veel langer rond. Dit is Stella Lefty op Radio Noord en Boston. Oh.

Nio voor Radio Noord en al die dingetjes. Elke dinsdag en donderdag dan heb je de kans om eventjes in beweging te komen hier in de ochtend door. Ergens tussen 10 en 12 gooien we er een beweegplaat in. Waarbij je kunt bewegen met een beweegcoach. Dat kan zittend, dat kan staand, maar net wat jij wil. Zometeen dan is het weer zover. Dus mocht je de tv aan hebben, dan kun je meebewegen naar de Red Hot Chili Peppers.

0: Dead or Alive and You Spin Me Round Like a Record op Radio Noord. En zometeen na 11, dan maak je weer kans op de Snoesterput met daarin allemaal leuke RTV Noord goodies. En ik heb een heel leuk festivalhoedje voor je. De RTV Noord Bucket Hat kan allemaal van jou zijn als je zometeen meedoet met Tel en Bel. En we gaan een plaat draaien waarvan ik zo blij ben dat die weer wordt gedraaid. Welke dat is, dat hoor je zo.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg, Groningen.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
16: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Radio Noord. De ochtend door.
22: Met Femke de Wallen.
0: Pak je pen en papier erbij, want we gaan zo meteen een plaat tellen. Daar heb je hem bij nodig. Na Somber en Redbox, dit is For America.

is de nieuwe van Somber, Homewrecker op Radio Noord. Het is weer de hoogste tijd voor Tel en Bel. Elke dag zo rond de klok van 10 over 11, 10:15 spelen we Tel en Bel. En in dat spelletje dan geef ik je een woord mee in een liedje. En dan is het aan jou om dat woord te tellen. Heb je het aantal goed of denk je, nou, ik wil het wel een gokje wagen? Dan kun je bellen met 050-3188-288. Haal ik je in de uitzending en dan kun je mij vertellen hoe vaak je dat woord hebt gehoord. Is het goed, dan win jij de snoesterpuut met daarin de buckethead en allemaal andere leuke Noordgoodies. Is het fout, gaat de beurt niemand anders. Het werkt heel simpel, dat is, soms, is het soms ook. Gisteren was het heel makkelijk. Vandaag, ja, op zich ook wel, maar je moet gewoon even goed opletten. Ja, welke plaat gaan we tellen? Nou, dat is een plaat van een artiest die we een hele tijd niet echt hebben gehoord op de radio. Maar ik ben heel blij dat we hem af en toe weer horen. En wat mij betreft mag dat nog veel vaker. Namelijk Marco Borsato en Binnen.

je voelt hem al aankomen. We gaan natuurlijk het woordje binnen tellen. En dat komt best vaak voorbij, zoals je hoort. Dus ik zou zeggen, pak je pen en papier bij de hand. Of als je onderweg bent in de auto, pak je handen erbij. Wel voorzichtig natuurlijk. En vertel mij zometeen hoe vaak je het woordje binnen hebt gehoord in deze plaat van Marco Borsato. Heb je het goed, dan ben jij de snoepste puut met de Bucket Hat. Ik wens jou ontzettend veel succes.

0: Zo, dat zit erop. En nu is natuurlijk de grote vraag. Hoe vaak hoorde je het woordje binnen? Als je het weet, mag je nu bellen 050-3188-288. Goedemorgen, met wie?
1: Alexander.
0: Dag, Alexander.
1: Hallo.
0: Onderweg hoor ik wel.
1: Ja, in de auto.
0: Ja, voor werk, privé, wat...
1: Ziekenhuis.
0: Oh, jeetje.
1: Ja.
0: Oh, nou, ik hoop niet al te ernstig.
1: CT-scan.
0: Oh, nou, sterkte alvast.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat zijn de mindere dingen in het leven, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar je hebt wel eventjes meegeteld.
1: Ja, klopt.
0: Hoeveel heb je er geteld?
1: Ja, 33.
0: Nou, Alexander, dat is gewoon goed.
1: Ja?
0: Ja, dat is goed.
1: Dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd. Ik ben blij dat ik je dan toch eventjes blij kan maken met iets, ook al is het heel klein.
1: Ja.
0: Als je even aan de lijn blijft, dan ga ik zorgen dat het jouw kant op komt. De snoestepuut en de buckethead.
1: Hartstikke goed.
0: En ik wens je succes met de scan en ik hoop dat alles goed is.
1: Oké, dankjewel.
0: Hey, ik spreek je zo nog even.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo. Ja, dat zijn de mindere dingen in het leven, hè? Goed, wel heel fijn dat Alexander het goed had. 33 keer binnen, dat klopt inderdaad. Dus hij wint vandaag de snoestepuut met daarin de buckethead. Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is Wham and Everything She Wants.

0: Ja, het gemak waarmee deze vrouw toch zong is echt werkelijk waar bewonderenswaardig. Ze is ermee geboren, dat is zo. Maar wat een stem had Aretha Franklin. Respect kan ik alleen maar opbrengen voor haar. Je hoorde haar in de ochtend door op Radio Noord. Waar het zometeen de hoogste tijd is voor het laatste nieuws. Fleur Oostra praat ons bij. Fleur, wat zit er zometeen in?
1: Ja, dan vertel ik wat er vlakbij het Paterswoldse Meer wordt gedaan om roofvogels te beschermen.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Het is exact 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 65 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang. Die is ingericht in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borgerrood-Doorn heeft deze nachtopvang nog tot en met donderdag beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum geslapen. Aan het einde van de middag geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het Rode Kruis hoopt dan dat asielzoekers dan in het aanmeldcentrum mogen schuilen. De kleine tenten die op het voorterrein in Ter Apel staan kunnen volgens de hulporganisatie wel de ergste regen tegenhouden. Ook legt het Rode Kruis reddingsdekens op de grond zodat asielzoekers droog kunnen zitten en worden er regenponcho's uitgedeeld. De wachttijden bij Groningse ziekenhuizen overtreden vaak de normen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij neurologie en oogzorg zijn lange wachttijden. Zo moet je in het Ommelander ziekenhuis 200 dagen wachten voor je er terecht kan met staar. In het Refaya ziekenhuis in Stadskanaal kun je al binnen 30 dagen terecht voor een staaroperatie. Dat komt onder andere doordat beide ogen tegelijk worden geopereerd, zegt oogarts Liu Ngo.
7: We doen dan de staaroperatie aan beide ogen. Dan moet je bedenken, als wij toch zo ruim 2500 ogen opereren, dan heb je minder nazorgcontroles, omdat beide ogen dan op dezelfde dag geopereerd zijn. Dan heb je niets van de 1-week-controle en de 4-5-weken-controle naar elk oog.
1: Na Groningen is Midden-Groningen de tweede gemeente in onze provincie met een hitteplan. Daarin staat bijvoorbeeld dat zorgorganisaties en bedrijven koele plekken beschikbaar stellen bij aanhoudende warmte. In Nederland zijn er inmiddels 128 gemeenten met een lokaal hitteplan, tegenover 90 vorig jaar, zo blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis. Dat spoort andere gemeenten aan om zo'n hitteplan ook te maken. Wat wel nodig is, omdat zomers in Nederland steeds heter worden. Bij het nest van het zeearendenpaar in natuurgebied Friese Veen ten zuiden van het Paterswoldse Meer zijn 2 jonge vogels geringd. Onderzoekers willen daarmee meer leren over het gedrag van de grootste roofvogel in Nederland om de dieren zo beter te kunnen beschermen. Want dat is nog steeds nodig, zegt boswachter Bart Zwiers.
8: Je moet weten dat Nederland heeft ongeveer 46 broedparen. En dat stijgt wel, maar dat zijn er natuurlijk nog steeds niet heel veel. Het blijft een kwetsbare vogel. Hij komt windmolens tegen, pesticiden heeft hij last van. En eigenlijk zijn er nog steeds bedreigingen, waardoor die stand nog steeds bedreigd is, die vogel. En door dit onderzoek kun je eigenlijk zeggen van, hoe gaat dat nou met dat beest?
1: De vogels hebben oranje kleurringen gekregen en met een goede telescoop kunnen die worden afgelezen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Meer nieuws voor u natuurlijk zometeen na 12 uur. Maar eerst het weer met Harma Boer.
9: Vanmiddag schijnt er nog een wotterig zonnetje, maar er is vooral veel bewolkt met kans op een bui. De wind zwakt tot matig uit zuidelijke richtings, brengt 20 tot 23 graden. Later vanmiddag even om van het zuidwesten stevige regen en onweersbuien met kans op hoge windstoot en lokaal wateroverlast. En later vanavond en vannacht geleidelijk aan meer opklots met 40-50 graden als minimum. Muin komt verspreid over de provincie buienvuur. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Zometeen ga ik je weer even een update geven van de Noord 9, de hitlijst van Radio Noord. Met de 9 populairste liedjes van dit moment. Zijn allemaal nieuwe platen. En er moet altijd eentje in het midden staan. Je staat of een beetje in de ondermoot. Dat is niet echt een woord, onderin. Of bovenin. En er is altijd één plaat die staat op plek 5. Die ga ik zometeen draaien. Maar welke plaat dat is, dat hoor je zometeen op Radio Noord.
10: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: Paul Carrick op Radio Noord en Don't Shed a Tear op Radio Noord in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en elke dag zo rond de klok van 20 voor 12, kwart voor 12, dan geef ik je een update over de Noord 9. De hitlijst van Radio Noord met de 9 populairste liedjes van dit moment. Dat kunnen liedjes zijn in het Gronings, in het Nederlands of in het Engels of een andere taal. Als het maar gemaakt is door een Groningse artiest. Nou, en vandaag ga ik de nummer 5 voor je draaien. Dat is traditiegetrouw de plaat die deze lijst door de midden snijdt. Want er zijn 9 platen. 4 onder, 4 boven. En die middelste, ja, dat is altijd een dankbare positie. Want dan kan je omhoog en je kan zakken. Maar deze staat er nog maar net in. Dus ik heb zo het gevoel dat die nog wel wat hoger gaat. Want de vorige plaat van dit duo, die ging ook erg lekker. Het is de nieuwe van Lucas en Gea. Laat me maar gaan.

0: Katy Perry en Firework in de ochtend door. Nog een aantal minuten en dan begint tussen de middag, tussen 12 en 2, word je weer bijgepraat. Onder andere met Nimino.
1: Mooi.
0: Hallo.
1: Mooi.
0: Hoe gaat het?
1: Prima.
0: Mooi.
1: Geen spierpijn.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, waarvan ook, hè?
1: Je hebt het wel zwaar vandaag, of niet?
0: Nou, dat valt best mee. Ik had het vanochtend toen ik wakker werd, dacht ik wel, oeh, ik ben stijf. Ik heb gisteravond ook nog in het zwembad gelegen. Dus ja, dan doe je ook allemaal bewegingen die je normaal gesproken niet echt doet. Veel water trappelen en zo. Dus, dat
1: ga je voor de zwemdiploma A?
0: Ja, ja. Nee, ik doe reddingszwemmen nu.
1: Zo.
0: Ja, ik word... Ja,
1: Pamela Anderson.
0: Nee, ja.
1: Baywatch. Ja.
2: Ja, daar denk jij meteen weer aan.
1: Ja, daar denk ik wel aan, ja.
0: Oh, je bent ook echt zo'n man, hè.
1: Wat nee, dan?
0: Nou ja, goed. We hebben een openluchtzwembad bij ons in het dorp. Maar ja, ze hebben wat te weinig toezichthouders. En het is al een paar keer voorgekomen dat het zwembad dan eerder dicht moet.
1: Sneu.
0: En ik kom uit een dorp waar ooit het openluchtzwembad is dichtgegaan. Mm-hmm. Nou, dat is een probleem, hè, dat op een gegeven moment door vrijwilligers en zo geld, dan is zo'n zwembad niet meer te onderhouden. Dus ik dacht, nou, laat ik mijn steentje bijdragen voor mijn dorp. Laat ik dan toezichthouder worden, vrijwillig, weet je wel. Mijn kinderen zwemmen er ook veel, ik kom er zelf ook wel. Maar ja, dan moet je dus ook echt reddingszwemmen. Dus je moet 15 meter kunnen duiken. Ver, niet diep.
1: De delta
0: in Gorredijk.
1: Prachtig zwembad.
0: Ja, heel mooi.
1: Prachtig. Ik zie het.
0: Het sportieve hart van Gorredijk daar.
1: Maar ik zie hier een badmeester op een foto, maar dat kan dus zomaar zijn dat straks badje Femke daar in zo'n blauw polootje rondloopt.
0: Ja, dat klopt.
1: Cool. Goed zeg.
0: Ja, dus ik heb dan 10 zwemlessen en dan leerde ik allemaal grepen en hoe je dus iemand in het water moet redden en dan ook echt uit het water moet halen. Ik heb allemaal worpen geleerd, dat je dan met touw in het water moet gooien. Op een bepaalde manier moet je dat touw dan weer inhalen en zo. Ja, was super interessant. Ik was kapot, dus ik heb halverwege gezegd, jongens, ik moet even rustig aan doen.
1: Red mij maar, dacht je op een gegeven moment.
0: Ja, ik ben dus ook wel 5-6 keer gered ook. Ja.
1: Oh, door een andere cursist.
0: Door een
1: andere cursist,
0: inderdaad. Ja. Ja, echt heel leuk. Dus ja, dat voel ik nu wel een beetje.
1: Bijzonder.
0: Ja, was heel leuk. Ja, nou ja, toezicht houden.
1: Van alle, nee, badjuf.
0: Oké, okay, nou
1: van alle markten thuis.
0: Nou ja.
1: De zingende badjuf.
2: Cool.
1: Ja, dat is een soort...
2: Ja.
1: Ja, cool. Leuk.
0: Ja, nou ja.
1: Wanneer horen we of je geslaagd bent?
0: Ik hou jullie op de hoogte.
1: Prima.
2: Oh, gaan we een keer zwemmen.
1: God, wat zullen er opeens veel Groningers in Gorredijk
2: gaan
1: zwemmen?
2: Nou, inderdaad.
1: Ja, zeg.
0: Alsof zo'n polo... Ja, jee.
1: Ja.
0: Zo'n polo flatteert ook helemaal niet, joh.
1: Nee.
0: Ah, prima. Prima.
1: Maar ze beginnen allemaal opeens te spartelen in dat bad. Help.
0: Ja, help.
1: Let bij.
0: Oh, ik ga hier niet op in. Goed, wat gaan we doen?
1: Nou, gewoon gezellig, weet ik niet. Nee, we gaan het hebben over iets heel belangrijks. Ik weet niet of jij zonnepanelen op je dak hebt liggen.
0: 3.
1: Wel 3?
0: Ja, wel 3, ja.
1: Nou ja, maar dat is toch wat. Heb jij een brief gekregen? Thuis? Van Enexis? Zonnedimmer?
0: Heb ik nog niet gezien.
1: Het zou zomaar kunnen, want ze hebben 55.000 huishoudens in Nederland, maar onder andere in Groningen en Friesland, aangeschreven om mee te doen aan een proef. Als het nou echt een groot piekmoment is, de zon schijnt heel fel, dan kun jij op afstand jouw zonnepanelen laten uitschakelen door dat bedrijf, wat dan wordt ingehuurd door Enexis. En om die manier dat stroomnetwerk te ontlasten. Oh. En dan krijg je ook nog eens geld.
0: Kijk, nou daar zijn Nederlanders altijd voor.
1: Volgens mij zo uit mijn hoofd, maar ik weet het even niet zeker, 25 tot 30 cent per kilowattuur.
0: Nou ja, op zo'n zonnige dag telt dat wel aan.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, voor hetzelfde geld heb jij op dat moment jouw wasmachine of zo ingepland.
0: Ja, ja, die draait ook overuren, inderdaad.
1: Maar het is natuurlijk ook wel... Ja, ik heb daar wel een beetje een apart gevoel bij. Ik denk dat ik die brieven ook wel ga krijgen.
0: Een heel apart gevoel.
1: Want dan ga je dus een ander... Geef jij toegang tot jouw zonnepanelen. Op een of andere manier heb ik daar een apart gevoel bij. Maar misschien is dat gevoel niet terecht, hoor. Ik weet niet. En heb jij ook spijt van jouw zonnepanelen? Want daar heb ik soms wel eens de gedachte bij.
0: Waarom?
1: Nou, omdat we er best wel wat hebben. We zijn ook gewoon van... We wonen in een wijk... gasloos.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan had je sowieso al veel zonnepanelen. Toen kwam er nog een extra subsidie. Toen dacht ik, nou, laat ik nog wat extra zonnepanelen bij leggen. En toen echt een week later of zo kwamen de eerste echte serieuze geluiden over de afschaffing van de salderingsregeling. En toen dacht ik, ja, ik heb nu al die dingen erop.
0: En dan kan je er niks van profiteren.
1: Het gevoel is dat je ervoor wordt gestraft op een of andere manier.
0: Ja.
1: Maar misschien is ook dat gevoel niet terecht. Maar we gaan het erover hebben in altijd wat anders. Maar eerst praat ik met Enexis over dus die proef ook, wat het precies inhoudt.
0: Oké, okay. Nou, interessant.
1: Nou, vind ik ook.
0: Ik zou zeggen, blijf luisteren thuis.
1: Ja.
0: Nou ja, verder zit er natuurlijk nog heel veel in. Dus ik wens je veel plezier en succes, Nivino. Jij thuis nog een hele fijne dag en heel graag tot morgen.
3: Doei.

0: een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Fleur, goedemiddag.
13: Goedemiddag. 1 van de 4 gezochte verdachten van een zware mishandeling in de Albert Heijn aan de Oude Ebbingenstraat in Groningen heeft zich gemeld bij de politie. Dat gebeurde nadat de beelden werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht gisteravond. Op 21 januari raakte een 19-jarige jongen ernstig gewond nadat hij door 3 mannen werd mishandeld na een opmerking die verkeerd viel. Vanaf 5 uur geldt in onze provincie code geel vanwege onweersbuien, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Het Rode Kruis hoopt dat asielzoekers die in Ter Apel niet naar binnen kunnen, dan wel in het aanmeldcentrum mogen schuilen. Het gaat dan om 65 asielzoekers. Zij sliepen afgelopen nacht in Tweede Exloërmond. De noodopvang is daar voor 3 nachten geregeld. Meer nieuws om 12:30.
12: Dankjewel, tot dan.
14: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. 1 adres voor al uw drukwerk.
15: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz showroom is echt geweldig.
16: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie personen- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
17: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
18: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
19: Raamdecoratie op maat gemaakt.
20: Timpweg.
19: Eigen productie- en montagedienst.
20: Timpweg.
19: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
18: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
21: Radio Noord.
22: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, je zonnepanelen op afstand laten uitschakelen bij veel zon. En daar verdien je dan ook nog geld mee. Zou je dat willen?

0: Teddy Swims. Met Bad Dreams op Radio Noord. Mooi dat je luistert naar een nieuwe tussen de middag. 8:08 is het. En we blikken zometeen nog even terug op wat daar gisteren is gebeurd met die stroomuitval rondom Delfzijl. Maar dat zometeen. Eerst het volgende. 14.000 Groningse huishoudens komen in aanmerking voor een vergoeding als ze bereid zijn op piekmomenten hun zonnepanelen uit te schakelen. Het is een van de labmiddelen waarmee Enexis wil voorkomen dat het stroomnet, waar al zoveel om te doen is, dat dat stroomnet overbelast raakt. Ik ga erover praten met Maartje Vermeer, woordvoerder van Enexis. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Om welke huishoudens gaat het, in welk gebied?
1: Nou, het gaat inderdaad, zoals je al zei, om zo'n 14.000 Groningers die op dit moment worden aangeschreven. En we hebben een aantal plekken in Groningen waar het stroomnet overbelast kan raken op zonnige momenten. Dat is een beetje ten noordwestelijk van de stad Groningen waar we daarmee te maken hebben. Maar ook ten oosten richting Winschoten, waar we ook een stukje stroomnet hebben waar het net overbelast raakt bij heel veel zonopwek. Dus die mensen daar waar het voor geld krijgen op dit moment een brief. En die nodigen wij uit inderdaad om mee te doen aan zonnedimmer.
0: En die brief die is al verstuurd of kan nog verstuurd worden?
1: Nou, die is al verstuurd of komt inderdaad in de komende dagen op de deurmat. En krijg je geen brief, dan heb je helaas geen uitnodiging gekregen. Het kan zomaar zijn dat de ene straat op het ene netdeel zit en wel een brief krijgt en de straat verderop dat niet krijgt. Dus dat is het, ja, we zetten het echt alleen daarin waar het ook echt nodig is. Dus het is echt een noodmaatregel om overbelasting op zonnige momenten te voorkomen.
0: En het heet zonnedimmer. Hoe werkt het precies?
1: Ja, Zonnedimmer is eigenlijk een bedrijf dat ons hierbij helpt. De Zonnedimmer die heeft als het ware software. Nou, sommige zonnepanelen, of in ieder geval eigenlijk alle zonnepanelen, hebben een omvormer. En bepaalde omvormers zijn geschikt om op afstand te kunnen dimmen via software. Dus als klanten zich kunnen aanmelden via de brief die ze ontvangen, krijgen ze eigenlijk via Zonnedimmer een app. En daarmee zien ze of dat inderdaad bepaalde momenten hun zonnepanelen worden gedimd via de omvormer. En het gebeurt echt alleen wanneer er echt piekmomenten zijn op het stroomnet.
0: En dan hoef je zelf alleen maar een akkoord voor te geven van ja, ik doe mee. En dan regelt alles zich vanzelf. Dat gaat
1: het is vrijwillig inderdaad. Dus inderdaad, de mensen die mee willen doen moeten eenmalig in actie komen inderdaad om akkoord te geven en te kijken wat voor omvormer zij hebben. En de app te installeren, et cetera. En dan worden ze eigenlijk als het ware klant van Zonnedimmer. En dan gaat het inderdaad automatisch. En kun je op de app volgen of dat je inderdaad je zonnepanelen gedimd worden, ja of nee.
0: En wat levert het dan op?
1: Ja, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. In principe levert het 25 cent per niet opgewekte kilowattuur op. Maar wij eigenlijk een dag van tevoren, als wij zien van oh, dat dreigt echt overbelasting, dan roepen wij Zonnedimmer eigenlijk op om inderdaad bepaalde plekken van ons stroomnet, inderdaad de zonnepanelen, te dimmen. Dat gaat niet om hele dagen, want het gaat om de meest zonintense momenten van de dag. Nou ja, stel dat zou om 2 uur gaan, dan kun je dus inderdaad met 10 zonnepanelen enkele euro's vergoed krijgen. Maar wij hebben eigenlijk meerdere maatregelen die wij kunnen inzetten. Dus wij maken ook afspraken met grote zonparken. Die kunnen we ook op afstand dimmen. Dus daar wat de mogelijkheden zijn en daar waar het echt nodig is, gaan we gericht inderdaad dit soort maatregelen inzetten. En dit is eigenlijk nieuw omdat we dit nu ook doen met huishoudens.
0: Maar voegt het nog wel wat toe? Want volgens mij is het toch zo dat zonnepanelen in principe zichzelf wel uitschakelen vaak als er te veel zonnestroom in de buurt wordt opgewekt.
1: Nou, in principe kunnen omvormers zichzelf uitschakelen, maar dat betekent dat eigenlijk de spanning in de woning eigenlijk al te hoog is. Dus dat gebeurt niet standaard. Dus dat gebeurt eigenlijk in het moment zelf, als de spanning in de woning oploopt, dat die omvormer zich eigenlijk als een soort van veiligheidsmechanisme afschakelt. Daar hebben wij ook niks van doen. Dat gebeurt automatisch. Alle omvormers in Nederland zijn op een bepaalde marge ingesteld. En wij proberen natuurlijk voorafgaand dagen van tevoren te kijken waar die overbelasting mogelijk in ons stroomnet kan ontstaan. En zo kunnen we dat gecontroleerd voorkomen. En dat is op de piekmomenten. Dus het kan zijn inderdaad dat alsnog je omvormer, hè, stel bij Dim en Niks, kan het zijn dat je omvormer uitvalt, maar daar hebben wij zeg maar geen invloed op.
0: Nee. Ik zit me even in mezelf te verplaatsen, want ik denk dat de kans best aanwezig is dat ik die brieven ook krijg, maar dan zie ik dus zo'n extern bedrijf. Ja, qua vertrouwen daarin. Ik zou er meer vertrouwen in hebben als het gewoon onder Annexis zou vallen. En dat Annexis het ook regelt en dat je bij Annexis inschrijft. Waarom moet een externe partij dat doen?
1: Nou, Annexis is een netwerkbedrijf, een netbeheerder. Dus dit is natuurlijk ook een stukje waar de markt ons... We hebben de markt hiervoor nodig. Nou, we hebben ontzettend veel checks gedaan met Zonnedimmer, wat ook een Nederlands bedrijf is. Om alles in ieder geval helemaal zorgvuldig te testen. En we zouden niet samen met Zonnedimmer in zee gaan als wij het vertrouwen niet hadden. Dus er zijn echt heel veel zaken gecontroleerd, geprobeerd, geoefend en doorlopen. We hebben inmiddels, vorig jaar hebben we ook al een pilot gedaan in Waalwijk, in Helmond, in Noord-Brabant. Die pilot is succesvol afgerond. Dus wij gaan er met vol vertrouwen in met Zonnedimmer door.
0: Ja, het is een proef. Is dan uiteindelijk de stip op de horizon dat dit een structurele oplossing wordt? Of is het een labmiddel?
1: Echt een tijdelijke maatregel. In principe gaan we daar waar het net nu zeg maar overbelast kan raken, gaan we het stroomnet uitbreiden en verzwaren en toekomstproof maken. Ja. Dat kunnen we niet overal tegelijkertijd. En intussen zien we wel dat er op bepaalde momenten op de dag pieken ontstaan. Nou, om die pieken inderdaad eigenlijk te voorkomen, zetten we dit soort tijdelijke maatregelen in. Dat kan zijn dat we dat een paar jaar nodig hebben. Maar zodra eigenlijk onze werkzaamheden klaar zijn, zal deze maatregel verdwijnen.
0: Wanneer zijn die werkzaamheden klaar? Wanneer
1: Dat verschilt per regio. Ik verwacht dat in ieder geval voor nu misschien de komende jaren dat deze maatregel blijft. Dat verschilt echt per station of per stukje netdeel. Dus het is lastig om daar een uitspraak over te doen voor de hele provincie.
0: Ja. Nou, het kan dus zo zijn dat er de komende jaren nog allerlei verschillende labmiddelen als proef worden ingezet.
1: Nou ja, ik zie het niet als proef. Die proef hebben we vorig jaar echt gedaan. En die proef die heeft zichzelf eigenlijk bewezen. Vandaar dat we het nu als maatregel echt wat groter kunnen inzetten. Maar we hopen inderdaad wel dat het op termijn niet meer nodig is. En dat misschien ook alweer andere dingen kunnen ontstaan. Mensen hun zonne-energie ook meer zelf gaan gebruiken. Hun auto gaan opladen op het moment dat de zon het meest schijnt. Dat we ook het net met elkaar gewoon op een andere manier gebruiken dan dat we het misschien nu gewend zijn.
0: Ja, maar daar zit natuurlijk wel een soort praktisch iets nog aan vast. Want ik bedoel, ik ga met de auto naar het werk. Overdag, ja, dan ben ik niet thuis. Ja. Dus
1: misschien in het weekend niet. De zonnige momenten en eigenlijk vaak de drukste momenten in de zomer zijn vaak ook juist in de weekenden, want dan zijn vaak meer bedrijven dicht en dan is er minder afname van stroom. En in de weekenden zijn die bedrijven dicht en zijn wij vaak weer wat meer thuis. En dan kan het dus helpen om je auto op dat moment juist in de lader te zetten.
0: Nou doet Zonnedimmer dit ook niet gratis voor jullie, dus jullie betalen daar geld voor. In hoeverre komt dat uiteindelijk terecht bij de klant?
1: We zijn een maatschappelijk bedrijf. Dus we gaan ook over maatschappelijke gelden. Het grootste deel komt gewoon bij klanten terecht.
0: Ja, dus dan gaan de tarieven omhoog. Dan zal ik meer moeten betalen aan Annexis.
1: De netwerktarieven bedoel je?
0: Ja.
1: Dat zal niet één op één met elkaar te maken hebben. En het is wat dat betreft ook een tijdelijke maatregel. En het is ook niet zo dat nu bij ieder zonnig moment zonnepanelen gedimd worden. Het is echt een noodmaatregel. Dus het kan eigenlijk zijn dat misschien is het maar een paar keer deze zomer nodig. Want ik zou me daar nog niet te veel zorgen over maken.
0: Dan nog even kort over Farmsum. Gisteren stroomuitval. En het transformatorstation natuurlijk in brand. Daardoor die stroomuitval. 9 bedrijven zouden gisteren weer stroom krijgen. Uiteindelijk werd vannacht, toen werd vanochtend. Hoe zit het nu? Hebben ze weer stroom?
1: Nou ja, inderdaad, het zegt eigenlijk, er waren meerdere, ook huishoudens werden natuurlijk gisteren getroffen door de stroomuitval. En die hebben intussen weer stroom doordat wij nooit voorziening konden regelen in de vorm ook van aggregaten. En helaas was inderdaad voor deze 9 bedrijven, was het helaas niet mogelijk. Dus die zitten inderdaad tot op dit moment helaas nog steeds zonder stroom. Dat is echt ontzettend vervelend. Maar de verwachting is nu wel echt dat zij binnen de komende uren wel weer echt van stroom worden voorzien. Ja. Maar ja, de het is wel een hele vervelende situatie, uiteraard.
0: En waar komt die overtuiging vandaan dan? Dat het nu wel echt, want wat het is, wordt al een tijdje gezegd van ze krijgen stroom weer binnenkort, maar waarom nu echt?
1: Nou ja, er is met man en macht gewerkt om bepaalde kabels op te graven. En op een gegeven moment weet je dat er een einde zit aan deze werkzaamheden. En nou, er is inderdaad overtuiging dat dat nu binnen enkele uren inderdaad weer mogelijk is.
0: Is al iets bekend over de oorzaak van de brand?
1: Ja, wat we in ieder geval hebben kunnen vinden is dat er kortsluiting is ontstaan uit in het station. En dat inderdaad de oorzaak is geweest van de brand. Uiteraard gaan we hier de komende tijd nog aanvullend onderzoek op doen. Dus we blijven hier goed onderzoeken. Maar het lijkt inderdaad op kortsluiting. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen helaas.
0: Door overbelasting op het stroomnetwerk?
1: Nee, dat zijn dingen die we inderdaad nog gaan onderzoeken.
0: Ja. Dank in ieder geval voor nu. Maartje Vermeer, woordvoerder van Enexis. Zonnedimmer dus is die proef. Gaan we het straks ook uitgebreid over hebben in Altijd Wat Anders. Want zie jij, dat zit er zo'n proef. Heb jij zonnepanelen? Heb je er misschien wel spijt van dat je zonnepanelen hebt genomen door alles wat er nu gaande is rondom dat stroomnetwerk? Gaan we het uitgebreid over hebben. Normaal gesproken nu ook Harma. Maar eventjes rust en dan spreken we zo Harma over.

0: En Gronings ook, hè? De jazzpolitie met liefdesliedjes. Mama is ook fan van liefdesliedjes, denk ik. Mooi,
1: Hanna. Ja, zeker. Ja hoor. Ja.
0: Maar jij bent ook verliefd op het weer. Zeker als het rare dingen gaat doen, hè?
1: Ja, daar hol ik wel van dat roege weer. En ik wou dat het nou ja, altijd zo'n gevoel is. Ik kan me nog herinneren, 1999 hebben we zelf blikseminslag gehad op die hele hoge mast. Hier achter thuis. En dan hadden we echt alles kapot. En dan denk je van, nou, daar ben je wel kloot met. Nou ja, dan denk ik gewoon, dat is gelukkig dan allemaal weer oplost. En dan gewoon weer voor het volgende gebied met stevig onweer. Nou, en er komt inderdaad wel weer iets aan. Dankzij een lege drukgebied boven Schotland hebben we iets gemaakt met een zuidelijke stroming. Die aangevoerde lucht is warm. En zeker warm, maar kijk naar de temperatuurverdeling in Nederland. Het was in het westen en zuidwesten van Nederland is het maar 19 à 20 graden geworden. Op dit moment ligt er een gebied noordwest-zuidoost georiënteerd met buien. Die komt deze kant op. En we zitten hier alleen nog in het oosten, in noordoosten, met de hoogste temperaturen. En vandoor ook dat die buien die in die Lotte vanmiddag komt, eigenlijk wat actiever uit gaat pakken hier dan dat er in het westen en zuidwesten van Nederland doen. Hè, omdat de temperatuur een stukje leeg gebleven is. Roodschouw, Vaar, de Zunderbie. Op dit moment 23 graden onder de bewolking. Motige tot vrij krachtige zuidoostenwind. 24,5 graden in Slochten. De barometerstand doet zo'n vaar millibar. En er zit wat binnenbebaarde kom-effect bij. En in Winschoten 23,5 graden. En ook toch wel heel veel bewolking. Ja, het is de komende dagen wisselvallig. Vandaag dus vanmiddag geleidelijk aan die buitenactiviteit uit erin komt. En in Lotte vanmiddag actiever gebied met buien. En in Muiden zit we een beetje in de noosleep ervan. Donderdag zag ik ook weer een actief front overkomen. En dan blieb me een aantal dagen met wat wisselvallig weer zitten. Maar in het weekend is dat een uitlopen van Azorenhoge druk zich wat meer richting het midden van Europa gaat verplaatsen. Die maakt een verbinding door met. En dat zorgt ervoor dat het lege drukgebied wat minder invloed kon krijgen op onze omgeving. En dat is dus positief, want dan gaat die neerslagkansen storen gaan weer uit. Nou, voor vanmiddag. Er is veel bewolking. De kinders nog een beetje een wolterig zonnetje deurkomen. En voor de rest die temperaturen van een grootje af 20 op de warm tot 23 graden verder de provincie in. En die zwakke tot motige wind die komt uit zuidelijke regen. Den Lotte vanmiddag in Van Olm vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Trouwens, halverwege de middag zag ik ook al wat. Maar dat liet onderstens een beetje Utrecht dopen. Maar Lotte vanmiddag dus die stevige buien. Kans op hoogop, windstoten. Nou, onweer dus ook. Lokaal wateroverlast. In de loop van Olm wordt het dreugen. Een poor opklootjes met zo'n 15 graden als minimum. Men verspreid over de provincie buien. Kans op onweer er nog in met 19 tot 21 graden. Donderdag stevige regen en onweersbuien. Een graden of 18. Vrijdag dezelfde temperatuur. Maar geleidelijk aan. Wel weer wat meer ruimte voor de zon. In zaterdag zondag bleef nooit droog. Wel is er ruimte voor de zon. En 19 of 20 graden.
0: En alles dus hem vastsnoeren in de tuin zometeen, hè?
1: Je weet maar nooit, hè? Met
0: bedankt.
1: Die windstuiten.
0: We gaan het zijn. Hanna, bedankt.
1: Goed zo.
0: Tot een andermaal. Mooi. Yo, yo, yo, yo.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: 1:30, tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Netbeheerder Enexis verwacht dat 9 bedrijven in Farmsum binnen enkele uren weer elektriciteit hebben. De bedrijven kwamen zonder stroom te zitten door kortsluiting in een transformatorstation gisternacht. En daardoor is brand ontstaan. Medewerkers van Enexis zijn afgelopen nacht in ploegendiensten bezig geweest om de kabels van het afgebrande transformatorstation op te graven en te verplaatsen naar de noodtransformator. Een van de 4 gezochte verdachten van een zware mishandeling in de Albert Heijn aan de Oude Ebbingenstraat in Groningen heeft zich gemeld bij de politie. Dat gebeurde nadat beelden werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht gisteravond. Op 21 januari raakte een 19-jarige jongen ernstig gewond nadat hij door 3 mannen werd mishandeld na een opmerking die verkeerd viel. De politie zoekt nog naar de andere 3 verdachten. 65 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang. Die is ingericht in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borgerrood-Doorn heeft deze nachtopvang nog tot en met donderdag beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum geslapen. Aan het einde van de middag geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het Rode Kruis hoopt dat asielzoekers dan in het aanmeldcentrum mogen schuilen. De kleine tenten die op het voorterrein in Ter Apel staan kunnen volgens de hulporganisatie wel de ergste regen tegenhouden. Ook legt het Rode Kruis reddingsdekens op de grond, zodat asielzoekers droog kunnen zitten en worden er regenponchos uitgedeeld. Een schilderij van de 19e-eeuwse Groningse schilder Hendrik Willem Mesdag heeft bij een veiling €80.000 opgeleverd. Het schilderij Vissersboten op zee bij Scheveningen werd geveild bij een veilinghuis in Den Haag. Mesdag schilderde dit olieverfschilderij in 1898. Het beroemdste werk van Mesdag is zijn panorama Mesdag van het strand van Scheveningen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
11: Vanmiddag schijnt er nog een wotterig zonnetje, maar er is vooral veel bewolkt met kans op een bui. De wind zwakt tot matig uit zuidelijke richtingen, brengt 20 tot 23 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten een stevige regen- en onweersbuien met kans op hoge windstoten en lokaal wateroverlast. En later vanavond en vannacht geleidelijk aan meer opklots met 15 graden als minimum. Buien kan verspreid over de provincie Buitenveur. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden.
10: 1:04. Hoeveel heb jij er op het dak liggen en heb je er misschien ook al spijt van?
8: Ik heb het natuurlijk over zonnepanelen. En ben jij een van de ruim 14.000 Groningers die een brief heeft gekregen om mee te doen aan die proef, hè, dat je geld krijgt voor het uitzetten van je panelen op piekmomenten op hele zonnige dagen. Hoe denk jij daarover? 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Flexibele banken, kasten, tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
16: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
17: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.

0: 050-3188-288. Van harte welkom bij Altijd Wat Anders. Tot 1 uur gaan we praten over een bepaald onderwerp. En dit keer is het die zonnepanelen. We hoorden net de mevrouw van Enexis uitleggen wat hun nieuwe proef is met zonnedimmer. Een extern bedrijf. Je hoeft alleen maar toestemming te geven. En op momenten dat de zon heel fel schijnt, heel hard schijnt en het stroomnetwerk overbelast dreigt te raken, kunnen ze op afstand jouw zonnepanelen uitzetten. En daar heb je dan toestemming voor gegeven. En dan krijg je ook nog 25 tot 30 cent per kilowattuur. Wat niet wordt opgewekt, krijg je ervoor terug. Nou, op zich. 050-3188-288. Als jij wel mee wil werken aan die proef, ben ik ook benieuwd of jij die brief al hebt gehad. Er zijn ongeveer 14.000 Groningse huishoudens die die brief al hebben gekregen of nog krijgen een deze dagen. Ja, en het onderliggende probleem is natuurlijk dat overbelaste stroomnetwerk. Dat kan het niet altijd aan. En ze zijn er wel mee bezig om dat stroomnetwerk gewoon te upgraden, zodat alles weer kan. Maar dat duurt nog jaren voordat dat zover is. Nou, en daar is bijvoorbeeld zo'n labmiddel als dit, die zonnedimmer, is daarvoor nodig. Maar misschien ben jij zelf ook al wel een beetje bezig met die zonnepanelen in je hoofd. Ik ben benieuwd of je ze überhaupt op het dak hebt liggen. En wat jouw gevoel er ook bij is. Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik wat spijt heb van de investering in nog een tweede lichting zonnepanelen die ik extra nog weer op het dak heb laten leggen. Ja, en dan heb je die salderingsregeling en die wordt dan afgeschaft. Ja, opeens is mijn gevoel rondom die zonnepanelen toch anders dan dat het eerst was. Nou, misschien is dat gevoel onterecht, hoor. En kun jij mij daar ook van dat gevoel afpraten? 050-3188-288. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Je werd heel erg gestimuleerd eerst om die dingen maar op je dak te laten leggen. En nu heb ik soms het idee van dat je ervoor wordt gestraft juist. Nou, nogmaals, misschien sta ik daar helemaal verkeerd in. Laat het weten. En ik ben gewoon benieuwd naar jouw situatie ook thuis. Ja, en dan heb je het over piekmomenten. Ja, dan kan het niet anders. Of Gea belt. Hoi Gea.
1: Hi. Ja, ja. Piekmoment, ja.
0: Dit is wel een piekmoment, ja.
1: Ja. Vertel. Ik heb al heel lang zonnepanelen.
0: Ja.
1: Ik denk al wel zo'n ruim 20 jaar.
0: Oké. Okay.
1: En toen hadden wij een terugdraaimeter. Weet je wel, die ouderwetse?
0: Ja.
1: Nou, weet je wat leuker was?
0: Nou.
1: Als er veel zonuren waren, dan draaiden ze terug.
0: Ja, ja.
1: En als ze terugdraaiden, krijg je meer geld terug. Dus die werden niet teruggeleverd. Maar wij hielden. Dus wij hadden soms €300 in het jaar terug. In plaats van dit.
0: Heerlijk.
1: Toen zeiden we. Ja, heerlijk. Toen zeiden we, weet je wat, we laten meer panelen op het dak zetten.
0: Tuurlijk,
1: en ook die meer geld opnemen, meer stroom opnemen.
0: Ja.
1: Nou, de oude waren al wel uitbetaald. We hebben dat gedaan en eerlijk zeggen, ik heb er zo'n vreselijke spijt van.
0: En waarom dan?
1: Ik moest ook gelijk een, hoe noem je dat, meter nemen. Want als we dat niet namen, dan werden we van de stroom afgezet. Dus eerst ik die.
0: Ja.
1: Dat je zo'n slimme meter moet nemen.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo slimme. Nou, was slim hoor. €45 in het jaar kregen we nu terug. Met nieuwe panelen die meer opbrengst moeten leveren. Nou, en nou komen ze met dit. Ja. Ze hadden veel eerder gewoon het stroomnet uit moeten breiden. Dit hadden ze toch al lang kunnen zien. Ik ben echt woest wat dat betreft. Ik denk erover. Ja, ik ben niet gauw boos. Maar ik heb echt de neiging om te denken, ik trek de stekker eruit.
0: Ja, dat snap ik. En toch, ik heb dat ook wel eens geroepen in mijn emotie.
1: Ja.
0: Toch blijkt het wel gewoon te blijven lonen om zonne-energie op te wekken. Alleen de terugverdientijd, ik heb het nu even puur over het financiële aspect hoor. De terugverdientijd, ja, die wordt gewoon uitgesmeerd over een langere periode. Maar uiteindelijk moet het allemaal wel gewoon en milieuvriendelijker zijn. Want daar gaat het natuurlijk ook voor een groot deel om. En het financiële deel, ja, dat duurt gewoon wat langer allemaal.
1: Maar ja, ik had die andere had ik al uitbetaald. Hè? Die zonnepanelen had ik echt al uitbetaald gekregen, omdat ik zoveel terugkreeg.
0: Ja, ja.
1: En maar, daar doe je. Ja. Wees maar, nou eerlijk, je doet het ook voor je eigen portemonnee, toch?
0: Nou, dat vroeg ik mij dus af, want piek, je hebt natuurlijk piekmomenten, maar piek betekent natuurlijk ook de oude gulden, Gea. Zo sta jij er ook in, mevrouw Piek. Want heb je inderdaad, als je nou even echt moet kiezen, is het een milieuoverweging geweest of een financiële overweging?
1: Toen in die tijd dubbel. Wij hebben het hele huis toen laten isoleren, dat is echt 20 jaar terug, alles laten isoleren. Dus het was ook milieubewust.
0: Ja.
1: Want wij hebben ook al een zonnepaneel voor het water. Die hebben eigenlijk al 29 jaar, zolang als we hier wonen. Dus we waren daar best wel mee bezig.
0: Ja. En Gea, zou het misschien helpen als je, ook voor de emotie hè, en de gemoedsrust, als je toch meer, als je dat financiële dan nu maar even vergeet en gewoon denkt, ooit verdien ik het terug, maar ik ben in ieder geval goed bezig voor het milieu. Helpt dat, zo'n gedachte?
1: Tuurlijk, anders had ik al lang de stekker eruit getrokken.
0: Ja, precies.
1: Maar weet je, als ik straks bij moet betalen.
0: Dan
1: is niet eerlijk. Wij Groningers hebben allemaal geld gekregen om zonnepanelen. Ik zag ze. Wij hadden ze al heel lang hoor. Al zo'n 18, 19, misschien al 20 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Wij hadden ze allemaal. En je zag in één keer de hele straat vol. Want we zitten op een bevingsscheuring. Dus iedereen kreeg daar geld voor. Ja. En je zag iedereen met zonnepanelen. Terwijl wij ze al heel lang hadden. En wij toe waren aan de tweede lichting. En dan denk ik,
0: ik snap je gevoel. Gea, ik trek de stekker ook uit dit gesprek. Het is duidelijk hoe jij erover denkt. En ik ben benieuwd hoe men daar tegenaan kijkt. Dankjewel voor het bellen en tot de volgende keer. Gaan we naar Piet. Piet Woldega in Fries, mooi.
2: Mooi.
0: Heb je ook zo'n brief gehad?
2: Nee, ik heb nog niet zo'n brief gehad. Maar ik hoorde ervan, of ik las het gisteren. En nu hebben jullie het programma. En ik ben er altijd wel wat mee bezig. Dus ik dacht van, misschien moet ik even reageren.
0: Ja, want wat is jouw gedachte bij zo'n proef?
2: Nou, ik heb... uiteindelijk... Kijk, om eerlijk te zijn, doe ik alles vanuit milieuoverweging.
0: Mm-hmm.
2: Maar je kunt natuurlijk net als in het gesprek net, je kunt niet losmaken natuurlijk van uiteindelijk de financiële zaak natuurlijk.
0: Nee.
2: Dat is natuurlijk altijd wel zo. Maar mijn eerste ingang...
0: Oh, er valt de stroom nu uit bij Piet. Piet! Piet? Nou, ik denk overbelasting op het telefoonnetwerk in Fries. Nou, Piet, mocht je dit horen... Piet, ben je er nog? Nee. Nou, piekmoment. Piet, bel anders nog even terug als je dit weer hoort. Want de verbinding viel weg. Mevrouw West, goedemiddag.
3: Mooi buurjong, ik heb wel zo'n brave hart.
0: En?
3: Ik zei net al tegen een collega van, ik wil het hem over saldering. En ik wil die nou even...
0: Ja.
3: Ik wil die even vertellen dat Gea en ik Johan Leen heel veel som waard hebben.
0: Oké. Okay.
3: En ik ben even terug, ik ben blij ook dat Gea weer het nut van de positiviteit van het leven een beetje terugvond.
0: Nou, ze was wel boos, mevrouw West, hoor.
3: waarover?
0: Ja, nou, dat is toch heurt, over de paneel. Maar het allemaal, even over de brief, mevrouw West.
3: Over die brief.
0: Ja, wat ga je doen? Dus met of niet?
3: Nee.
0: Waarom niet?
3: Omdat ik zat ben van al die tussenpartijen.
0: Helder, dat is duidelijk. Hest ook zonnepaneel, mevrouw West?
3: Ja, die ben ik door de straat in de auto, want anders werd ik dakloos.
0: Oh, du bist een huurder.
3: Juist.
0: Kijk, oké. Maar de energierekening, de stroomrekening, dat is toch leger als normaal?
3: Maar ik mag niet zeuren.
0: Nee, dat mag zo niet.
3: Maar ik kan niet bepalen dingen stroom wanneer ik er nooit ben, want dan gaan ze niet kapot.
0: Oh, hoe waakt dat precies? Leg eens uit.
3: De stekkers die worden niet warm hier.
0: Oh ja? Oh, dat is nooit goud.
3: Gloeiend heet.
0: Dat is nooit goud, mevrouw West.
3: Precies, ja.
0: Ja, dus eerst al contact had, denk ik, met de huurbaas, hè?
3: Ik moet mijn mond dicht houden, net wat ik zei. Oh. Anders stond ik op straat.
0: Oh.
3: En niet alleen ik.
0: Oké. Maar
3: oké. En ook terugkeren naar de slimme meter.
0: Ja.
3: Ik moest ook een slimme meter hebben en ik heb gezegd, dat wil ik niet.
0: En is er nou een of niet?
3: Ja, want ik moest verplicht de woning uit, zodat een slimme meter kon installeren.
0: Is het zo erg, mevrouw West?
3: Ja.
0: Oké. Ja, nee, ja, ik ken er niet zoveel aan nou, mevrouw West, maar...
3: Nee, maar dat hoeft ook niet, want u wist dat ik ook voor jullie jongen opkom.
0: Ja, dat is zo.
3: En met betrekking terug ook met de saldering.
0: Ja.
3: Ja?
0: Ja, dat is met les, hoor, want ik heb een file aan bellers.
3: Ja, nee, dat is prima. Maar we moeten eerst maar eens wachten of we alles kunnen betalen. Hè? Vandaag is ook, of gisteren ook weer aangegeven dat alles weer 3% duurder, gemiddeld 3% duurder worden is. De boodschappen, het water wordt allemaal duurder. En over de rest hebben we het een andere keer wel weer.
0: Los me wel in mineur achter, mevrouw West. Maar dat geeft niks, want de volgende keer is het weer dolle boudel. Bedankt voor het belden, mevrouw West. We zijn terug in Fries. Piet?
4: Ja.
0: Oh, gelukkig, hij is er nog. Mooi.
4: Ja.
0: Had je een stroompietje?
4: Ja, stroompietje denk ik. Werd er helemaal uitgegooid.
0: Hey, maar jij bent helemaal, samenvattend, jij doet vanuit milieuoverwegingen, ben jij al heel goed bezig in die zin met panelen, elektrische auto enzovoort. Maar je zegt, ik kan het toch ook niet loszien van het financiële aspect en de winst die je er financieel uit kan halen. Want is dat het een beetje, Piet, dat we dat misschien iets meer los moeten laten, dat die financiële gedachte?
4: Ja, dat vind ik wel. Je komt veel mensen tegen, ik ook. En die rekenen vanuit een financieel plaatje van de... Het hoeft van mij geen winst op te leveren. Het moet natuurlijk ook niet schandalig duurder worden dan dat ik helemaal niks doe. Dan denk je ook van, dan hoef ik het ook niet te investeren. Maar
0: die kant gaat het voor het gevoel bij veel mensen wel op, hè? Dat het je echt geld kost.
4: Dan moet je dus gaan rekenen. En dan moet je dus gaan zeggen van oké, wat verbruik ik? Wanneer verbruik ik het? En dan moet je, wat jij eerder zei tegen die mevrouw, dan moet je natuurlijk wel in de gelegenheid zijn. Wij zijn in de gelegenheid om te zeggen van we wachten het even af. En het is een mooie zonnige dag. En ik zet mijn auto aan de lading.
0: Ja, precies. Ja, maar dat praktisch gezien werkt dat natuurlijk niet. Altijd.
4: Werkt dat natuurlijk niet, nee.
0: Nee, jij
4: wel. En wij kunnen ook zeggen, dat is mijn volgende stap namelijk, dat ik een bidirectionele lader neem. En dat ik dus van mijn auto-accu een thuis-accu maak.
0: En je hebt gewoon een accu op wielen?
4: Ik heb gewoon een accu op wielen.
0: Maar Piet, dan moet ik daar ook wel even opkomen voor een hele grote groep mensen. Jij hebt kennelijk, ik weet niet precies hoe je het hebt geregeld, maar jij hebt kennelijk de financiële mogelijkheden nu, of in ieder geval gehad, om een elektrische auto ook te kopen, hè?
4: Nou ja, goed. Ik heb een beslissing genomen een kleine 10 jaar geleden met het feit van... ik kreeg flink wat reparatie aan de auto die ik toen had. En de benzineprijs ging omhoog. Ja, er was de afweging, ook hier weer, van wat ga ik doen? En dat hakt er dan wel even in. Ik moest er geld voor gaan lenen. Maar dan kan het dan uit. Ja, als ik nu de benzineprijzen zie, ik rijd voor nauwelijks 4 cent de kilometer.
0: Ja.
4: Ik weet niet of jij benzine of diesel tankt, maar dan ga jij niet trekken.
0: Nee, dat klopt.
4: En als ik dat kan dus, omdat ik dat combineer met mijn zonnepanelen. Je hebt je warmtepomp. Ik heb voor warm water heb ik buizen op dak liggen. Dus ik Tuurlijk moet je de mogelijkheden wel hebben. Maar goed, er is de afgelopen jaren natuurlijk subsidie geweest. We hebben natuurlijk de aardbevingschade gehad. Wij zitten hier ook in het rond, niet midden in het aardbevingsgebied, maar het Noord-Drenthe aardbevingsgebiedje. En ik heb al dat geld, wij hebben al dat geld in dit soort maatregelen gestopt.
0: En daar heb je even als laatste, Piet, heb je dus geen spijt van als ik jou zo hoor?
4: Nee, alleen ze dwingen je nu tot rekenen. En ja, dat voelt, ik merk het ook aan jou, dat voelt niet lekker.
0: Nee.
4: Daar had je wat meer, ja, noem het coulance in verwacht van de overheid.
0: Ja,
4: de overheid
0: dat kan.
4: Stimuleert wel.
0: Ja. Ja.
4: Maar nu zeggen ze van ja, het is allemaal leuk en aardig. En de energiemaatschappijen moeten natuurlijk niet zeuren. Nee. Die zijn veel te laat begonnen. In midden jaren 2000 wisten we al dat dit ging gebeuren.
0: Ja. Misschien ben ik zelf ook wel naïef geweest, Piet, hè, in dat geval. Maar jij leest mij goed, dat vind ik mooi om te zien. Bedankt voor het bellen, Piet, want ik ga toch snel hem door nog naar Oldehoven. John Schaaphok, goeiedag.
5: Ja, goedemiddag, mijn radiovriend.
0: Ja,
5: hallo.
0: Hou is het, kameraad.
5: Ja, goed, hè?
0: Mooi. Dus heb jij ook zo'n brief gehad?
5: Ja, ik heb zo'n brief gehad. Ik wil het wel doen, alleen er is één vraag waar ik geen antwoord op krijg. Ook niet online. Op het moment dat hun hem dimmen. Wat gebeurt er bij mij in huis? Is het al zo dat ik ook stroom moet gaan afnemen omdat ze hem dimmen? Dat is mij even onduidelijk.
0: Ja, op het moment echt van het dimmen, wat er dan gebeurt met als jij de wasmachine aan hebt, bijvoorbeeld.
5: Juist, ja.
0: En
5: daar kan ik geen duidelijk antwoord op krijgen. Dus ik wil dat maar eens weten, want als dat geen gevolgen heeft, dan, dan gaan we dat doen natuurlijk. Want op het moment dat ze hiermee straks kunnen voorkomen dat wij moeten gaan betalen om terug te leveren, dan gaan we dat doen, hè? Want geld is geld.
0: Ja, nou ja, maar dat is een beetje het punt waar we het steeds over hebben, hè? We kijken naar financiële overwegingen. Maar is het niet ooit begonnen met milieuoverwegingen?
5: Heel veel misschien wel, bij mij totaal niet.
0: Het ging jou gewoon om het geld.
5: Ja, moet je luisteren. Ik ben gewoon heel eerlijk. Ik wil best wat voor het milieu doen. Vind ik geen enkel probleem. Alleen, laat wel eerlijk zijn. Zolang overal de regels erin allemaal niet gelijk zijn, dan is het een druppel op vloeiende plaat. En bij mij is het gewoon simpel. Je kan er geld aan verdienen, dus kom maar.
0: Ja,
5: ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik bedoel, ja.
0: Dus Schaaphok wil wel meedoen in Oldehoven.
5: Ik wil alleen eerst even dat weten. Dus ik wil gaan bellen met een Nexus. En als dat geen gevolgen heeft, dan ga ik zeker meedoen. Dan,
0: hoe vaak zegt jouw vrouw eigenlijk tegen jou even dimmen, John?
5: Man, ik ben het tel van vandaag in tijd. Maar je zit snel op 718 of zo.
0: Nou, dat levert geen geld op in ieder geval. John, bedankt, hè?
5: Is goed. Tot de volgende keer, hè?
0: Mooi. John Schaap ook in Oldehoven. Gaan we naar Stad Van Harten. Goedemiddag.
6: Jawel, goedendag.
0: Goedendag.
6: Ik heb nog geen brief.
0: Oké, dat was mijn eerste vraag eigenlijk. Maar u heeft nog geen brief. Zou u het wel willen?
6: Nou meneer, het is een gokkast. En het is dus niet alleen dat. Het is iedere keer trekken aan door paard. Al jarenlang met betrekking tot van alles en nog wat. Die hele paneelregeling is op zich niet verkeerd. Maar wij worden van de ene hoek van de kamer naar de andere gestuurd. En dan moeten wij daar ook nog variabel gaan bepalen om dat zelf per uur bij te houden. In theorie. Maar dat is even een ander verhaal. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de stroom, de energieafrekening in relatie tot het fiscale beleid. Want de kast waar je in zit, waar ik uit moet komen, de middenkast heb ik het over, die wordt ieder jaar een keer een derde duurder. Dus die is drie keer of vier keer zo hoog als vroeger al enkele jaren terug.
0: Meneer Van Harten, wacht even. Ik had een 4 op economie. U begint over een middenkast. Wat bedoelt u daarmee?
6: Meterkast.
0: Oh, meterkast, sorry. Ik dacht, dit is een of andere box 2 of box 3 of zo. De meterkast, helder. Meneer Van Harten, ga door.
6: En wij boksen tegen energiebedrijven met betrekking niet alleen door de panelen. Nee. Met de meterkast is het nog veel erger geregeld. Ja. Want die vaste netbeheerkosten, die vliegen nog eerder de pan uit waar je helemaal niks aan kunt doen. En ook al gebruik je geen stroom, wat ik dus ook al doe, ik gebruik... Nou, een keer 600 kuub gas en een keer 1000 elektrowatt, ja. Kilowatt. En dan heb ik op een gegeven moment 2/3 van de energie. Ik heb 40 zonnepanelen, die lever ik terug aan Essent. Ja. En dan krijg ik daarvoor eigenlijk niet betaald, dit is het bekende verhaal. Maar het probleem is niet, en dan rijd ik geen auto nu, ik ben 77. En ik heb een elektrische fiets en ik doe heel rustig aan. Omdat ik natuurlijk verder nog wel, wat dat betreft, in touw ben, maar op mijn leeftijd. Maar het gaat allemaal natuurlijk niet meer zoals vroeger. Alleen een elektrische auto. Maar als je heel veel investeert in relatie tot allerhand consumenten activa, in relatie tot wat dan ook, wat energie verbruikt, dan kun je dat allemaal niet bijhouden. En dan zie je gewoon het hele beleid van de overheid, met name in relatie tot het prijsbeleid, dan zie je dat Duitsland en Frankrijk was successievelijk 50%, 70% goedkoper.
0: Ja. Meneer Van Harten, bent u leraar geweest?
6: Nee hoor.
0: Oh, zo lijkt dat.
6: Nee hoor. Ik was gewoon altijd koster op de kerk in Leeuwenburg in Groningen.
0: Oh ook leuk.
6: Jawel.
0: Ah, is ook een soort leraar, ja. Ook een soort docent.
6: Ja, het is net hoe je bekijkt. Maar je kunt het ook anders stellen. Je moet uiteindelijk ook nog tijd gebruiken om... ook al heb je een auto, je moet af en toe even parkeren. Ja. En dan bedoel ik niet op de Rijksweg, maar op de... Zeg maar, je moet even mediteren. Dan moet je dus met het voertuig van de ziel moet je mediteren en niet in het auto gebeuren.
0: Potverdrie. Juist. Dit vind ik nou een heel mooi eind van deze auto wat anders.
6: Meneer.
0: Kunt u hem nog één keer herhalen?
6: Ja, je moet het voertuig van de ziel, zoals de boeddhisten daar stellen, dat ben je zelf, moet je af en toe ook even stallen. En dan gebruik je geen energie.
0: Ik stal deze ook even, deze opmerking. Meneer Van Harten, vriendelijk bedankt.
6: Graag gedaan.
0: Tot volgende keer.
7: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
8: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
7: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
9: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
8: Dat doet niks.
7: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Radio Noord. Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 1 uur.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: 7 dagen lang Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
19: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
20: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum... freekvanderwal.nl.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
20: Volop geraniums en perkplanten. freekvanderwal.nl.
22: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
23: Radio Noord.
24: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
25: Goedemiddag, hoe jong was jij toen jij voor het eerst echt ging koken? Joyce is zo bij Kokende Kinderen.

0: Tell Her About It, Billy Joel op Noord. Straks gaan we naar de kokende kinderen bij Joyce. Maar eerst kijken we even naar het nieuws buiten de provinciegrenzen. De bom uit de Tweede Wereldoorlog in Breskens is ontmanteld. Bewoners van zo'n 120 huizen moesten vandaag hun huis uit. Mensen die niet naar werk gingen, konden terecht in het buurthuis. En daar, ja, daar zat de sfeer er toch wel heel goed in, ziet deze verslaggever.
1: Nou, ik zie dat er lekker koffie wordt gedronken, maar geen taart of zo, hè? Nee. Van de gemeente.
2: Had ik wel verwacht, eigenlijk. Ja. Ja. Ik kan niet alles hebben, niet. Een bolen zo, dat had ook nog gekund.
1: Misschien komen ze nog.
2: Dat denk ik niet, ik weet het niet.
0: De verwachting is dat de bom vanmiddag kan worden verplaatst. Op een andere locatie wordt die dan tot ontploffing gebracht. De bewoners kunnen dan weer naar huis. Het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar weer gestegen. Afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. En volgens de voedselbank zijn dat ook steeds meer armen die wel werk hebben.
3: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die twee banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
0: Ja, het zou ook kunnen dat het mogelijk door de voedselbank zelf komt, want de organisatie ging vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp. Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, moet het niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Zoals nu het geval is een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
4: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
0: Ja, dat voorstel krijgt vandaag waarschijnlijk steun voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar dan zit ik ook te denken, als je samen een kind neemt, om het zo te zeggen, dat je dan niet eens kan worden over de achternaam.
5: Ja, maar jullie hebben het toch ook beide gedaan?
0: Ja, maar we zijn het dan ook eens.
5: Ja, oké.
0: Maar ik bedoel meer van, hoe kun je het daar dan niet over eens zijn? Dan kun je beter ook geen, of is dat heel hard gezegd? Nou ja.
5: Ik denk dat wel meer mensen kinderen nemen zonder er goed over.

0: Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Ja, ik had het net over hoe jong jij was toen je voor het allereerst echt serieus aan het koken was. Dus even niet dat ontbijt op bed maken samen met papa voor moederdag. Nee, echt even zelfstandig koken voor jouw ouders bijvoorbeeld. Hoe was dat bij jou, Joyce? En wanneer was het ook?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat ik een jaar of 10 was en dat het toen pannenkoeken waren.
0: En allemaal gelukt?
1: Nee, zeker niet allemaal gelukt. Okay. Maar dat hoort er ook een beetje bij, toch?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Waar ben je? Het klinkt heel gezellig.
1: Ja, het is hier ook heel gezellig. Ik ben bij basisschool Noorderlicht in Raskerd. En zij hebben hier kookles vandaag van Stefan Kollemer. En hij is chefkok bij Herberg in Molerij. En ja, ze moeten vandaag gezond koken. En dat is natuurlijk een dingetje. Want ja, ik vraag het even aan jou. Wat vind jij het allerlekkerst om te eten? Dat is toch niet zo'n moeilijke vraag?
2: Spaghetti?
1: Spaghetti. En wat voor spaghetti?
2: Weet ik niet, gewoon normale.
1: Gewoon normale. En dat is dan bolognese?
2: Ja.
1: Met tomatensaus?
2: Ja.
1: En wat is het allergezondst wat jij wel eens eet?
2: Fruit.
1: Fruit?
2: Ja.
1: En ook wel eens eten met groenten?
2: Ja, heel vaak. Bijna elke dag gewoon.
1: Bijna elke dag?
2: Ja.
1: Wat goed. En jij dan?
3: Ik ook bijna elke dag.
1: Bijna elke dag groenten eten?
3: Ja.
1: Wat is dan echt lekkere groente om te eten?
2: Wortels.
1: Wortels?
2: Volgens mij is dat een groente, toch?
1: Ja, dat is zeker een groente. En dat eet jij dus vaak?
2: Ja.
1: Ja. En jij?
3: Vaak een appel of een banaan.
1: Oh ja, fruit veel.
3: Ja.
1: Wat moeten jullie nou vandaag koken?
2: Wacht even.
1: Ja, pak even het menu erbij. Ja?
2: We moeten olé taboulé maken.
1: Olé taboulé?
2: Ja.
1: Had je er ooit van gehoord?
2: Nee.
1: Wat is het precies?
2: Dat is zeg maar een soort salade.
1: Ja.
2: Met gekookte courgette en...
1: Wat is dit? Ja, dat is courgette.
2: En dat?
1: Aubergine.
2: Gekookte aubergine en courgette. En tomaatjes en wat sla en ei en een flapje sla eroverheen.
1: Flapje sla?
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Ja.
1: Nee, ik niet. Ik ook niet. Maakt ook helemaal niet uit. Hey, en nu hebben jullie ook helemaal geleerd hoe je dan bijvoorbeeld die tomaat, want jullie hebben van die cherry tomaatjes, hoe je die dan goed moet snijden, hè?
2: Ja.
1: Want hoe moet dat?
2: Nou, je kan twee manieren doen. Je kan zeg maar bij het topje en de onderkant pakken en dan in het midden snijden, maar kan je ook bij de zijkant pakken dat je mijn topje opensnijdt.
1: Wat doe jij?
2: Ik doe een... ik snij hem aan het top... Nee, en in het midden open. Dus ik hou hem bij het topje vast, maar ik snij hem in het midden open.
1: En dan moet je dus heel voorzichtig zijn dat je dan niet in je vingers snijdt.
2: Ja, dat klopt.
1: Gaat dat allemaal goed?
2: Ja.
1: Nou, keurig. Dan zeg ik, bij jullie is de kookles tot nu toe geslaagd. Maar ik ben wel heel benieuwd, ga je het ook echt opeten straks?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, denk je dat je het lust?
2: Ja.
1: Ja? Oké. Okay. Nou, ik ga het meemaken straks of je het ook echt op gaat eten. Ik ga nog even naar Stefan toe, de chefkok, want die legt nu net de courgette en de aubergine op de grillplaat. Stefan, waarom geef jij deze kookles?
4: Ik vind het leuk om kinderen kennis over te brengen. Daarom geef ik deze kookles. Omdat we inderdaad gewoon landelijk te gaan doen. Dus er zijn natuurlijk 3000 keer leerlingen die nu in deze dagen dat gaan doen. Dus wij vinden het ook leuk om, om de kennis over te dragen.
1: Ja. Ben jij zelf ook heel erg bezig met gezond koken?
4: We koken eigenlijk alleen maar met biologische producten, regionale producten. Dus eigenlijk doen wij dagelijks doen we het wat gezond is en goed voor het milieu en voor de omgeving.
1: Ja. Als we hier nou zo rondkijken in deze klas, hè, wat leer je ze nou echt?
4: Ja, je leert ze, ten eerste leer je ze luisteren. Je leert ze verschillende groentes kennen die ze niet kennen. En gezond leren koken. Dus dat probeer je dan toch door te brengen, zeg maar, dat ze dat thuis ook meenemen.
1: Ja. We hoorden het net al even. Het is olé taboulé met bulgur, is het?
4: Ja, bulgur. Ja.
1: Bulgur.
4: Ja.
1: Dat is een ingewikkelde, want hoe spreek je het nou uit?
4: Ja, het is boel en dan geur.
1: Bulgur?
4: Ja. Ja. Het is een graansoort. Dus een keer wat anders dan een rijst, een couscous of een andere graansoort. Maar ja, bulgur is, het is natuurlijk bedacht door Ramon Beuk. Die hebben het recept bedacht met leerlingen. En voor volgend jaar kunnen de leerlingen die nu dit jaar meedoen, die kunnen ook nadenken over het gerecht volgend jaar.
1: Ja, dus deze leerlingen mogen nadenken over een nieuw gerecht. Ja. Nog even een schatting. Er zijn hier 32 leerlingen in de klas. Hoeveel gaan ook daadwerkelijk deze bulgur opeten, denk jij?
4: Ik hoop meer dan de helft.
1: Ik hoop met je mee. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Hey, Joyce, ga jij zelf ook nog even aan de kook daar? Of,
1: Ja, dat lijkt me wel, hè?
0: Oké. Okay. Hey, je moet zelf ook wat doen.
1: Dat wil ik wel even.
0: Nou, succes daar en veel plezier.
1: Dank u.
0: En eet smakelijk ook vooral natuurlijk. Joyce op school. Lekker koken met die topkok daar. Veel plezier daar. De Doobie Brothers nu op Noord.

0: is ook schitterend hoe het voelt. Ondertussen al dikke honden praten hier in de studio. Want Karin is er weer. Gaan we het hebben over het gedrag van honden. En ik ben wel benieuwd, ben jij nou heel streng voor je hond? Want we gaan het hebben over boos worden op je hond. Wanneer word je boos op je hond? En kun je ook een beetje boos worden op je hond? Of schiet je, en dat heb ik bijvoorbeeld bij mijn kinderen, schiet je wel eens in de lach eigenlijk. Terwijl je eigenlijk boos wil zijn omdat iets niet mag. Laat het even weten, daar gaan we het dan straks over hebben. En zometeen Noordnieuws met Fleur met daarin.
1: Een vergoeding als je op een zonnige dag je zonnepanelen uitschakelt.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: 13:30, Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. 14.000 Groningse huishoudens komen in aanmerking voor een vergoeding als ze bereid zijn op zomerse dagen hun zonnepanelen uit te schakelen. Het is een noodmaatregel waarmee Enexis wil voorkomen dat het stroomnet overbelast raakt. Dat gebeurt namelijk omdat de panelen zoveel stroom opwekken dat het net het niet aan kan. De geselecteerde huishoudens worden per brief uitgenodigd om zich aan te melden. Deelname is vrijwillig, maar om de animo te vergroten biedt Enexis een vergoeding van 25 cent per kilowattuur. Daarmee hoopt de netbeheerder zoveel mogelijk mensen over de streep te trekken. Meer over Enexis. Zij verwachten dat de 9 bedrijven in Farmsum binnen enkele uren weer elektriciteit hebben. De bedrijven kwamen gisternacht zonder stroom te zitten. Maartje Vermeer van Enexis vertelt wat de oorzaak was.
7: Wat we in ieder geval hebben kunnen vinden is dat er kortsluiting is ontstaan in het station. En dat inderdaad de oorzaak is geweest van de brand. Uiteraard gaan we hier de komende tijd nog aanvullend onderzoek op doen. Dus we blijven hier goed onderzoeken. Maar het lijkt inderdaad op kortsluiting. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen helaas.
1: Een van de 4 gezochte verdachten van een zware mishandeling in de Albert Heijn en de Oude Ebbingenstraat in Groningen heeft zich gemeld bij de politie. Dat gebeurde nadat beelden werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht gisteravond. Op 21 januari raakte een 19-jarige jongen ernstig gewond nadat hij door 3 mannen werd mishandeld na een opmerking die verkeerd viel. De politie zoekt nog naar de andere 3 verdachten. 65 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang die is ingericht in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borgerrood-Doorn heeft deze nachtopvang nog tot en met donderdag beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Aan het einde van de middag geldt in onze hele provincie code geel vanwege zware onweersbuien. Het Rode Kruis hoopt dat asielzoekers die daar in dat aanmeldcentrum zitten mogen schuilen. De kleine tenten die op het voorterrein in Ter Apel staan kunnen volgens de hulporganisatie wel de ergste regen tegenhouden. Ook legt het Rode Kruis reddingsdekens op de grond, zodat de asielzoekers droog kunnen zitten en worden er regenponcho's uitgedeeld. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Je had het al even over het weer. Daar nu meer over met Harma.
8: Vanmiddag schijnt er nog een wotterig zonnetje, maar er is vooral veel bewolkt met kans op een bui. De wind zwakt tot matig uit zuidelijke richtingen, brengt 20 tot 23 graden. Loten vanmiddag even om, vanuit het zuidwesten stevige regen en onweersbuien met kans op hoge windstoten en lokaal wateroverlast. In loten van open en vannacht geleidelijk aan meer opklots met 40, 50 graden als minimum. Buien komt verspreid over de provincie buienvuur. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden.
0: Ja, is het handig om in de lach te schieten als je eigenlijk boos moet zijn omdat hij of zij iets doet wat niet helemaal mag, misschien iets ondeugends? En hoe moeilijk is het dan om je lachen ook echt in te houden? En nee, het gaat niet om kinderen, het gaat om je hond. Daar zo meer over met Karin.
9: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg Groningen.
11: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Sommieux Multicolor. Ja, en ik denk het al wel eens vaker, Karin Tuinhout. Mooi dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Van, er zitten heel veel overeenkomsten eigenlijk met het opvoeden van kinderen.
1: Nou, eigenlijk wel.
0: Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja. Heel veel wel.
0: Want met dit onderwerp van vandaag ook weer eigenlijk. Het boos worden als het soms moet. Soms moet je grenzen stellen natuurlijk. Maar soms dan doet een hond of een kind ook gewoon eigenlijk iets heel grappigs wat niet mag. En dan, hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou ja, soms dan, en onlangs had ik een vrouw en die zei, ik heb nog een vraag aan het eind van de les. En toen zei ze, mijn hond die trekt aan de gordijnen. En toen zei iemand die mij helpt, die zei tegen haar, oh, mag dat niet? En ik vond het een ontzettende grappige opmerking van haar. Ja. Maar ik heb daar direct bij gezegd naar die eigenaresse, dat het wel heel goed was. Ondanks dat het soms heel grappig lijkt, dat ze daar dus niet om gaat lachen.
0: Nee.
1: Sommige honden die vinden dat die krijgen dan een beetje aandacht op momenten waarop je eigenlijk op verkeerde momenten daar aandacht aan besteedt. Hoe grappig sommige dingen ook lijken. Maar soms zijn dingen nu grappig, maar zijn ze eigenlijk over een tijdje, wanneer je hond groot en sterk is en volwassen, dan zijn sommige dingen gewoon niet meer grappig.
0: Nee, geef eens een voorbeeld. Ja, gordijnen trekken, maar wat zijn nog meer voorbeelden daarvan?
1: Ja, gordijnen trekken, bijvoorbeeld bij visite. Wanneer jij als een kleine pup hebt en er komt visite, dan is het natuurlijk in eerste instantie heel leuk dat mensen zeggen, oh, leuke puppy, en aaien, schattig. Ja. En dan maak je die pup helemaal wild. Maar ondertussen is de vraag, ja, maar vind jij dit nu leuk? Maar vind jij dat straks nog leuk wanneer die groter is. Als mensen bij mij komen met een pup, ja, als je hem nu wilt maken, dan is hij dat straks ook. En dan springt hij straks in de winter ook bij jou omhoog als hij groot en sterk is.
0: En dan lig je plat.
1: En dan lig je plat, ja. Maar ja, dus dat is vooral altijd iets waar je dan over moet kijken. Oké, maar is het nu leuk? Maar is het straks nog leuk?
0: Ja, maar hoe kun je dan, want je bent natuurlijk, je bent mens en je hebt ook instincten.
1: Ja.
0: En als je iets heel lief of schattig vindt, ja, dan heeft dat natuurlijk, dat is een heel sterk gevoel.
1: Jazeker.
0: En dan heb je een hele primaire reactie, denk ik. Hoe kun je, zijn er trucjes voor jezelf om dat toch, vraag dit voor een vriend.
1: Nou, ik probeer altijd wel een beetje, als ik bij mensen binnenkom bijvoorbeeld, dan eigenlijk, voor mijzelf ga ik eigenlijk nooit honden heel veel aandacht geven. Ik kom daar dan, omdat mensen mij thuis vragen. Ik kom daar niet om dan die hond te verzieken, doordat ik hem heel veel aandacht geef op het moment dat hij heel blij wordt als ik kom. Dus ik negeer dat in eerste instantie een beetje. En als hij dan wat gekalmeerd is, dan denk ik, oké, weet je, kom nu maar eens bij me. En dat vind ik zelf voor mijzelf ook prettiger als een hond naar mij toe komt, omdat hij, terwijl die wat gekalmeerd is, dan wanneer die bij mij opspringt, uit volle enthousiasme en op mij springt, in mij springt, dat raakt ook een grens van mij. En dat vind ik zelf ook niet prettig.
0: Nee.
1: Dus ik help en die hond niet en die eigenaar niet, maar ik vind het zelf ook niet altijd prettig.
0: Nee. Nogmaals, ik zie heel veel overeenkomsten. Want ik, bijvoorbeeld als wij 's avonds onze kinderen naar bed brengen, eigenlijk zie je elkaar niet zo door de week niet met z'n vieren.
1: Ja.
0: Zeg maar, dus dat is eigenlijk een heel gezellig moment.
1: Jazeker.
0: En dan, dan is het vaak ook stoeien en zo.
1: Ja.
0: In ieder geval vooral bij, nou ja, eigenlijk bij alle twee kinderen wel. Maar die worden dan helemaal wild, terwijl ze eigenlijk moeten slapen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat zit ik nu ook, dat is best wel confronterend als je het hier zo over hebt. Niet dat ze nou slecht slapen of zo, maar,
1: nee, maar
0: misschien
1: soms
0: doet dat wel wat met ze.
1: Ja, soms is het dan even handig, oké, maar hoe leuk het ook is, is het op dit moment ook handig om het eventjes te doen. Of doe je het bijvoorbeeld in het weekend, hè, wanneer kinderen dan bijvoorbeeld wat later kunnen slapen of wat uit kunnen slapen.
0: Ja.
1: Dus het zegt natuurlijk niet altijd, want honden zijn grappig en kinderen zijn ook grappig. Dus het is niet altijd zo dat jij altijd als een soldatenwerk moet gaan en dit moet, dat mag niet, dat mag niet.
0: Nee.
1: Maar soms is het wel handig om te kijken, ja, maar is het nu handig? Bijvoorbeeld, ook een voorbeeld met honden is bijvoorbeeld staartjagen. Waar ik zelf eigenlijk soms altijd voel dat ik een beetje boos van word, is als mensen gaan lachen om wanneer een hond achter zijn staart aanjaagt. Wanneer mensen daarom gaan lachen,
0: is toch grappig?
1: Ja, dat is grappig, dat is leuk om te zien. Maar wanneer je het vanuit mijn werk bekijkt, dan kan het zijn dat wanneer die hond daar aandacht uit haalt, dat hij uiteindelijk 24 uur per dag achter zijn staart aan tolt. En dan is het niet meer leuk. Dus staartjagen is ook een manier van een hond vaak om te vertellen, ja, maar ik heb bijvoorbeeld pijn, of ik heb rugpijn, of ik heb jeuk, of ik verveel me te pletter. Dus dat zijn eigenlijk dingen waarin je een hond jou eigenlijk laat zien, ja, maar er is iets met mij. En wanneer ik daarom ga lachen, dan negeer ik ook heel veel boodschappen die mijn hond mij geeft. En dan is het, ja, voor mij niet zo handig om daarom te lachen. Maar dan moet ik vooral kijken, ja, maar wie ben jij, wat laat jij mij zien? En hoe kan ik daar dan het best op reageren? Je kent misschien ook wel filmpjes op YouTube, grommende honden. Dat mensen toch met die vinger ernaartoe gaan. En dat die hond zijn de tanden zo bloot helemaal gromt. Kijk, op zich, als mensen daarom gaan lachen, want het lijkt grappig, die filmpjes scoren vaak heel goed. Maar als ik dan naar zo'n hondje kijk, dan denk ik, ja, maar die hond die laat alles zien. Ja, maar ik vind het niet leuk, ik voel me niet goed, dus help mij alsjeblieft. Mm-hmm. Dus ja, soms moeten we gewoon even nadenken. Maar dat is met kinderen stoeien is natuurlijk maar een klein daarbij een klein iets vergeleken.
0: Jawel, maar toch, het is, ja, nee, maar het is wel een soort primaire reactie die je zelf hebt, omdat je natuurlijk overloopt van liefde. En dan is het gewoon leuk.
1: Ja.
0: Wat eigenlijk misschien soms ook verstandiger is om even, wat jij zegt, soms ook even met afstand te beginnen eerst.
1: Ja, liefde is niet alleen maar aandacht geven, maar liefde is denk ik ook vooral kijken, oké, maar wat is goed voor de ander, wat is goed voor ons samen?
0: Ja.
1: En daar is goed om naar te kijken.
0: Nou, dan geef ik jou nu even geen aandacht. We gaan even naar de nieuwe van Waraans. Heet Paul Jas. En dan gaan we zo door met ons gesprek.
2: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
3: Deze week Waraans met

0: in de paljas.
1: Ja, het is weer een aanstekelijke, de nieuwe van Waraas. Paljas. En als hond voel je je misschien ook soms wel een beetje een paljas. Als jouw baasje de hele tijd om jou lacht. Terwijl je als hond denkt, maar ik wil helemaal niet dat je lacht. Ik wil dat je mij serieus neemt.
2: Kijk.
1: Daar hebben wij het over. Want ja, het verplaatsen in je hond is natuurlijk, nou, dat is het moeilijkste wat er is, denk ik. Anders ben jij ook geen hondengedragsdeskundige. Want dat lijkt mij dus heel lastig. Wat zijn nou situaties, je noemde net die het rennen achter de eigen staart aan.
2: Ja.
1: Zou ik zeggen, nou, dat is grappig, want dat ziet er gewoon grappig uit, zo'n hond die rondjes rent.
2: Ja.
1: Wat zou er allemaal achter kunnen zitten?
2: Staartjagen kan verveling zijn. Dus ik verveel mij en dan zie ik iets uit mijn ooghoek en dan ga ik daar achteraan rennen. Maar bij staartjagen wil je eigenlijk ook altijd het fysieke uitsluiten. Ernstige heupklachten, rugklachten, anaalklieren, vlooien, noem maar op. Dus er is altijd wel een reden waarom een hond zomaar achter zijn staart aanjaagt. Maar heel vaak gaan mensen daarom, wat we net zeiden, gaan mensen daarom lachen. En er zijn dus honden die op het moment dat jij dus verkeerde aandacht besteedt aan bepaalde dingen, die dat dan gaan herhalen. En dan kan het soms een heel lastig probleem worden. Wat ook een voorbeeld is dat mensen met horloges, en dan valt de zon erop en dan gaan ze met hun horloge over de vloer schijnen.
1: Oh ja.
2: En dan gaan die honden achter lampjes aan. En dat kan ook een hels probleem worden. En dat begint ook heel vaak met verveling en dat mensen dus met lampjes gaan schijnen. Of met van die laserpennetjes, zie je ook vaak gebeuren.
1: Maar wanneer wordt dat een probleem dan?
2: Op het moment dat jij je hond er niet meer uit kunt krijgen. Ik heb echt een paar herders ook gehad. Die echt 24 uur bijvoorbeeld achter hun staart aan tolden. Zodra ze wakker werden. Nou ja, in die tijd dat ze nog sliepen, konden ze dan nog enigszins slapen. En het probleem wordt vaak is dat ze er niet uit te halen zijn. Dat wordt heel neurotisch en dat gaat maar door en dat draait maar door.
1: Oh, dus als de honden dan op straat lampjes zien flikkeren, dan gaan ze er ook achteraan, bedoel?
2: Ja, ze zijn helemaal geobsedeerd door lampjes. En dat kan echt bijzonder vervelend zijn. En het vervelende er ook van is, als ze niet zien, gaan ze ook zoeken. Dus dat kan echt heel vervelend worden.
1: Ja, hoe kom je daar dan weer vanaf? Bijvoorbeeld in het geval van die lampjes.
2: Soms moet je dus op het moment dat het te heftig wordt en hij is niet meer te doorbreken, dan moet je soms gedragsmedicatie inzetten om ergens een ingang te vinden om weer in het brein van die hond te komen dat je iets met hem kunt gaan trainen.
1: Gedragsmedicatie?
2: Ja. Ja. Ja, ook voor honden heb je, net als bij mensen, gedragsmedicatie. Ja, zelfs Prozac voor honden, er is van alles voor honden. Ja, en dat doe je niet zomaar, hè? Nee. Ik hou daar niet van, maar heel zelden. Ja, dan moet je eens een keertje inzetten op medicatie, omdat die anders gewoon niet meer te bereiken is.
1: Nee. Een hond kan ook laat ik het zo zeggen. Een kind kan ook een spiegel zijn voor jezelf.
2: Ja.
1: Kan een hond dat ook?
2: Ja, want wij doen ook inderdaad spiegelen met honden. En spiegelen met honden is echt fantastisch leuk, waar je heel veel informatie ook voor jezelf uit kunt halen. Wat voor ons ook heel leuk is om te zien. Moet je als eigenaar wel echt voor openstaan. Maar honden kunnen echt een enorme spiegel zijn voor jou, hoe jij in het dagelijks leven ook gewoon functioneert.
1: Ja.
2: En als je dan gaat spiegelen met honden, dan zie je dus vaak dat mensen zeggen, oh, maar dat doe ik op mijn werk ook. En dat doe ik daar ook. En dat we dan achteraf bericht terugkrijgen. Zo van, god, maar het was wel een eye-opener en ik kan daarmee aan de slag.
1: Hoe heb je een voorbeeld van hoe je dan spiegelt met je hond?
2: Nou, bijvoorbeeld mijn reu houdt niet als iemand echt controle op hem uitvoert. Mijn joekhond die vindt het helemaal niks. Daar moet ik een manier voor vinden. Hoe wil jij met mij werken? En zo gaan we werken. En ik had een mevrouw met het spiegelen waarvan ik eigenlijk het gevoel had dat ze een beetje een controlfreak was. Dus toen heb ik haar met mijn reu meegegeven en gevraagd, oké, doe maar een paar oefeningen. En dat deed zij zo gecontroleerd dat mijn reu eigenlijk na twee zinnen eigenlijk zich omdraaide en wegliep. Die deed niet meer mee.
1: Wat goed.
2: Dus toen hebben wij gekeken, oké, maar hoe kun je hem dan motiveren?
1: Ja.
2: En het mooiste was dat zij later zei, want ze was teamleidster, dat zij later zei dat eigenlijk haar werk, haar werknemers of de mensen op het werk eigenlijk net zo op haar reageerden als mijn hond. En dat ze het nu makkelijker vond om mensen op een andere manier te motiveren. En dat ze haar dus ook serieus namen en dat zij minder boze gezichten kreeg.
1: Kijk,
2: dus dat is leuk, is heel leuk.
1: Maar dan eigenlijk is jouw hond ook een soort psycholoog. Zonder dat hij het zelf misschien doorheeft.
2: Ja, weet je, soms durven mensen tegen een hond amper zeggen, ja, maar ik wil dit niet, dit voelt niet goed voor mij. En als jij dat niet tegen je hond kunt zeggen, ja, maar kun je het dan ook tegen iemand die je op straat tegenkomt, of tegen je kind, of tegen je man, noem maar op.
1: Ja. Dan nog even de mythe misschien wel van de hond begint steeds meer op zijn baasje te lijken. Of andersom. Klopt dat nou of niet? Want ik zie een man lopen met zijn hond. En ik zie ze aan profiel, zeg maar. Ik denk, verdorie, het is dat die hond vier poten heeft. Maar voor de rest,
2: het past gewoon.
1: Ja, de houding, het sloffen, het...
2: Ja.
1: Hoe kan dat?
2: Ja, ik weet het ook niet. Soms zeggen ze inderdaad, ja, weet je, ik lijk niet op mijn herders met mijn blonde haar. Maar ja, ik. Weet je, soms denk ik wel dat wij, dat wanneer jij heel rustig bent, dat honden daar, dat ook een goede invloed op honden kan zijn. Ik ben best wel chaotisch en mijn honden zijn ook best wel chaotisch. Dus ik denk wel dat je in een bepaalde setting dingen aan elkaar kunt overbrengen, zeg maar. Dus wanneer ik heel rustig ben, denk ik ook dat mijn dier daar automatisch op reageert. En wanneer ik heel traag ben, denk ik ook dat sommige honden dat. Kijk maar naar van die hele oude bejaarde mensen die soms met een hondje lopen.
1: Ja.
2: Dan past die hond zich soms echt fantastisch aan het tempo. Dus het is soms, maar denk ik net waar je in zit, hoe de situatie is en dat je dan een beetje aan elkaar aanpast. Maar het is mooi gezicht.
1: Het ziet er ook mooi uit.
2: Ja.
1: Je hebt er altijd wel een vredig gevoel bij of zo.
2: Het is fantastisch. Ja.
1: Nou, weer wat geleerd. Het bestaat dus.
2: Een ik denk
1: hond,
2: het wel.
1: Die op zijn baasje gaat lijken. Of kan het ook andersom, dat het baasje op de hond gaat lijken?
2: Soms. Weet je wat ik nog wel eens denk, is dat als je bijvoorbeeld. Ik weet niet goed hoe ik het nou maar. Ik denk wel dat we beide op elkaar kunnen gaan lijken. Maar soms is het denk ik, als ik een drukke hond heb en ik ga er als eigenaar mee in, dat ik dan ook best wel daar druk en gestrest van kan worden, zeg maar. Dus maar ja, verder op gaan lijken, het ligt eraan. Net als ik zei, van de week was ik op een workshop en hadden hond en eigenaar gewoon hetzelfde kapsel. Toen dacht ik, wat grappig, dat leek gewoon op elkaar.
1: Kort pittig?
2: Nee, een beetje lang en ontploft. Oh.
1: Dankjewel. Ik heb heel veel geleerd en we hebben gelachen. We zijn alweer aan het eind van deze tussen de middag. En volgens mij, ja, ik ga ervan uit dat Dimitris hier.
0: Die liep net al voorbij. Nou, die liep net al voorbij, maar die zag volgens mij dat we het zo gezellig hadden hier. We praten over de honden.
1: Hij zwaait al. Nou, gaan wij eruit met een hele gladde, maar wel zo mooi, vind ik. Ja, een beetje fout misschien ook, maar Bruno Mars. Dat was de microfoonstandaard. En niet onze knieën of zo, hoor. Rustig aan. Nee, deze is heel mooi. Bruno Mars, tot morgen. Ik vond het weer mooi. Hoi.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
13: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
17: Scootmobiel of rollator nodig?
18: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
19: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
20: Radio Noord.
21: De middag door.
20: Met Dimitris Kops.
22: Hey, goedemiddag. Het is 2:04. En die dinsdagmiddag kom je wel door hoor. Dankzij Taylor Swift, David Bowie en nu Dua Lipa.

Kijk, ze eens dansen in de straten. Die oude rockers David Bowie en Mick Jagger op Radio Noord en Dancing in the Street. Hey, goedemiddag, het is 11 minuten over 2. Van harte welkom bij de Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Karel is lekker met vakantie, vandaar ik hier zo. En hoewel Karel heel ver weg is in Gran Canaria, zit ik wel in de favoriete lucht van Karel hier. Nee, het is niet een of ander deftig geurtje. Nee. Ik ruik hier in de studio van Radio Noord de droge worsten. Ja, Karel geeft normaal gesproken iedere middag droge worsten weg. En dat ga ik vanmiddag ook doen. Jij kan vanmiddag winnen een complete doos met droge worsten. Om 2:50 spelen we plaatje over. En als je het antwoord goed hebt in plaatje over, dan maak je dus kans op een doos met droge worsten. Is dat even lekker op de dinsdagmiddag, hè? En als je blijft luisteren, kom je er ook achter wat de overeenkomst is tussen een oude rommelmarkt met stinkende, oude, rammelende tweedehands spullen en de Backstreet Boys. Daar is een overeenkomst tussen en die overeenkomst hoor je zometeen. Na de nieuwe van Taylor Swift. Hoe is het om een relatie te onderhouden als je wereldberoemd bent? Dat hoor je van Taylor Swift in dit nummer. En de titel van het nummer is...

0: Ja, Gold ken je van Spandau Ballet. Maar ik zat de muziek uit te kiezen voor vanmiddag. En toen dacht ik van, ja, deze is ook wel lekker voor de dinsdagmiddag. Spandau Ballet met Only When You Leave. Dit is Radio Noord. Met zometeen nog veel meer heerlijke muziek. Incognito komt eraan, ook Calvin Harris. En ooit afgevraagd waar de naam Backstreet Boys vandaan komt. De naam Backstreet Boys heeft niks te maken met jongens uit een achterstraatje. Nee, de oprichter van de Backstreet Boys, dat is Lou Pearlman. En Lou had vroeger één grote hobby, dat was spullen kopen op een vlooienmarkt. En zijn favoriete vlooienmarkt was dan ook de Backstreet Market in Orlando, in Florida, Amerika. Ja, daar komt die naam dus vandaan. Inmiddels heeft Lou geen tweedehands spullen meer nodig. Nou ja, hij is helemaal binnengelopen dankzij de Backstreet Boys. Want ze zijn een van de meest succesvolle acts van de jaren 90 geworden. Nu hoor je ze op Radio Noord uit 1997. Dit is As Long As You Love Me.
1: I

0: Nothing. Het is bijna 2:30. De middag door op Radio Noord met zometeen Calvin Harris. Sam Fender komt eraan. Survivor ook met The Eye of the Tiger. En zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Hij is vanmiddag lekker gevuld. Ik ruik hem hoor, het prijzenpakket. Ja, lekker. En ja, dat ruikt best lekker. Het is een doos met droge worsten. Ja, en je mag ook nog iets uitkiezen uit de Radio Noord vitrinekast. Er zitten allemaal leuke dingen in. Maar het gaat dus eigenlijk om die doos met droge worsten. Lekker zometeen te winnen met plaatje over om 2:50. En Fleur is aangeschoven.
1: Hoi.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij komt voor het nieuws natuurlijk. Wat zit erin zometeen?
1: Dan vertel ik hoe je erachter kunt komen of je met je zonnepanelen een vergoeding kunt krijgen.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Harry Potter

0: de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Goedemiddag, het is 2:30. Noordnieuws met Fleur Oostra.
6: 14.000 Groningse huishoudens komen in aanmerking voor een vergoeding als ze bereid zijn op zomerse dagen hun zonnepanelen uit te schakelen. Het is een noodmaatregel waarmee Enexis wil voorkomen dat het stroomnet overbelast raakt. Dat gebeurt namelijk omdat de panelen zoveel stroom opwekken dat het net het niet aan kan. Het gaat dan vooral om de aansluitingen rondom Winsum en Winschoten. De geselecteerde huishoudens worden per brief uitgenodigd en Maartje Vermeer van Enexis laat weten of die brief al verstuurd is.
7: Nou, die is al verstuurd of komt inderdaad in de komende dagen op de deurmat. En krijg je geen brief, dan heb je helaas geen uitnodiging gekregen. Het kan zomaar zijn dat de ene straat op het ene netdeel zit en wel een brief krijgt en de straat verderop dat niet krijgt. Dus dat is het, ja, we zetten het echt alleen daarin waar het ook echt nodig is. Dus het is echt een noodmaatregel om overbelasting op sommige momenten te voorkomen.
6: Het aantal mensen dat wacht op een behandelplek in een TBS-kliniek loopt steeds verder op. Landelijk staan ruim 260 mensen op de wachtlijst tegenover 45 zes jaar geleden. Dat komt voor een belangrijk deel doordat de uitstroom van TBS-patiënten stagneert. Zo zijn er te weinig plaatsen waar mensen begeleid kunnen wonen na hun TBS-behandeling, constateert bestuursvoorzitter Harry Bijntema van de Mesdagkliniek in Groningen.
8: Wat ik zelf heel erg zie is dat de afgelopen 10 jaar het draagvlak voor het ontwikkelen van dit soort uitstroomvoorzieningen, dat steeds verder is verminderd. En dat je in heel veel buurten en gemeentes waar we pogingen doen om dit te ontwikkelen, dat we daar fors tegenstand ontmoeten. En dat de meeste mensen zeggen, ja, ik snap wel dat het moet, maar niet hier. Maar niet hier en overal niet hier betekent uiteindelijk nergens. En dat is natuurlijk, de optelsom daarvan is dan heel erg treurig.
6: Ook bij de Mesdagkliniek zijn de wachtlijsten vol. Daar wachten 10 tot 20 TBS-gestelden op een behandelplek. Een van de 4 gezochte verdachten van een zware mishandeling in de Albert Heijn aan de Oude Ebbingenstraat in Groningen heeft zich gemeld bij de politie. Dat gebeurde nadat beelden werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht gisteravond. Op 21 januari raakte een 19-jarige jongen ernstig gewond nadat hij door 3 mannen werd mishandeld na een opmerking die verkeerd viel. De politie zoekt nog naar de andere 3 verdachten. Bij een nest van zeearenden in natuurgebied Friese Veen ten zuiden van het Paterswoldse Meer zijn 2 jonge vogels geringd. Onderzoekers willen daarmee meer leren over het gedrag van de grootste roofvogel van Nederland om de dieren zo beter te kunnen beschermen. Want dat is nog steeds nodig, zegt boswachter Bart Zwiers.
9: Je moet weten dat Nederland heeft ongeveer 46 broedparen. En dat stijgt wel, maar dat zijn er natuurlijk nog steeds niet heel veel. Het blijft een kwetsbare vogel. Hij komt windmolens tegen, pesticiden heeft hij last van. En eigenlijk zijn er nog steeds bedreigingen, waardoor die stand nog steeds bedreigd is, die vogel. En door dit onderzoek kun je eigenlijk zeggen van, ja, hoe gaat dat nou met dat beest?
6: De vogels hebben oranje kleurringen gekregen en met een goede telescoop kunnen die worden afgelezen. Meer nieuws op rtvnoot.nl en in onze app.
5: Voor het weer gaan we naar Harma Boer.
10: Vanmiddag schijnt er nog een wotterig zonnetje, maar er is vooral veel bewolkt met kans op een bui. De wind zwakt tot matig uit zuidelijke richtingen, brengt 20 tot 23 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten een stevige regen- en onweersbuien met kans op hoge windstoten en lokaal wateroverlast. En later vanavond en vannacht geleidelijk aan meer opklots met 15 graden als minimum. Buien komt verspreid over de provincie Buitenveur. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden.
5: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Calvin Harris.
11: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
12: Oh nee, mam.
11: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
16: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
17: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.

0: we gaan het weer spelen. Plaatje over. En vandaag in plaatje over. Een nummer uit 2006. Gnarls Barkley met Crazy. Hij kwam tot nummer 3 in de Nederlandse top 40. Maar hoe ging die ook alweer?
1: Zo klinkt de plaat. Does that make me crazy?
2: Dit is de vraag.
0: Ja, dat is dus Crazy van Gnarls Barkley. En de vraag die daarbij hoort vanmiddag is... Gnarls Barkley doet vermoeden dat het één persoon is. Maar Gnarls Barkley is een muziekduo. Het ene lid heet CeeLo Green. Die later ook nog een hit scoorde met Fuck You. Wat zeg je? Ja. Maar hoe heet dat andere lid van Gnarls Barkley? Dat is de vraag. Multiple choice ga ik ervan maken om het lekker makkelijk te maken op dinsdagmiddag. Is dat A, Snoop Dogg? Is dat B, Danger Mouse, of C, Proof? Dus dat ene lid van Gnarls Barkley heet CeeLo Green. Maar hoe heet dat andere lid? Als je het nou denkt te weten, dan mag je vanaf nu bellen of appen met je goede antwoord. 050-3188-288. Dat is het nummer van de studio van Radio Noord. 050-3188-288. En voor je klaar ligt, tenminste als je het goede antwoord geeft, een doos met droge worsten. Ja, dat is toch lekker om te winnen. Dus ja, de vraag is eenvoudig. Gnarls Barkley is een muziekduo. Het ene lid van het duo heet CeeLo Green. Maar wat is de naam van het andere lid? A, Snoop Dogg, B, Danger Mouse of C, Proof? Je mag nu bellen of appen met je goede antwoord. 050-3188-288. Als je het goed hebt, win jij vanmiddag een doos met droge worsten. Lekker zeg!

0: we spelen met Marquines uit Nieuw-Rode. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het leven in Nieuw-Rode?
1: Ja, goed hè. Gepensioneerd en we maken er wel wat van.
0: Gepensioneerd? Hoe oud ben jij, Marquines?
1: Ik ben vrijdag, 76.
0: Zo, goedemiddag. Heb je maar mooi bereikt in het leven.
1: Ja, we gaan gewoon door, hè. Ieder huisje heeft zijn kruisje, maar dat moeten we maar niet over hebben.
0: Nee, precies, precies. En we kunnen ook elke avond op de televisie genieten van iemand die is al 77. Dus die staat een jaar op je voor.
1: Je bedoelt... Derksen of zo?
0: Johan Derksen, ja. Ja. Het verbaast mij elke avond weer als ik een televisie aanzet. Dan denk ik, goh, hij zit er weer. Hey, helemaal vanuit Grollo gereden.
1: Ja, en helemaal zo fit als een hoedje. Hè?
0: Ja, hartstikke fit. Dus laat het een voorbeeld zijn. Hè?
1: Ik ga me daar aan spiegelen.
0: Hartstikke goed. Hartstikke goed. Hou dat vast. Hé, Marquines, wij spelen plaatje over met een prachtige plaat van Gnarls Barkley, Crazy, uit het jaar 2006. Hij kwam tot nummer 3 in de Nederlandse top 40 en hij klonk zo.
2: Zo klinkt de plaat. Dit is de vraag.
0: Ja, Gnarls Barkley doet vermoeden dat het één persoon is, maar Gnarls Barkley is een muziekduo. Het ene lid heet CeeLo Green, die ook een hit scoorde later met Fuck You. Misschien ken je dat nog. Maar hoe heet dat andere lid nou van Gnarls Barkley? Is dat A. Snoop Dogg, B. Danger Mouse of C. Proof?
1: Dat was B, hè? De Danger Mouse.
0: De Danger Mouse, ja, dat is helemaal goed hoor, hé! Hey. Ja, Snoop Dogg is gewoon een rapper en Proof, dat was een rapper. Die is helaas doodgeschoten. Dat was een rapper van D12, het groepje van Eminem. Maar Danger Mouse is inderdaad lid van Gnarls Barkley. Ja. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jij krijgt een doos. Ja, een doos met droge worsten. Dat is toch mooi, hè? Een doos die allemaal worsten in zich heeft.
1: Ik heb al eens eerder een gehad, dus ik weet hoe het eruit ziet, ja.
0: Ja, oké, dan is het lekker hoor. Je kan ze lekker dik aansnijden. Dus ze komen eraan. Je staat nu ook even voor de fritine... ik vind dat zo'n klote woord. De fritinekast. Fritrinekast, ja, dat is het. Van Radio Noord. Ja, doe jij eens dan.
1: Fritrinekast.
0: Oh, kijk, dan ben je wel een stuk ouder dan ik, maar dan gaat je een stuk beter af. Mijn god, wat een klote woord. Maar er staan allemaal leuke dingen van Radio Noord in. De sokken, de muts, de buckethead. En wat wil je daarvan?
1: De buckethead, man.
0: De buckethead. Ja. Nou, dan komt het helemaal dik in orde. De buckethead en de droge worsten komen richting Nieuw-Rode. Dus veel plezier ermee. Hey, we gaan Gnarls Barkley draaien met Crazy.
1: Ja, goede uitzending nog.
0: Hey, dank je. Dat gaat wel lukken hoor. Hey. Hoi.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: FSS, veel scoren. Ja. Nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
11: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.
12: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft?
2: Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
12: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
13: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
14: Radio Noord.
15: De middag door.
16: Met Dimitris Kops.
17: En met de hits, ja, die zijn lekker hoor. Zometeen U2, Zoe Levi komt eraan. En eerst Break My Heart van Rondé.

0: Goedemiddag, dit is Radio Noord. Het is 12 minuten over 3. Lekker de middag door op de dinsdag met U2 zometeen. En eerst Zoe Levi.
1: Hoe was je dag?
0: Tot nu toe goed.
1: Waar moest je naartoe?
0: Nou, hier naar de studio.
1: Wat heb je gedaan en ging dat goed?
0: Ja, plaatjes draaien. Gaat
1: ik zeg

je wel eens op de vlucht geweest voor iets of iemand? Zou kunnen dat je ergens hebt gewerkt en dat het een klojo van een manager was. Dat je dacht, ja, ik moet hier weg, ik vlucht weg bij mijn baan. Zometeen hier een zanger op Radio Noord die zanger is geworden, opmerkelijk vrouw, omdat hij op de vlucht sloeg van Amerika naar Canada. Ja, hoe dat allemaal precies zit, vertel ik je zometeen. En John Mayer komt er ook aan, dat is hem trouwens niet. R.E.M. ook onderweg hier op Radio Noord. En nu stuck in a moment, you can't get out.

0: Eind jaren 60 werd Rick James opgeroepen voor militaire dienst in de Verenigde Staten. En toen dacht hij van, mij niet bellen. Daar heb ik geen zin in. Hij verhuisde daarom naar Canada om te ontsnappen aan zijn militaire dienstplicht. En dat heeft ertoe geleid dat hij daar zat in Canada. En dat hij dacht, ja, wat moet ik nou doen met mijn tijd, weet je wel. Ik hoef niet militair te worden, maar ja, wat moet ik dan doen? En toen is hij zijn muziekcarrière gestart. Mooi verhaal, hè? Rick James hoorde je met Superfreak hier op Radio Noord. Dit is de middag door op de dinsdagmiddag. Met zometeen John Mayer, R.E.M. komt eraan. Damiano David ook. En aangeschoven is Fleur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Een stroomstoring die is verholpen en de laatste stand van zaken in Ter Apel, waar zojuist flink onweer was.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
7: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
6: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
0: Goedemiddag, het is 3:30. Noord Nieuws is hier met Fleur Oostraam.
1: Goedemiddag. In Groningen zijn in korte tijd vanmiddag een aantal aanrijdingen geweest waar fietsers bij waren betrokken. Op de Eikenlaan in Groningen botste zojuist een auto op een fietser. Twee meisjes zaten op die fiets. Een van hen is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg ruim afgezet. Eerder vanmiddag ook ongelukken met fietsers op de Wilhelminakade, de Oude Ebbingenstraat en op de Helperzoom in Groningen. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De stroomstoring in de Groningse gemeente Eems-Delta

0: is verholpen. In de nacht van zondag op maandag brak brand uit in een transformatorstation in Farmsum, waardoor inwoners en ondernemers in Meedhuizen, Farmsum en Delfzijl zonder stroom zaten. Huishoudens hadden al snel wel weer stroom. Voor 8 grote bedrijven duurden de problemen langer. Zij moesten het in totaal meer dan een dag zonder stroom doen. De oorzaak was kortsluiting. Tientallen asielzoekers waar geen ruimte voor is in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn tijdelijk ondergebracht in een sporthal op het opvangcomplex. Daar schuilden ze zojuist voor regen en onweer en zullen daar de komende uren ook blijven. Ook de komende dagen worden nog flinke buien verwacht. Het Rode Kruis dringt erop aan om ook dan overdag opvang binnen te regelen. De asielzoekers kunnen nog tot komende donderdag terecht in Tweede Exloërmond voor de nachtopvang. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: En voor het weer is aangeschoven Harma Boer.
2: Vanmiddag schijnt er nog een botterig zonnetje, maar er is vooral veel bewolkt met kans op een bui. De wind zwakt tot matig uit zuidelijke richtingen, brengt 20 tot 23 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten stevige regen en onweersbuien met kans op hoge windstoten en lokaal wateroverlast. En later vanavond en vannacht geleidelijk aan meer opklots met 40-50 graden als minimum. Buien komt verspreid over de provincie Buitenvuur. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden.
1: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord, John Mayer.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
4: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
5: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
6: 7 dagen lang doen we samen en niet alleen.
7: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
5: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.

Dit is Radio Noord. Shiny happy people. Ja, die zie je als de zon schijnt. Maar het wordt steeds donkerder in Groningen. Nog even en dan barst het helemaal los. Ik hoorde net al in het nieuws van Fleur dat het in Ter Apel al noodweer was. En hier in Groningen, waar we zitten met de studio van Radio Noord, is het nog droog. Maar het is wel een dreigende lucht. Dus die shiny happy people die zie je niet in het zonnetje rondlopen vanmiddag. Wel goede muziek hier. Zometeen hoor je B. Smile. En dit hier is de Italiaan Damian.

0: droog hier gekomen, Erik?
1: Ja, en nog net, volgens mij. Ja, er komt wel een bui aan.
0: Ja, want jij komt toch wel iets verder vandaan.
1: Nou nee, ik zat gewoon in de stad hoor.
0: Oh, je zat in de stad?
1: Ja.
0: Oh, die zit
1: nee, ik kom niet uit Trapel.
0: Oh.
1: Nee. Daar hoogst het momenteel, begreep ik net.
0: Ja, dat begreep ik ook, ja. En hier ziet het er ook heel dreigend uit. Alleen, ik zit even op de buienradar te kijken. Maar het blijft tot 5 uur droog hier nog.
1: Oh. Nou, ik vraag Harman straks wel even.
0: Ja, doe dat maar even, ja. Ja, het uitgebreide weerbericht zometeen om 4:10. Ja, Erik Bats, van harte welkom op je werk.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Zometeen om 4 uur studio Grun. Wat zit er allemaal in?
1: Nou, we gaan het onder meer hebben over de jeugdzorg Groningen. Daar gaat het niet goed mee. Hoge werkdruk, dat soort dingen. Maar toch positief nieuws. Onze collega Esmee komt er straks over vertellen.
0: Oké.
1: En voor de rest hebben we natuurlijk weer een leuke topo.
0: Mm-hmm.
1: Leuk plekje in Groningen. Heb jij nog een favoriet plekje in Groningen?
0: Mijn favoriete plekje in Groningen.
1: Waar ben je geboren bijvoorbeeld?
0: Nou, ik kom uit Tolbert. Dus dat ken ik helemaal.
1: Westerkwartier.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ja, ja, kijk erbij van.
1: Nee, ik zat dat na te denken of die al eens hebben gehad. Maar die hebben we nog nooit gehad volgens mij, de Tolbert. Of wel?
0: Oh nee. Nou, die moet je nou een keer doen.
1: Ja. Het is een vrij grote plaats natuurlijk, hè?
0: Nou, zeker. En leken tegenaan.
1: Maar die doen ook mee in principe. Dus wie weet. Ik zet hem op de lijst.
0: Ja.
1: Waar we vanmiddag zijn, verklap ik nog even niet. Dat mag Maatje straks doen.
0: Okay.
1: En voor deze lachlijn uiteraard. Wat vindst u tegen 17:15? En fijne muziek.
0: Lachlijn nog niet geraden?
1: Nog steeds niet.
0: Oh,
1: nee.
0: Okay.
1: Ah, dan staat er maar een weekje. Hè. Vorige week vrijdag mee begonnen. Dus,
0: okay. Hartstikke goed. Nou, dat allemaal zometeen na 4. En ik wil dit eventjes aan je laten horen, Erik.
1: Ja, dat ken ik wel.
0: Ja?
1: Dit is een andere versie, of is het origineel?
0: Dit is dus het origineel.
1: Oh.
0: Het lijkt een beetje alsof dit dan nagespeeld is, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar dit is het origineel van deze.
1: Maar wie was dat al, die je net hoorde?
0: Everything But A Girl, met Missing.
1: Ja, het origineel?
0: Het origineel, dat is ook Everything But A Girl, met Missing.
1: De gewone versie.
0: De remix is gedaan door Todd Terry.
1: Ja, het origineel komt uit 1994 of zo, geloof ik.
0: Deze plaat.
1: Ja.
0: Maar dat is dus eigenlijk de remix, hè?
1: Oké.
0: Zo leer je wat op dinsdag.
1: Ja, goed. Nou, dankjewel.
0: Veel plezier met Studio Grun. Fijne dag.

0: een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 4 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Fleur, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Jeugdbescherming Noord staat niet langer onder verscherpt toezicht. Eerder was dit nodig omdat de inspectie concludeerde dat jeugdzorg niet op tijd de juiste hulp kon bieden. Inmiddels gaat dat beter, maar moeten er nog wel verbeteringen worden doorgevoerd. Bij een ongeluk op de Eikenlaan in Groningen is een meisje gewond geraakt. Zij zat samen met een ander meisje op een fiets die in botsing kwam met een auto. Het andere meisje raakte niet gewond. En tientallen asielzoekers waar geen ruimte voor is in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn de komende uren ondergebracht in een sporthal op het opvangcomplex vanwege het onweer en de nog te verwachten regen. Meer nieuws om 16:30.
11: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt?
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst?
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
17: Lieve mensen, Spinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
18: Radio Noord.
9: Studio Grun.
18: Met Erik Bak.
9: Goedemiddag, dinsdag 2 juni. Nieuws, verkeer, het weer, Groningse topo, de lachlijn. Die hoort het allemaal straks. Nu eerst muziek van Patrick Hernandez.

0: Patrick Hernandez. Dat is natuurlijk een grote discoknijter, dit nummer. Maar hij heeft ooit een opmerkelijke uitspraak gedaan in de media, deze Patrick Hernandez. Ik vind disco helemaal niks, zei hij. Hij moest van zijn producer. Maar ja, goed, toch helemaal binnengelopen in dit nummer. Born to be alive. Is het al een beetje druk op de weg, Maatje?
1: Nee, ja, je hebt grote verwachtingen. Van het noodweer en dan een dinsdag. En dan, het kan heel druk worden. Maar voorlopig is het rustig op de weg.
0: Oké. En horen we nog een beetje dreugel? Want in de stad is het nog dreugel, Arma.
2: Ja, nou, ik heb zo net al wat buitje gehad. Noodweer wil ik niet van spreken. Maar er komt inderdaad wel ring en onweer aan. De eerste buitenlinie ligt inmiddels ten noordoosten van onze provincie. En om 17:15 er komt een tweede buitenlinie vanuit het zuidwesten over. En dan zitten we er ook ongeveer zo'n anderhalf, twee uur onder. Om 19:30 is er inmiddels ook overal weer droog. Maar die eerste buitenlinie heeft inmiddels al wat behoorlijke overkalmte gevolgen gehad. Want het werd gewoon zo'n 25,5 groot op Grun en Voordeelde. En dikke 24,5 groot in Nijbeertse. En op dit moment ligt de temperatuur noord die buien rond 19 à 20 graden. Dus is hem lekker opfrist. Nou, en straks volgt dus om 17:45 een volgende buitenlinie. En daar zit ook mogelijk onweer in. Hogel, windstoten, lokaal kinderen in keuren die veel regen naar beneden komen. Dus lokaal mogelijk ook wateroverlast en zo. Nou, tegen een uur of 19:30 of zo, dan is het op de meeste plekken weer droog. En dan hebben we in de loop van de open nog eens een keer weer een bui. En vannacht volker opkloost met 15 graden als minimum. En men verspreid over de provincie buien. Mogelijk met onweer, maar er is ook zeker ruimte voor de zon. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind, 19 tot 21 graden.
0: Arma, dankjewel. Tot straks.
2: Jo, tot zo.
0: Terwijl ik naar Arma zat te luisteren, hoorde ik jouw toetsenbord. Dat betekent dat jij al druk aan het werk bent voor onze topo, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, iemand moet dat doen, hè. Meestal doe ik dat.
0: Ja.
1: Dat ook weer omdraaien. Ga jij een keer een topo doen? Ga ik luisteren?
0: Ja, nee, dan moet ook een keer gewoon echt van plek wisselen. Dan word ik de producer.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dat op zich kan dat.
1: Oh, is er niet een soort andersom dag?
0: Ja, nou, vast wel ergens.
1: Dat lijkt me heel gek. Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ik heb toevallig net gekeken van wat voor dag is het vandaag? 2 juni. Maar het is de dag van de sekswerker. Dus ja, daar hebben we nu even niks aan.
1: Heb je niks mee?
0: Nee. Maar andersom dag, zou die bestaan?
1: Nou, vast wel. Of een tegengestelde dag. Zou ik daar eens induiken?
0: Het lijkt me best
1: wel. Als wij er dan allebei zijn, dan gaan we het omdraaien.
0: Ja, alleen als ik daar zit, ik heb toch de neiging om te gaan schuiven met mijn handen of zo. Weet je?
1: Ja, dan gaat dat toetsenbord straks alle kanten op.
0: Ja. Nou, ik ga zoeken.
1: Kijk ernaar uit,
0: ja. Hoe zou zo'n dag dan heten? Omvormdag?
1: Ja, zoiets. Ja, er is vast wel iets waar we dit in kunnen passen.
0: Wordt vervolgd.

0: Jeremiah was dat van Ava Max. Het is 14 minuten over 4. Jeugdbescherming Noord staat niet langer onder verscherpt toezicht van de inspectie. De inspectie concludeert in een vandaag verschenen rapport dat de organisatie de afgelopen maanden voldoende verbetering heeft laten zien. Toch zijn er nog altijd zorgen of gezinnen wel op tijd de juiste hulp krijgen. Bij mij in de studio inmiddels Esmee Wulpstra, onze collega. Esmee, goedemiddag. Jij volgt dit dossier voor ons. Neem ons nog even mee. Wat was er allemaal aan de hand bij jeugdzorg?
1: Nou, misschien goed om eerst even te zeggen, hè, wat doet Jeugdbescherming Noord? Die voert maatregelen uit die zijn opgelegd door de rechter. En dat kan dan bijvoorbeeld gaan om een uithuisplaatsing of een voogdijmaatregel of iets in die richting. En wat er eigenlijk aan de hand was, was dat er geen vaste jeugdbeschermers waren voor de gezinnen die zo'n maatregel opgelegd kregen. En wat daar ook bij kwam kijken, is dat ouders en jongeren die voelden zich eigenlijk niet gezien en gehoord. Dus er was heel weinig vertrouwen. En toen heeft de inspectie gezegd tijdens een normaal toezicht van dit kan zo niet langer. We zetten jullie onder verscherpt toezicht.
0: Oké. Ja, Jeugdbescherming Noord zegt zelf het afgelopen jaar keihard hebben gewerkt aan hun verbeterplan om gezinnen de hulp te geven die zij verdienen. We gaan even luisteren naar bestuurder Hemela Sjebahadoersink.
2: Het rapport van de inspectie is een momentopname in een grote hersteloperatie die wij aan het uitvoeren zijn voor Jeugdbescherming Noord. Een jaar geleden toen ik hier kwam hadden we een dikke onvoldoende voor deze organisatie. Het rapport geeft aan dat we een voldoende hebben, maar dat is voor ons niet goed genoeg. Wij willen echt toewerken naar een ruim voldoende voor deze gezinnen en jeugdigen. En we zijn nog lang niet klaar.
0: Nog lang niet klaar, dus nog veel punten om te verbeteren, Esmee. Waar moeten ze nog aan werken?
1: Ja, waar ze eigenlijk het meest nog aan moeten werken is dat de jongeren en de ouders ook nog goed betrokken worden bij het maken van een plan van aanpak. Dat is waarin doelen worden vastgesteld, waarin ook de maatregel van de rechter weer wordt herhaald. En dan gaan ze bepalen hoe gaan we dat eigenlijk voor elkaar krijgen. En de inspectie zegt, ja, daar moet Jeugdbescherming Noord eigenlijk nog meer de jongeren en de ouders in betrekken. En ze moeten zorgen dat het vertrouwen, vooral van de gezinnen die al langer betrokken zijn bij de instantie, dat dat weer terugkomt. Maar dat zegt ook de bestuurder zelf.
2: Herstel heeft gewoon een langere tijd nodig. Wat wij doen in de hele organisatie is de dialoog blijven voeren met iedereen. Wij luisteren goed naar de klachten en de signalen die we binnenkrijgen. Dan zijn we concreet, gaan we daarmee aan de slag. Ik ga zelf ook in gesprek met cliënten om te kijken wat er nodig is voor het herstel van vertrouwen. En ik ben ontzettend trots op alle cliënten, ouders en jongeren die ik heb mogen spreken afgelopen jaar. En die de dialoog zijn aangaan, ook al waren ze niet altijd blij met ons.
0: Al dus de bestuurder, is het dan opgelost, Esmee?
1: Heel simpel gezegd, nee. De inspectie zegt nog steeds van ja, jullie doen het wel echt beter. Daarom is het verscherpt toezicht er ook af, maar het is nog wel kwetsbaar. En ze moeten echt zorgen dat dat hersteltraject wat ze hebben gestart, dat wordt doorgezet, zodat nou ja, de verbeteringen ook langdurig voelbaar zijn. En dat gaan ze in de gaten houden door een normale toezicht.
0: Oké, Esmee Wulpstra, dankjewel.

0: Gisteren waren we in het midden van onze provincie, midden Groningen, Jagerswijk, bij Sappemeer. Vandaag natuurlijk weer een heel andere plek. We gaan richting het westen.
1: We hadden zelfs 2 ambassadeurs. Kijken of we vandaag voor 3 kunnen gaan.
0: Ja.
1: We gaan, het wordt misschien lastig. We gaan het zien. Spanjaardsdijk.
0: Spanjaardsdijk?
1: Spanjaardsdijk.
0: Ik heb wel veel buitenlandse namen in Groningen. Bombay zijn we een keer geweest.
1: Ja, ook
0: Polen,
1: leuk.
0: Denemarken.
1: Ja, Spitsbergen.
0: Spitsbergen, ja.
1: Hebben we nog. Ja, en nu zijn we dus ineens bij de Spanjaarden. Of de Spanjaarden zijn hier op Spanjaardsdijk. En de Spanjaardsdijk ligt eigenlijk... het ligt dus in het Westkwartier. Een beetje nog ten oosten van Zuidhorn. Dus voordat je er bent. Maar het is wel interessant. Want de plaatsnaam die staat eigenlijk op de kaart midden op het Van Starkenborghkanaal. Tussen Aduard en Zuidhorn in ongeveer. Maar als je dan de N355 af zou gaan richting Zuidhorn, dan kun je rechts, dus op die

0: Noord en Zuid.
1: Ja, je hebt het over
0: Stel
1: de kaart.
0: Stel ik me zo voor, hè?
1: Ja, ja.
0: Gaan we uitzoeken.
1: Je hebt het over de kaart, maar de kijkers thuis zien de kaart nog niet, hè?
0: Oh, dat komt er zo even aan.
1: Die komt zo.
2: Okay. Komt zo.
1: Die komt zo, rustig. Spanjaarsdijk zijn we vandaag. En herken jij dat nou? Dat je zei, hey, daar ben ik wel eens geweest. Of ik kom daar vandaan. Je mag ons helpen hè, met informatie. Bel of appen naar het bekende nummer 050-388-288.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Het is 4:30, het nieuws uit Groningen krijg je van Fleur Oostra. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Jeugdbescherming Noord staat niet langer onder verscherpt toezicht, is vandaag bekendgemaakt. Een jaar geleden concludeerde de inspectie dat de zorg voor de gezinnen ernstig in gevaar was, omdat het de organisatie niet lukte om op tijd de juiste hulp te bieden. Toch is de instelling er nog niet en moeten er nog veel verbeteringen worden doorgevoerd om te zorgen dat jongeren en hun ouders op tijd

0: goed geholpen worden. Zo erkent ook bestuurder Hemala Shir Bahadur Singh.
1: Een jaar geleden toen ik hier kwam hadden we een dikke onvoldoende voor deze organisatie. Het rapport geeft aan dat we een voldoende hebben, maar dat is voor ons niet goed genoeg. Wij willen echt toewerken naar een ruim voldoende voor deze gezinnen en jeugdigen. En we zijn nog lang niet klaar.
0: Op de Oosterweg in Muntendam zijn twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde in een bocht, kort na een regenbui. Beide auto's raakten beschadigd aan de voorzijde. Voor zover bekend hoefde geen van de inzittenden mee naar het ziekenhuis. Bij een ongeluk op de Eikenlaan in Stad is vanmiddag een meisje gewond geraakt. Zij zat samen met een ander meisje op een fiets die in botsing kwam met een auto. Het andere meisje raakte niet gewond, aldus een woordvoerder van de politie. Meerdere ambulances rukten uit en de politie heeft de weg korte tijd afgezet. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. 14.000 Groningse huishoudens komen in aanmerking voor een vergoeding als ze bereid zijn op zomerse dagen hun zonnepanelen uit te schakelen. Het is een noodmaatregel waarmee Enexis wil voorkomen dat het stroomnet overbelast raakt. Dat gebeurt namelijk omdat de panelen zoveel stroom opwekken dat het net het niet aan kan. Het gaat dan vooral om de aansluitingen rondom Winsum en Winschoten. De geselecteerde huishoudens worden per brief uitgenodigd en Maartje Vermeer van Enexis laat weten of die brief al verstuurd is.
2: Nou, die is al verstuurd of komt inderdaad in de komende dagen op de deurmat. En krijg je geen brief, dan heb je helaas geen uitnodiging gekregen. Het kan zomaar zijn dat de ene straat op het ene netdeel zit en wel een brief krijgt en de straat verderop dat niet krijgt. Dus dat is het, ja, we zetten het echt alleen daarin waar het ook echt nodig is. Dus het is echt een noodmaatregel om overbelasting op zonnige momenten te voorkomen.
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel. Dan Harman nog met het weer.
4: Vanmiddag schijnt er nog een wotterig zonnetje, maar er is vooral veel bewolkt met kans op een bui. De wind zwakt tot matig uit zuidelijke richtingen, brengt 20 tot 23 graden. Later vanmiddag heeft een oom vanuit het zuidwesten stevige regen en onweersbuien met kans op hoge windstoten en lokaal wateroverlast. En later vanavond en vannacht geleidelijk aan meer opklots met 15 graden als minimum. Buien kan verspreid over de provincie Buitenveur. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden.
3: Groningse topo, we hebben zojuist Spanjaardsdijk op de kaart gezet. Alle informatie over dit gehucht is van harte welkom, dus kun je helpen? Neem dan contact op telefonisch of via de app op 050-3188-288. En de lachlijn zometeen. Gisteren opnieuw een fout antwoord. Dus hoor je dezelfde lach nog een keer. En als jij raadt wie het is, dan is die muzikale glastegel van Studio Grun voor jou.
5: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
6: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
7: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: voor iedereen die wel eens in de weer is geweest met zo'n spuitbus onder een viaduct. Heel romantisch natuurlijk om daar de naam van je geliefde op te spuiten, maar dat mag natuurlijk niet, hè. Ed Sheeran. We gaan het lachlijn spelen. Ik heb weer een foute naam gehoord. Wilfred Gené was ook niet goed.
1: Nee.
0: Ik heb wel het gevoel, maar dat ligt aan mij waarschijnlijk, dat ik de lach niet al te vaak wil laten horen. Dat ik dan denk van, nou, dan is hij weg.
1: Ja? Jij, jij vindt hem makkelijk.
0: Ik vind hem zelf... Ja, Marcel Nieuweweg is ook al genoemd, hè?
1: Ja.
0: Die hoorde ik er ook in.
1: Oh.
0: Ja, die was dus niet goed. Dus die namen willen we dus niet horen. Want dat is sowieso fout.
1: Maar wie dus je vindt het en makkelijk, maar je hoort er ook een verkeerde naam in. Jouw logica is weer...
0: Ja, dat is misschien niet logisch. Klinkt misschien niet logisch.
1: Moeilijk te volgen allemaal. Maar, ik hoop dat jij thuis beter weet.
0: Ja. Ik denk dat het later wel duidelijk wordt wat ik hiermee bedoel. 050-3188-288. Dit is de lach die wij zoeken van een BN'er, CQ, BG'er. Dat weten we allemaal nog niet. Het kan van alles zijn. Dus waag een gokje, zou ik zeggen. Want de prijzen zijn er wel naar. Een festivalhoedje.
1: Ja, dat is een mooie manier om het te zeggen, inderdaad. Ja, echt voor de hippe festivalen, maar ook voor in Toenen.
0: Ja, gewoon achter in Toenen, ken ook op.
1: Ken die gewoon op.
0: Zomerhoedje.
1: Die krijg je er zomaar bij in je favoriete plaat in onze Studio Grun Spotify-lijst met een mooie muziektegel erbij.
0: Ja, die bezorgen we gewoon bij je thuis. Maar ja, dan moet je antwoord wel goed zijn. Wie lacht hier? Nou, ben benieuwd. Je mag bellen nu 050-318-288. De lijnen staan wagenwijd voor je open, dus kom maar door, zou ik zeggen. Maarten zit er klaar voor. En is je antwoord goed, dan zijn de prijzen dus voor jou. Ondertussen muziek op de radio. Nick Kamen, It's Time You Break My Heart.

0: Nick Kamen en It's Time You Break My Heart. We zijn midden in de lachlijn. En aan de lijn hebben wij onze kandidaat van vandaag, Angie van Dijk. Een hele goede middag.
1: Hi.
0: Fan van David Bowie.
1: Ja,
0: dat klopt toch?
1: Je weet het.
0: Ja.
1: Sorry. Ja, onder andere.
0: Kan ik me nog herinneren van Café Martini ooit?
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet waar
1: ik
0: dat onthouden, maar ik wist het nog. Angie?
1: Ja.
0: Nu weet ik het opeens weer hoe ik dat onthouden heb. Want dat had te maken ook met jouw voornaam, geloof ik, hè?
1: Dat Mick... Ik weet niet meer precies, maar dat zou best het kunnen.
0: Ja, dat Mick Jagger had dat gezongen voor de vrouw van David Bowie of zo. Zoiets was het.
1: Voor Angie Bowie, ja. Dat is een raar mens. Ja, niet klopt.
0: Maar goed, dat gaat nu helemaal niet om. Het gaat nu niet om de lachlijn. Nee. Want jij herkent iemand in deze lach.
1: Ja, nou, ik hoorde hem en ik moest direct denken aan Bert Visser.
0: Ja, Bert Visser, de cabaretier.
1: Ja,
0: die lacht natuurlijk heel vaak op het podium. En wij lachen allemaal om hem. Maar is het onze lach? Als het zo is, Angie, dan mag je een plaatje uitzoeken. En dan komt er vast een plaatje van Bowie.
1: Ja, vast.
0: Ja. Nou, we laten niet langer in spanning. Is het Bert Visser? Nee. Ah. Zonde.
1: Jeetje, dan maak je het spannend, joh.
0: Ja, nee, je moet een beetje de spanning opbouwen, inderdaad. Nee, helaas, ook door die naam. Bert Visser kan een streep. We zoeken echt iemand anders. Maar leuk dat je even meedeed, Angie.
1: Ja.
0: Probeer het gewoon nog een keer.
1: Ja, doe ik.
0: En nog een fijne dinsdagmiddag verder.
1: Ja, insgelijks, hè. Oké.

0: wat mee.
1: Zo is dat. Hier het geen schaaf. Trabaan was dat. En aan het begin van de show hadden we het over Andersomdag. Ik heb goed nieuws. Hij bestaat.
2: Wanneer?
1: Ja, het is wordt gehouden op 25 januari. De dag waarop alles op zijn kop staat. Het is ontstaan in Amerika natuurlijk, waar alles ontstaat. Het doel is plezier maken door de dingen bewust precies andersom te doen dan je gewend bent. Dus,
2: dag na mijn verjaardag.
1: Ja.
2: Nog een jaartje wijzer.
1: Ik heb al even gekeken, het valt op een maandag. Dus het zou kunnen.
2: Oh, nou, dat is ook een lekker begin dan. Nou, leuk. Ik noteer hem.
1: Als Topo er nog bestaat natuurlijk, hè.
2: Oh, dat hebben we dan helemaal niet meer. Dan moet je iets heel anders gaan doen.
1: Ja.
2: Nieuw seizoen.
1: Ja,
2: het
1: nieuwe radioseizoen begint 1 september. Gaan we andere dingen doen. Maar daarover later meer.
2: Maar nu hebben we nog Topo.
1: Nu nog even Topo.
2: En er wordt ook van alles over geappt, dus dat is altijd leuk. Als eerste even rechtzetten. Nou, ik had eigenlijk nog niet echt gezegd. Ik had heel weinig eigenlijk nog gezegd over Spanjaardsdijk.
1: Ja,
2: toen moest het heel kort. Ik had eigenlijk alleen maar gezegd. Nou, die weg die loopt dan zo. En dan heb je ineens het Van Starkenborghkanaal. En dan gaat hij zo daarna weer verder.
1: We hebben het wel zien liggen inmiddels op de kaart. Voor de mensen die meekijken.
2: Jazeker. Ja, Westerkwartier. En Klaas Zuur die stuurde van. Spanjaardsdijk is Aduard. Want hij komt natuurlijk uit Aduard. Dus hij weet dat. Nou. Grappig is, Spanjaardsdijk Zuid hoort inderdaad bij Aduard. En daar wonen ongeveer 20 mensen. Maar Spanjaardsdijk Noord, dat hoort eigenlijk bij Den Ham. Dus het is ook het is dus zo verdeeld geraakt door dat kanaal dat het niet eens meer bij dezelfde plaats hoort. Qua postcode dan. Even kijken wat ik nog meer. Want wij waren stiekem met andere dingen
1: bezig. Eigenlijk wel, ja.
2: Margaret de Veld, die hebt vroeger, zo'n 40 jaar geleden, in het eerste huisje aan de rechterkant, daar woonde een kennis van de ouders van een vroegere vriendin. Snap je nog? En daar is Expeditie Grun ook geweest. Ik ging al even kijken of ik dat zo gauw kon vinden. Maar ja, hoe zoek je dat in al die duizenden uitzendingen van
1: in
2: Expeditie Grun?
1: In het hysterisch archief.
2: Ja, dat is nog niet gelukt. Maar als je dat fragment hebt, stuur het even op. En de Spanjaardsdijk is niet zomaar recht door het land aangelegd. Want volgens de Geschiedenisbibliotheek van Groningen hangt het samen met de oude loop van de Woldstroom en de Meedsterriet. De dijk die sloot oude armen en verbindingen tussen geulen af. En een opvallend kenmerk, dat is dus wel weer leuk, gaan we het even over die verschillende plekken aan de Spanjaardsdijk hebben. Het verschilt in hoogte. Ten noorden van de Friese Straatweg is het verschil plaatselijk ongeveer 1,5 meter. Met zelfs een plek van 2 meter erboven. En die oorzaak is, de ene kant die bleef langer buitendijks en kon dus opslibben. Ging dus omhoog. Terwijl het andere deel al was afgesloten en daardoor lager bleef.
1: Aha. Nou, je tijd is om.
2: Ja, ik hoor het.
1: Ja, ik is er zo
2: straks
1: mee.
2: Meer. Ik heb nog veel
1: straks
2: meer.
1: Straks na 5 uur meer. Tot aan het nieuws van 5 uur nog. The Killers, The Human.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nieuws in onze eigen provincie. Fleur heeft onze hoofdlijnen.
10: Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand die maandag in een transformatorstation bij Farmsum woedde. Dat concludeert netbeheerder Enexis. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe die kortsluiting is ontstaan. Jeugdbescherming Noord staat niet langer onder verscherpt toezicht. Eerder was dit nodig omdat de inspectie concludeerde dat jeugdzorg niet op tijd de juiste hulp kon bieden. Inmiddels gaat dat beter, maar moeten er nog wel verbeteringen worden doorgevoerd. En op de Oosterweg in Muntendam zijn 2 auto's op op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde in een bocht kort na een regenbui. Beide auto's raakten beschadigd aan de voorzijde. Meer nieuws om 17:30.
11: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. 7 dagen lang,
14: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
15: Radio Noord.
9: Studio Grun.
15: Met Erik Bad.
9: Met nog een uur te gaan op dinsdagmiddag. En met welke vraag sturen wij onze verslaggever de straat op voor wat vindst toe? Je hoort het zometeen na Mark.

0: Return of the Mac van Mark Morrison. Hoe staat het bij de middagspits op dinsdag?
1: Er is alleen maar één hele grote vertraging. Toch weer op de N34. In de richting van Gieten, als je vanaf Zuid-Laren komt. Dus vlak voor de rotonde daar. 25 minuten vertraging.
0: Nog steeds daar, hè?
1: Ja, maar ja. Het is nu niks gebeurd. Het is gewoon druk.
0: Gewoon druk. Ja.
1: Je moet allemaal dat rotondetje op. Dan wachten. En dan erop. Dan wachten.
0: Geduld is een schone zaak. Dan sta je daar. Hou gewoon lekker je radio op Noord. We hebben fijne muziek voor je. Straks ook nog aandacht voor onze topo. Na 17:30 ook nog meningen van Groningers op straat. Elwin voor ons op pad.
1: Zeker, ja. We hebben heel leuk nieuws uit Pekela.
0: Ja?
1: Daar hoor je binnenkort meer over. Want ik heb even gespiekt. Want volgens mij hebben we dit nog helemaal niet op de site gemeld. Maar Elwin was er wel op de hoogte. Want er is een nieuwe wijk daar, de Hooiwijk. En daar is de helft van de huurwoning voor vluchtelingen. Wel met een status. Niet nog, zeg maar, die nog moeten wachten op verblijfsvergunning. En de andere helft voor Pekel dus. En die gaan dan samen wonen. En dan woon je meer met elkaar. Maar dan hoef je niet in zo'n...
0: Oké. En ook vanaf voor elkaar koken waarschijnlijk. Verschillende culturen.
1: Nee, niet voor elkaar. Nee, volgens mij gewoon samen wonen. Ja,
0: maar wat is dan de vraag?
1: Oh ja, en de vraag is dan... Wat vind jij het leukste aan jouw buren?
0: Oeh. Nou, ik heb...
1: Dat is heel iets anders.
0: Ja, ik heb hele leuke buren.
1: Ik moet het even helemaal uitleggen, maar... Vertel.
0: Nou ja, dat zeg ik niet alleen omdat ik weet dat ze luisteren. Ze vast luisteren.
1: Oh, dat is wel gevaarlijk. Mijn buren luisteren denk ik niet. Sowieso, aan de ene kant zijn de buren net verhuisd. Ze krijgen nieuwe buren in september.
0: Oh,
1: en we hebben al de brief gekregen van onze oude buren. Want je schrijft nu altijd een brief natuurlijk, hè? Want anders dan kom je er niet door. Dus iedereen doet nu een brief van wij zijn die en die en die. En het zijn mensen uit Den Haag of Haarlem of zo. En die hebben familie hier in Groningen. En die gaan naar Veendam. Die hebben,
0: import.
1: Import!
0: Ja,
1: ze hadden wel. Iemand heeft hier wel gestudeerd, geloof ik. En we hebben een kindje. Dus ik dacht wel, ben blij dat we geen aangrenzende muren hebben. Ja, dat denk ik dan wel meteen. Je moet niet aan denken dat ik naast mij ineens een baby heb de hele nacht die huilt.
0: Ah, dat valt best mee.
1: Nou.
0: Ja.
1: We horen het geblaf ook. Van,
0: ik wou net zeggen, wat heb je liever? Een blaffende hond of een huilende baby?
1: Nee, maar goed, maar dat kun je nog controleren, toch? Ja, een hond is wel even wat anders dan een baby die gewoon hele nacht een... Nee. Dus ik ben blij dat mijn buren gewoon... we hebben dus één buur met een gedeeld huur. God, is het moeilijk uit te leggen. En die hebben gewoon een hond en een volwassen zoon. En daar hebben wij een goede band mee.
0: Ik zit net te denken, maar bij onze buren komen ook geen baby's meer.
1: Nee, maar je hebt ook geen gedeelde muren.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus dat bedoel ik meer.
0: Ja, precies.
1: Ik vind het niet zo erg als er gewoon zitten twee opritten tussen. Ja, dan schreeuwt het kind maar net weg. Ja. Prima.
0: Maar goed, je hebt ook één keer per jaar toch zo'n dag, zo'n nationale burendag.
1: Ja, maar dat doen wij nooit. Nee. Jij wel? Jij hebt ook geen idee. Jij zegt het heel vaag. Het is toch een...
0: Af en toe bij elkaar op visite. Maar,
1: borrelen wel.
0: Ja,
1: dat is toch heel goed. Wij zijn bij elkaar op de housewarming geweest. En we hebben wel eens een keer wat gedronken bij elkaar. En we maken wel eens een praatje.
0: Maar je hoort als mensen die liggen echt overhoop met de buren.
1: Dat is echt het ergste wat je kan hebben. En je kan er soms niks aan doen.
0: Dan ga je gewoon meteen in huis.
1: Mijn moeder had altijd een hele leuke buurman. En die heeft een beroerte of zo gehad. En zijn vrouw, en daarna werd gewoon zo'n vreselijk man. Die gooide gewoon volle vuilniszakken bij ons ineens over de muren en zo.
0: Kijk, dat kan je ook hebben.
1: En dan kun je niks.
0: Nee.
1: Dan heb je gewoon ineens rotleven.
0: Nou, burenleed, heb jij nog iets te melden thuis aan ons? Laat het weten via de WhatsApp. We hebben nu dat soort berichten. 050-388-288. Zometeen ook terug naar onze topo. Heb je al een ambassadeur?
1: Nee.
0: Die mag je nog melden dus.
1: Mag nog.
0: Uit de buurt van Spanjaardsdijk. Dus kom maar door, zou ik zeggen.

0: Lekker, hè? Mac DeVille. Het is toch een van de mooiste zomerplaten uit het jaar 1984. Als je het mij vraagt, hè? Niemand vraagt mij het, maar bij wijze van. Demasiado Caradon. En over zomerhits gesproken. Het is 2 juni, zomer gisteren officieel begonnen volgens de kalender.
1: Ja, nee. Volgens de meteorologie, hè?
0: Ja, oh ja, het woord meteorologie. Daar heb ik altijd moeite mee, dus dat probeer ik even te ontwijken. Maar ja, het betekent dat wel. Of we dan een buitje kunnen verwachten, hè? Een zomerbuitje.
1: Ja, nou ja, dat is wel zo. Wisselvallige week onder lege druk. De barometer staat 1002 millibar op dit moment. En momenteel ligt er een buinlijn noordwest-zuidoost georiënteerd vanaf de Schelling richting Meppel. En door aan die andere kant, of in die buinlijn, door is de temperatuur wegzak richting 16 graden, bijvoorbeeld zo in Stavoren, het zuidwesten van Friesland. En dat komt storig aan deze kade op. Ik denk nog het zat een uurtje of zo dat het zuidwesten van onze provincie, ik denk misschien al wel iets eerder, maar er zit wel een beetje trek in. Dat we die buinlijn mogen verwachten. En de temperatuur die net wegzakt was, nog die eerste bui om een uur of drie dan was het 19 à 20 graden. Is inmiddels weer oplopen richting 22 graden. Dus het is inmiddels weer wat opwaar. Ja, de zon die kwam ook nog even gauw weer tevoorschijn. Die gaat straks weer verdwijnen. Uiteindelijk was de zon dus om 4 uur bij en Roodschaal werd een krappe 24 graden, 21 graden op dit moment, half bewolkt, 30 kilometer zicht en tot dusver bleef het nog droog. En in Sibboorn zo'n beetje 26 graden west, op dit moment 23 in de haven groot en dus die lege barometer stand van 1002 millibar. Nou, het is op dit moment nog droog in de provincie. Een uurtje verder, er ben wel een stukje weer op glee en dan komt dat buingebied toch al wel oren dichtbij en ik denk dat in het zuidwesten van de provincie dan inmiddels al is begonnen met regen. Het is een regen in buitengebied met onweer doorin. Dat is mogelijk hogel. Lokaal kan een keer het iets veel regen vallen. Windsteun ben ook mogelijk. Nou, en ik denk dat zo'n minuut of 8 op de mooiste plek nog wel zo'n beetje weer droog is. Maar in volgende vanom en loten vannacht ook nog wel weer een paar lussen buiten. En die onweerskans is er nog altijd wel bij aanwezig. Temperatuur in vannacht als minimum 14-15 graden. Maar een aantal buien, maar ook regelmatig zon. De wind motig tot vrij krachtig in het zuidwesten brengt 19 tot 21 graden. Donderdag brengt weer een aantal actieve regen- en onweersbuien. Temperatuur nog wat verder onderuit, 18 graden. Vrijdag een poolbuien, een stevige west-zuidwestenwind en ook een graad of 18 of 19. En zaterdag zondag blijft net nooit droog, maar geleidelijk aan wel weer wat langere droge perioden met meer ruimte voor de zon. En de temperatuur 19 of 20 graden.
0: Oké, dus de buien in het Friesland, ze komen eraan.
1: Ja, ze komen eraan, hoor.
0: Oké, dank.

0: heette het al zo, komt gewoon weer door een mansnaam. De familie Spanjer. Oh. En de naam Spanjer is nog steeds een heel veel voorkomende achternaam in Nederland. En zeker niet per se Gronings.
1: Nee, maar in de 80-jarige oorlog is het dus wel op die dijk gevochten.
0: Ja, maar het is niet echt op een dijk.
1: Oh.
0: Het is, nou ja, het heeft, ja.
1: Wat is nou?
0: Ja, wat is het nou? Het is een streek.
1: Oh, streek, oké.
0: Okay. Het is een streek. Er was wel een dijk, maar dat kun je nu eigenlijk niet meer zo goed zien. Nee. En dat was in de 13e eeuw, dus toen, dat was gewoon niet tijdens die oorlog. Dus zo bedoel ik het weer. Maar in dat buurtschap is wel gevochten. Rond de 13e eeuw dus, dan is het de afsluiting van de Oude Riet. Die hebben we wel eens vaker benoemd hier. Dat was ontstaan tijdens stormvloeden, al in de middeleeuwen. En het landschap is daardoor in het Westerkwartier, dat leek heel erg op het huidige Zeeland. Heel veel kwelders, allemaal eilanden, heel veel water. En de Oude Riet was de meest zuidelijke zee in Ham, dus voordat die dijken kwamen. En waardoor je dus dat hoogteverschil hebt aan de twee kanten. Hè? Want aan de ene kant, aan de noordkant, bleef het maar aanslippen. Dan had je de dijken daar aan de zuidkant. Daar bleef het een stuk lager, bijna 2 meter verschil op het grootste punt. Die dijk die diende ook ter bescherming van het gebied rond Den Ham. Bijvoorbeeld de Pilurse Maborg, daar. Die beschermde dus deze dijk. En dan komt dat verdikkeme Starkeborg-kanaal ineens. Dat wordt aangelegd zo dwars door dat hele buurtschap heen. Blijft niks van over. In tweeën geknipt. Nou, er blijft wat van over. 2 delen dus. Dat is trouwens gedaan in de periode de jaren 30. Vorige eeuw nog maar. Zo heel lang hebben we het van Starkeborg-kanaal nog helemaal niet. 1934, 1938. Grotendeels gewoon met een schep en een kruiwagen gegraven als werkverschaffingsproject. En dan officieel geopend door koningin
1: Wilhelmina.
0: Nee, niet echt goed. Oh. Dan nog een appje van Klaas die ons op weg helpt. Die woont natuurlijk in Aliwaard, die weet er veel van. Stuurt ook allemaal foto's trouwens, die ik ondertussen eventjes zal laten zien. Prachtige natuurplaatjes, want aan de Spanjaardsdijk ligt het Stort. Dat is een natuurgebied met onder andere de Schotse Hooglanders. Maar je kan daar niet vrij wandelen of zo. Het is een afgeschermd natuurgebied. Er zijn daar ook nog plannen voor een natuurbegraafplaats. Die hebben we natuurlijk veel in onze provincie, maar daar moet er eigenlijk ook één komen. Vond ik wel een toepasselijke naam misschien, het Stort. Dat is een stortje dan ter aarde. Dan word je dan in de grond gelegd. Maar het is helemaal niet zeker of het er ooit komt. Hij heeft een foto gemaakt van de plannen. Zeg maar, er staat zo'n bord van hier komt misschien Horstenhof gaat het
1: Horstenhof.
0: Heen.
1: Horstenhof, ja. Ja. Oké, okay, nou.
0: Veel informatie weer, hè?
1: Heel veel informatie.
0: Allemaal opslaan.
1: Maar nog geen ambassadeur. Misschien dat we die straks nog even spreken. Mocht jij je willen opwerpen als ambassadeur, dan mag je bellen. 050-3188-288. Straks na 5:30, meer.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: 1 minuut over 5:30, het nieuws uit Groningen, krijgt u van Fleur Oostra. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Jeugdbescherming Noord staat niet langer onder verscherpt toezicht, is vandaag bekendgemaakt. Een jaar geleden concludeerde de inspectie dat de zorg voor de gezinnen ernstig in gevaar was, omdat het de organisatie niet lukte om op tijd juiste hulp te bieden. Toch is de instelling er nog niet. Er moeten nog verbeteringen worden doorgevoerd om te zorgen dat jongeren en hun ouders op tijd goed geholpen kunnen worden. Zo erkent ook bestuur.

0: door Hemala Shir Bahadur Singh.
1: Een jaar geleden toen ik hier kwam hadden we een dikke onvoldoende voor deze organisatie. Het rapport geeft aan dat we een voldoende hebben, maar dat is voor ons niet goed genoeg. Wij willen echt toewerken naar een ruim voldoende voor deze gezinnen en jeugdigen. En we zijn nog lang niet klaar.
0: Kortsluiting is de waarschijnlijke oorzaak van de brand die maandag in een transformatorstation bij Farmsum woedde. Dat concludeert netbeheerder Enexis. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de kortsluiting is ontstaan. Door de inzet van noodaggregaten kreeg het merendeel van de getroffen 1400 adressen gisteren in de loop van de dag weer stroom. Van 9 bedrijven werd het geduld wat langer op de proef gesteld. Pas deze middag waren de gedupeerde bedrijven weer van elektriciteit voorzien. In de wijk Bornholm in Delfzijl zijn op meerdere plekken hekken geplaatst in steegjes. Bewoners van die wijk ervaren al langere tijd overlast van jongeren die op hoge snelheid op fatbikes door de wijk fietsen. De hekken moeten ervoor zorgen dat er minder gevaarlijke situaties ontstaan. Een schilderij van de 19e-eeuwse Groningse schilder Hendrik Willem Mesdag heeft bij een veiling €80.000 opgeleverd. Het schilderij Vissersboten op zee bij Scheveningen werd geveild bij een veilinghuis in Den Haag. Mesdag schilderde dit olieverfschilderij in 1898. Het beroemdste werk van Mesdag is zijn Panorama Mesdag van het strand van Scheveningen. Meer nieuws op rtwnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel. Tot nog het weer met Harma.
3: Nog een zomerswarme dag met vanmiddag ook al een eerste bui. De komende uren vanuit het zuidwesten meer buien. Buien mogelijk met onweer, hoge of windstoten. In lokaal kan een keurig veel regen naar beneden komen. Zo halverwege de hoop mist op de meeste plekken gewoon weer droog. In de volk nog een aantal losse buien met vannacht een minimum van 14 of 15 graden. Maar verspreid over de provincie buien, kans op onweer is door ook weer aanwezig. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon en de temperatuur dan 19 tot 21 graden.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Lieve mensen, Spinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
8: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz Showroom is echt geweldig.
11: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie personen- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
12: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.

0: One Republic op Radio Noord en Runaway. Ja, en Oude Pekela is een nieuwe wijk, de Hooiwijk. Een bijzondere wijk, want de helft van de huurwoningen is er voor vluchtelingen met een verblijfstatus en de andere helft voor pekelders. Statushouders en pekelders wonen er om en om. Voor verslaggever Elwin reed om eens in Winschoten te informeren hoe ze daar met hun buren omgaan.
1: Wat vindt u?
2: Met Elwin Baas.
3: Wat vind je het leukste aan je buren?
4: Dat we veel met elkaar omgaan. Dat is heel gezellig. Ik woon in een appartementencomplex, dus dat is heel leuk.
3: Ja. Ook wel eens met elkaar op vakantie,
4: nee,
3: buurtbarbecue.
4: Je mag nooit met de buren op vakantie gaan.
5: Wat zijn nou eens?
4: Nee, dat doet niet zo. Daar heb je vrienden voor. Of je man, of je vrouw, of wat dan ook.
5: Ja, maar met de buren, dat kan het ook wel ingewikkeld worden.
4: Ja, dan mag je, nou, stel dat het fout gaat, dan krijg je ruzie door iets wat je niet wil.
5: Ja, dan zorg je ook weer op vakantie en dan doen we ook nog een keer weer toe.
4: Ja, nee, dat mag je niet dan. Nee.
6: Prima. Al 23 jaar.
5: Wat is het leukste aan de buren?
6: Vriendelijk en behulpzaam. Soms zien we ze een maand niet en dan zien we ze iedere dag.
5: Een maand de buren niet zien, hoe doet u dat?
6: Omdat die aan de andere kant van de muur zitten.
5: Maar nooit een keer met de post halen of met de boodschappen dat je elkaar tegenkomt dan?
6: Het zijn twee vrijstaande huizen. Nou, nooit gedaan met de buurman barbecuen.
5: Nee?
6: Nog nooit.
5: Wat jammer.
6: Waarom?
5: Dat is toch gezellig?
6: Och, daar hoef je toch geen barbecue voor te hebben.
5: Een keer samen een voetbalwedstrijd kijken of in de tuin of...
6: Voetballen.
5: Oh. Ook niks, hè?
6: Nee. Maar waar we woonden, de hele straat, die kon je allemaal, de mensen. Ik weet dat nou aan de overkant is een kapper. Ja, dat is het.
5: Het is wel lekker rustig.
6: Dat is het hier sowieso.
5: Ja.
6: Dat is het hier sowieso, want aan Limburg dat was een hoop lawaai, hoor. Die verdomdeste vliegtuigen, die Amerikanen. Ja. Beter een goede buur als een verre vriend, hoor.
7: Kijk, iedereen heeft zijn eigen leven natuurlijk. Als je elkaar ziet, dan praat je even bij je, dat is altijd goed. En je groet elkaar en dat is het belangrijkste. Gezelligheid is belangrijk en vooral in deze moeilijke tijden tegenwoordig. Met alles wat in de wereld gebeurt is dat wel belangrijk. Dus ja, natuurlijk sta je daarvoor open. Gezelligheid is altijd goed.
8: Mijn buren, gewoon dat we heel veel gezelligheid hebben onderling. Dus we doen wel eens een borrel. Lekker kletsen. We gaan zelf samen naar DEFCON.
5: Echt?
8: Ja, echt waar.
5: Dus wel eens echt nodig gehad dat je zegt van... Oh, ik
8: sleutels. Maar dat is wel echt nodig.
5: Echt herkenbaar trouwens dit.
8: Wel hè, ja. Nee, sleutels. We hebben gewoon een leuk buurtje.
5: Ja, altijd al gehad? Of is het veel verloop bij jullie in de straat? Of?
8: Nou, nu wel. Gesprekjes hebben we altijd als we elkaar tegenkomen. Qua afspreken, ja, dat niet wekelijks. Maar dat komt ook wel gewoon zoals het komt. Het kan wel altijd. Je woont toch wel met elkaar. En als jij niet weet wie je buren zijn, dan kun je ook niet op elkaar bouwen. Zeg maar, ik vind het wel fijn. Dat is net als een beetje, familie is een groot woord. Maar daar wil je ook graag op bouwen.
5: Spreek je ze ook
9: nou,
5: volk?
9: Nooit volk, maar als je ze spreken is het goud. Wie woont er al 24 jaar?
5: In de buurt ook al?
9: De buurt ook al. Aan de linkerkant van ons wel allemaal. Ja, aan de rechterkant, dat is wisselend. Maar wie zegt maar wel goede dag en een broodje.
5: Maar aan die andere kant, dat is ook wel een beetje verzietje en zo, of nou?
9: Soms. Nou ja, altijd. Gewoon af en toe.
5: Van jou daar?
9: Ook soms. Bij een pool wel, bij een ander nooit. Nee, dat is gewoon zo.
1: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
2: Deze week Wat Aans met

0: hadden er een nummer 1 hit mee in 1993. UB40, Can't Help Falling in Love. We waren vandaag in Spanjaardsdijk.
1: Absoluut.
0: Veel over gehoord.
1: Ja, ongelooflijk veel. En ook heel veel berichtjes en foto's en verhalen. Dank daarvoor. Jaap Hofman helpt mij ook vaker op weg. Had nu ook weer interessante informatie. Want ik zei al, hè, het was een persoonsnaam, Spanjer. En daar is naar vernoemd. Ja, kleine kanttekening. Dat kan ook best andersom zijn geweest. Want in die tijd noemde je jezelf ook wel weer vaak naar de buurt die zo heette.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje kip of het ei. Heette nou die buurt dan Spanje en noemde meneer Spanje zich toen Spanje? Of, hè? Of was het andersom?
0: Ja.
1: De naam komt in ieder geval voor het eerst voor rond 1707. Dan is er een combinatie van Spanje en Aduard in een doop, dus in geschriften, teruggevonden.
0: Op een gegeven moment kreeg jij iets binnen via de WhatsApp.
1: Ik heb Wim Dieleman op de lijn gekregen.
0: Grappig.
1: En Wim is onze grote Limburgse Groningse vriend. Hij praat nog Limburgs, gezellig. En hij heeft voor ons de hele het duurde eigenlijk iets langer. Ik heb hem een beetje in moeten korten.
0: Anders zou het 6:30 duren.
1: Ja, want je hebt dus en Spanjaardsdijk Noord en Spanjaardsdijk Zuid. En ja, hij was daarbij in de buurt. En dat duurt ruim 2 minuten om die helemaal af te rijden. En dat heeft hij helemaal voor ons gedaan.
2: Spanjaardsdijk Zuid. Daar rijden we nu in. Hier zat vroeger nog een echte Nertse fokkerij. Het is een heel mooi weggetje wat eigenlijk door niemand gebruikt wordt, want het is een heel gevaarlijk afslagpunt vanaf de Friese Straatweg. Mensen houden niet altijd rekening mee dat je hier afslaat. En ik praat een beetje langzaam. Normaal zijn jullie wel gewend dat ik veel sneller praat. Maar dat komt omdat ik de weg Spanjaardsdijk Zuid is toch net iets langer dan dat ik mijn verhaal wilde doen. En zo rijden we naar een andere stukje. Ook nog een prachtige boerderij. Zo staan er hier 4 volgens mij uit mijn hoofd. Maar ik hou hier zo van, hè, van de topo van jullie.
1: Ja, ik had het complimentje erin gelaten.
0: Oh, dat is goed.
2: Zo eindigt mijn reportage. En nou, gewoon weer bij het Starkeborg kanaal.
0: Nou,
2: groetjes van jullie Limburg sprekende Groningse razende reporter.
1: Is toch geweldig dit?
0: Ja, super.
1: Dank Wim, hartstikke leuk.
0: Heel erg leuk. En
1: Jaap en Klaas en Gerard, ongelooflijk veel informatie weer van jullie gekregen. Super.
0: Mochten we nog een verslag even nodig hebben, dan hebben we ze.
1: Hij
0: nummer,
1: is eigen, ja, gewoon razende reporter. Gewoon gratis kregen we dit.
0: Precies, wat een soort bijrijder.
1: Ja,
0: die kijken met even nooit konden ook een stukje meegenieten van de tocht. We laten Spanjaardsdijk achter ons.
1: Want
0: het is alweer bijna 6:00. Dat betekent dat wij gaan afsluiten dadelijk. Pardon. Met ons dagmenu. Het is vandaag 2 juni. We gaan terug in de tijd. 2 juni in het jaar 2013.
1: 2013, ja. En dit is dan nieuws. Dat herinner jij je misschien wel als discothekenman.
0: Ja, discotheek in Bermuda.
1: Dat is wel een beetje van in 2013. Bermuda aan de Westerstaat in Ter Apel wordt door brand verwoest. Pand blijft niks van over en de oorzaak wordt niet gevonden. Frappant, want in december 1992 was een eerdere discotheek, ook Bermuda, op diezelfde plaats ook al helemaal in vlammen opgegaan.
0: Ik zei nog zo, geen Disco Inferno.
1: Nee, maar 92 kan je misschien wel herinneren.
0: Ja, in mijn tijd.
1: Ja.
0: Jaren 80 kwam ik daar wel, ja.
1: Dat was vlak voor de
0: brand.
1: Maar je had niks ermee te maken?
0: Nee, ik had er helemaal niks mee. Nee, zeker niet. Ik heb Disco Inferno wel eens gedraaid, maar niet daar.
1: Ja, dus dat was het nieuws.
0: Ja, dan gaan we naar de muziek op deze datum. 2 juni 2013. Ja. Een plaat die ik alweer vergeten was.
1: Nou, ik vind, want Train is echt wel een hele bekende band.
0: Ja.
1: En daar draaien we nog heel veel van. Deze nooit. En ik hoorde hem en toen dacht ik, ach, dat vond ik toen hartstikke leuk. Het is helemaal verdwenen. En hij stond hartstikke hoog in de top 40 toen.
0: Nou,
1: vandaag de dag.
0: Daar is deze rubriek ook een beetje voor. Hè? Om dat soort platen die gewoon hits waren, even weer voor het voetlicht te brengen. Nou, daar gaan we mee aan tafel. Dus eet smakelijk, mensen thuis. En we zijn er morgen weer. Oh, jij niet?
1: Nee, ik ben elders in dit gebouw.
0: Oh.
1: Ik zwaai wel even.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar dit is de naam.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Radio Noord. Vandaag op Noord.
16: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, ik had het net over hoe jong jij was toen je voor het allereerst echt serieus aan het koken was. Dus even niet dat ontbijt op bed maken samen met papa voor moederdag. Nee, echt even zelfstandig koken voor jouw ouders bijvoorbeeld. Hoe was dat bij jou, Joyce? En wanneer was dat ook?
3: Ja, goede vraag. Ik denk dat ik 1 jaar of 10 was en dat het toen pannenkoeken waren.
2: En allemaal gelukt?
3: Nee, zeker niet allemaal gelukt. Okay. Maar dat hoort er ook een beetje bij, toch?
2: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Waar ben je? Het klinkt heel gezellig.
3: Ja, het is hier ook heel gezellig. Ik ben bij basisschool Noorderlicht in Raskerd. En zij hebben hier kookles vandaag van Stefan Kollemer. En hij is chefkok bij Herberg in Molerij. En ja, ze moeten vandaag gezond koken. En dat is natuurlijk een dingetje. Want ja, ik vraag het even aan jou. Wat vind jij het allerlekkerst om te eten? Dat is toch niet zo'n moeilijke vraag?
4: Spaghetti?
3: Spaghetti. En wat voor spaghetti?
4: Weet ik niet, gewoon normale.
3: Gewoon normale. En dat is dan bolognese?
4: Ja.
3: Met tomatensaus?
4: Ja.
3: En wat is het allergezondst wat jij wel eens eet?
4: Fruit.
3: Fruit?
4: Ja.
3: En ook wel eens eten met groenten?
4: Ja, heel vaak. Bijna elke dag hoor.
3: Bijna elke dag?
4: Ja.
3: Wat goed. En jij dan?
5: Ik ook bijna elke dag.
3: Ook bijna elke dag groenten eten?
5: Ja.
3: Wat is dan echt lekkere groente om te eten?
4: Wortels.
3: Wortels.
4: Volgens mij is dat een groente, toch?
3: Ja, dat is zeker een groente. En dat eet jij dus vaak?
4: Ja.
3: En jij?
5: Vaak een appel of een banaan.
3: Oh ja, fruit veel.
5: Ja.
3: Wat moeten jullie nou vandaag koken?
4: Wacht even.
3: Ja, pak even het menu erbij. Ja?
4: We moeten olé taboulee maken.
3: Olé taboulee?
4: Ja.
3: Had je er ooit van gehoord?
4: Nee.
3: Wat is het precies?
4: Dat is zeg maar een soort salade.
3: Ja.
4: Met heel veel... Met gekookte courgette en...
3: Wat is dit? Ja, dat is courgette.
4: En dat?
3: Aubergine.
4: Gekookte aubergine en courgette. En tomaatjes en wat sla en ei en een flapje sla eroverheen.
3: Flapje sla?
4: Ja.
3: Wat is dat?
4: Ja. Nee,
3: ik niet. Ik ook niet. Maakt ook helemaal niet uit. Hey, en nu hebben jullie ook helemaal geleerd hoe je dan bijvoorbeeld die tomaat... Want jullie hebben van die cherry tomaatjes, hoe je die dan goed moet snijden.
4: Ja.
3: Want hoe moet dat?
4: Nou, je kan 2 manieren doen. Je kan zeg maar bij het topje en de onderkant pakken en dan in het midden snijden. Maar kan je ook bij de zijkanten pakken dat je maar het topje opensnijdt.
3: En wat doe jij?
4: Ik doe hem, ik snij hem aan het top, nee, en in het midden open. Dus ik hou hem bij het topje vast, maar ik snij hem in het midden open.
3: En dan moet je dus heel voorzichtig zijn dat je dan niet in je vingers snijdt.
4: Ja, dat klopt.
3: Gaat dat allemaal goed?
4: Ja.
3: Nou, keurig. Dan zeg ik, bij jullie is de kookles tot nu toe geslaagd. Maar ik ben wel heel benieuwd, ga je het ook echt opeten straks?
4: Ja, ik denk het wel.
3: Ja, denk je dat je het lust?
4: Ja.
3: Ja? Oké. Okay. Nou, ik ga het meemaken straks of je het ook echt op gaat eten. Ik ga nog even naar Stefan toe, de chefkok. Want die legt nu net de courgette en de aubergine op de grillplaat. Stefan, waarom geef jij deze kookles?
6: Ik vind het leuk om kinderen kennis over te brengen. Daarom geef ik deze kookles. Om het inderdaad gewoon landelijk te gaan doen. Dus er zijn natuurlijk 3000 keer leerlingen die nu in deze dagen dat gaan doen. Dus wij vinden het ook leuk om, om de kennis over te dragen.
3: Ja. Ben jij zelf ook heel erg bezig met gezond koken?
6: Wij koken eigenlijk alleen maar met biologische producten, regionale producten. Dus eigenlijk doen we dagelijks wat gezond is en goed voor het milieu en voor de omgeving.
3: Ja. Als we hier nou zo rondkijken in deze klas, hè, wat leer je ze nou echt?
6: Ja, je leert ze, ten eerste leer je ze luisteren. Je leert ze verschillende groenten kennen die ze niet kennen. En gezond leren koken. Dus dat probeer je dan toch door te brengen, zeg maar, dat ze dat thuis ook meenemen.
3: Ja, we hoorden het net al even. Het is olé taboulé met bulgur, is het?
6: Ja, bulgur. Ja.
3: Ja. Dat is een ingewikkelde, want hoe spreek je het nou uit?
6: Ja, het is boel en dan geur.
3: Bulgur?
6: Ja. Ja. Het is een graansoort. Dus een keer wat anders dan een rijst, een couscous of een andere graansoort. Maar ja, bulgur is, het is natuurlijk bedacht door Ramon Beuk. Die hebben het recept bedacht met leerlingen. En voor volgend jaar kunnen de leerlingen die nu dit jaar meedoen, die kunnen ook nagedenken over het gerecht volgend jaar.
3: Ja, dus deze leerlingen mogen nadenken over een nieuw gerecht.
6: Ja.
3: Nog even een schatting. Er zijn hier 32 leerlingen in de klas. Hoeveel gaan ook daadwerkelijk deze bulgur opeten, denk jij?
6: Ik hoop meer dan de helft.
3: Ik hoop met je mee. Hartstikke leuk. Dankjewel.
2: Hey, Joyce, ga jij zelf ook nog even aan de kook daar? Of,
3: Ja, dat lijkt me wel, hè?
2: Oké. Okay. Hey, je moet zelf ook wat doen.
3: Dat wil ik wel een.
2: Nou, succes daar en veel plezier.
3: Dank u.
2: En eet smakelijk ook vooral natuurlijk. Joyce op school. Lekker koken met die topkok daar. Veel plezier daar.

0: wat je deze dag hebt gemist in Vandaag op Noord.
1: Bij het nest van het zeearendenpaar in het Frieseveen, het natuurgebied ten zuiden van het Paterswoldse Meer, tussen Haren en Paterswolde, zijn twee jonge vogels geringd. Boswachter Bart Swier had de eer daarbij te zijn. Waarom is dat gebeurd?
2: Ja, we willen heel graag weten hoe het met die zeearenden loopt. En hoe hun leven verloopt. En daarmee kunnen we ze eigenlijk nog beter beschermen. Want dat blijft nog steeds nodig voor die zeearenden.
1: Want daar gaat het nog steeds niet zo goed mee?
2: Ja, je moet weten dat zeg maar, Nederland heeft ongeveer 46 broedparen. En dat stijgt wel, maar dat zijn er natuurlijk nog steeds niet heel veel. Het blijft een kwetsbare vogel. Hij komt windmolens tegen, pesticiden heeft hij last van. Nou, en eigenlijk zijn er nog steeds bedreigingen, waardoor die stand nog steeds bedreigd is, die vogel. En door dit onderzoek kun je eigenlijk zeggen van ja, hoe gaat dat nou met dat beest? Ja.
1: Want waar gaat hij naartoe? Wat komt hij tegen? Dat soort dingen kunnen allemaal volgen.
2: Ja, dus hij heeft kleurringen gekregen. En dan met een goede telescoop, een goede verrekijker, kun je precies zien welke vogel het is. En daar kun je toch eigenlijk best wel heel veel gegevens uit halen.
1: Zit geen sensor in bijvoorbeeld?
2: Nee. Het is puur een kleurring. Die oranje overigens. Hij is allemaal klaar voor het WK. dan kun je hem heel mooi volgen op afstand.
1: Ja. Ja. Hoe was het eigenlijk om twee jonkies van zo dichtbij te zien?
2: Ja, het blijft eigenlijk de meest imposante vogel van Nederland. Hè. Het is de grootste, 2,40 meter spanwijdte, de ouders. Maar die jongen die zijn al zo fors. Je moet zien eigenlijk dat daar twee grote kalkoenen in een nest zitten. Die grootte hebben ze. En wat ook heel bijzonder is van zo'n zeearendjongen is dat hij eigenlijk heel tam blijft. Hij gaat als het ware zitten, kijkt een beetje om zich heen, doet niet agressief, is heel relaxed. En dat zit een beetje ook in het DNA van die zeearend. Een imposante, beetje arrogante koning als het ware. Die in zo'n nest zit dan. Dan zeggen ja, het is fantastisch.
1: Ja, wat vonden de ouders er eigenlijk van dat jullie dit deden?
2: Ja, die heb ik niet eens gehoord. Die zitten toch op afstand. Of misschien waren ze zelfs wel aan het jagen in de onlanden. Dat zou goed kunnen. Dat ze het helemaal niet door hebben gehad. Dus er is eigenlijk op geen enkele manier paniek geweest. Ook bij de vogels zelf niet.
1: Want als ze het hadden ontdekt dat jullie dat deden, was er dan wel paniek geweest? Dan misschien wel zo'n gevaar van jullie?
2: Nee, ook zo'n CA, dat blijft toch best wel tam eigenlijk. En best wel relaxed. Het is niet gauw in paniek.
1: Nee. Vorig jaar waaide in dit gebied, het Frieseveen tussen Paterswoldse Meer en Haren, dat gebied, waaiden meerdere bomen om. Waar ook zo'n groot zeearendnest zat, heeft geen nadelige effecten gehad.
2: Nou, dat is bijzonder, want het afgelopen jaar is dus dat was er geen broedsucces. Wij weten niet wat de reden was. Vervolgens is in de winter die boom omgekrald met dat nest erin. En toen zijn ze ontzettend snel begonnen met een nieuw nest bouwen. Eigenlijk even bij dat verbaasd hoe snel dat gaat. Want je moet weten dat zo'n nest tussen de 600 en de 800 kilo weegt. Het is een enorm nest. Twee
1: en dat
2: meter
1: in een
2: doorsnee.
1: Boom?
2: In een boom. Een kleine eengezinsauto in een boom. Ja, het is ongelooflijk. Maar dat hebben ze toch in een paar maanden tijd bij elkaar gegraaid, die takken. En is toch een volwaardig nest gebouwd waar nu die jongen in zitten.
1: Ja. Wanneer gaan die het nest verlaten?
2: Ja, dat duurt nog even. 70 tot 90 dagen hebben ze nodig om uit te vliegen. Nou, we zijn nu op zeg maar, dag 35, dus we hebben nog wel een paar weken nodig, een week of vijf. Voordat ze echt op de vleugels ook de onlanden inzeilen.
1: Ja, want blijven ze wel dan in de omgeving of zie je ook

0: afstanden zijn enorm.
1: Ja.
2: En dat met een oranje ringetje dan straks om.
0: Ja, ja, fantastisch. Op naar de Oosterburen, zou ik zeggen. Ja.
2: Dankjewel, Bart.
0: Fijne dag.
2: Joe, hoi. Boswachter Bart Zwiers.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het aantal mensen dat wacht op een plek in een TBS-kliniek loopt steeds verder op. Landelijk staan er ruim 260 mensen op de wachtlijst, tegenover 45 in het jaar 2020. Ook bij de mesdag in kliniek in Groningen zijn de wachtlijsten vol. Ik ga praten met Harry Bijntema, voorzitter van de Raad van Bestuur van de mesdag in Groningen. Forse wachtlijsten dus. Hoe zit dat in Groningen bij de mesdag?
3: Ja, daar is het beeld niet anders. Nee, dat is hetzelfde.
2: Ja, en waar zijn die mensen dan in de tijd dat ze wachten op een plekje in een TBS-kliniek?
3: Ja, dat is wel het hele verdrietige, ook voor die mensen. Die zitten in de gevangenis zonder dat ze daar eigenlijk nog hoeven te zijn.
2: Want hun straf hebben ze dan al uitgezeten en dan wacht het moment van TBS.
3: Ja, dat is een van de weinige redenen waarom je in de gevangenis kunt zitten zonder dat je eigenlijk straf hebt.
2: Ja, want hoe lang duurt het dan gemiddeld voor je op zo'n voor je een plek krijgt?
3: Ja, dat verschilt omdat er verschillende wachtlijsten zijn voor mensen met verschillende aandoeningen. Maar je kan zo een jaar zitten te wachten. En wachttijden van 2 jaar of langer zijn ook geen uitzondering.
2: Hoe kan dat?
3: Ja, dat is een complex verhaal. Er zijn 2 problemen. Het eerste is dat er heel veel TBS'en worden opgelegd, rond de 200 per jaar. Dat is al een aantal jaren zo. En er gaan er minder uit dan dat er ingaan. Dus daarmee neemt het aantal TBS-gestelden toe. En het tweede is dat wij steeds meer moeite hebben om voorzieningen te vinden waar mensen naartoe kunnen. Dus woonvoorzieningen met begeleiding, waar onze patiënten kunnen wonen op het moment dat ze klaar zijn met behandeling.
2: Ja, dus in elk plek van de keten, zeg maar, stagneert het.
3: Ja, daardoor kunnen wij mensen ook niet uitstromen en blijven ze veel langer in die kliniek hangen. Dat is eigenlijk het belangrijkste probleem.
2: Ja, nou wordt er al jaren naar een oplossing voor dit probleem gezocht, want er is geen nieuw probleem. Waarom lukt het dan toch niet?
3: Nou, wat ik zelf heel erg zie is dat de afgelopen 10 jaar het draagvlak voor het ontwikkelen van dit soort uitstroomvoorzieningen, dat steeds verder is verminderd. En dat je in heel veel buurten en gemeentes waar we pogingen doen om dit te ontwikkelen, dat we daar fors tegenstand ontmoeten.
2: Ja.
3: En dat de meeste mensen zeggen, ja, ik snap wel dat het moet, maar niet hier.
2: Ja. En snapt u dat
3: maar weer? Maar niet hier en overal niet hier betekent uiteindelijk nergens. En dat is natuurlijk, de optelsom daarvan is dan heel erg treurig.
2: Ja. Maar snapt u dat verweer?
3: Nou, aan de ene kant wel. Alleen op het moment dat we dat allemaal blijven zeggen, dan krijgen we het niet opgelost en dan wordt de samenleving onveiliger. En dat is wat iedereen nou net niet wil. Iedereen wil wel heel graag dat die patiënten behandeld worden. Maar ja, daar moeten ze ook uitstromen. Want wij kunnen niet eindeloos TBS-klinieken bijbouwen.
2: Ja, want u bent natuurlijk een behandelkliniek. Dus dat heeft ook impact, neem ik aan, op de mensen die u gaat behandelen, dit hele probleem.
3: Ja, het is vooral voor mensen die eigenlijk al een hele tijd zitten te wachten, is dat heel zuur. Hè? Die voegen zich meestal braaf, tussen aanhalingstekens, naar wat er van hun gevraagd wordt. Want die zien de realiteit ook wel onder ogen. En onze behandelaren leggen dat allemaal netjes uit. Maar dat is natuurlijk te treuren voor woorden, dat je eigenlijk wel weg kan, maar dat je niet, dat er niks, geen plek is voor jou in de samenleving.
2: Ja. En ziet u ergens licht aan de horizon? Ziet u ergens een oplossing?
3: Nou, niet op hele korte termijn. Ik denk wel dat als er iets is wat moet gebeuren, dan is dat een gecoördineerde ondersteuning van alle gemeenten samen. Want je ziet hetzelfde als bij de asielzoekers. Op het moment dat het grootste gedeelte van de gemeente zegt van ja, maar wij doen het niet. Ja, dan denkt de rest van waarom zouden wij ons dan wel inspannen? En dat is eigenlijk een cirkel die we met elkaar moeten doorbreken. Want als je het samen doet, dan is het eigenlijk goed oplosbaar. Maar dan moet je wel allemaal je deel nemen. En dat is op dit moment gewoon het probleem.
2: Harry Bijntema, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Mesdag in Groningen. Dank.

0: was on it.
1: Radio Noord.
2: Met tot 7 uur.
1: Vandaag op Noord.
3: De jeugdbescherming Noord staat niet langer onder verscherpt toezicht van de inspectie. De inspectie concludeert in een vandaag verschenen rapport dat de organisatie de afgelopen maanden voldoende verbetering heeft laten zien. Toch zijn er nog altijd zorgen of gezinnen wel op tijd de juiste hulp krijgen. Bij mij in de studio inmiddels Esme Wulpstra, onze collega. Esme, goedemiddag. Hoi. Jij volgt dit dossier voor ons. Neem ons nog even mee. Wat was er allemaal aan de hand bij jeugdzorg?
4: Nou, misschien goed om eerst even te zeggen, hè, wat doet jeugdbescherming Noord? Die voert maatregelen uit die zijn opgelegd door de rechter. En dat kan dan bijvoorbeeld gaan om een uithuisplaatsing of een voogdijmaatregel of iets in die richting. En wat er eigenlijk aan de hand was, was dat er geen vaste jeugdbeschermers waren voor de gezinnen die zo'n maatregel opgelegd kregen. En wat daar ook bij kwam kijken, is dat ouders en jongeren die voelden zich eigenlijk niet gezien en gehoord. Dus er was heel weinig vertrouwen. En toen heeft de inspectie gezegd tijdens een normaal toezicht van dit kan zo niet langer. We zetten jullie onder verscherpt toezicht.
3: Oké. Ja, jeugdbescherming Noord zegt zelf het afgelopen jaar keihard hebben gewerkt aan hun verbeterplan om gezinnen de hulp te geven die zij verdienen. We gaan even luisteren naar bestuurder Hemela Sjerbahar-Doersink.
5: Het rapport van de inspectie is een momentopname in een grote hersteloperatie die wij aan het uitvoeren zijn voor jeugdbescherming Noord. Een jaar geleden toen ik hier kwam hadden we een dikke onvoldoende voor deze organisatie. Het rapport geeft aan dat we een voldoende hebben, maar dat is voor ons niet goed genoeg. Wij willen echt toewerken naar een ruim voldoende voor deze gezinnen en jeugdigen. En we zijn nog lang niet klaar.
3: Nog lang niet klaar, dus nog veel punten om te verbeteren, Esme. Waar moeten ze nog aan werken?
4: Ja, waar ze eigenlijk het meest nog aan moeten werken is dat de jongeren en de ouders ook nog goed betrokken worden bij het maken van een plan van aanpak. Dat is waarin doelen worden vastgesteld, waarin ook de maatregel van de rechter weer wordt herhaald. En dan gaan ze bepalen hoe gaan we dat eigenlijk voor elkaar krijgen. En de inspectie zegt, ja, daar moet Jeugdbescherming Noord eigenlijk nog meer de jongeren en de ouders in betrekken. En ze moeten zorgen dat het vertrouwen, vooral van de gezinnen die al langer betrokken zijn bij de instantie, dat dat weer terugkomt. Maar dat zegt ook de bestuurder zelf.
5: Herstel heeft gewoon een langere tijd nodig. Wat wij doen in de hele organisatie is de dialoog blijven voeren met iedereen. Wij luisteren goed naar de klachten en de signalen die we binnenkrijgen. Dan zijn we concreet, gaan we daarmee aan de slag. Ik ga zelf ook in gesprek met cliënten om te kijken wat er nodig is voor het herstel van vertrouwen. En ik ben ontzettend trots op alle cliënten, ouders en jongeren die ik heb mogen spreken afgelopen jaar. En die de dialoog zijn aangaan, ook al waren ze niet altijd blij met ons.
3: Al dus de bestuurder, is het dan opgelost, Esme?
4: Heel simpel gezegd, nee. De inspectie zegt nog steeds van ja, jullie doen het wel echt beter. Daarom is het verscherpt toezicht er ook af, maar het is nog wel kwetsbaar. En ze moeten echt zorgen dat dat hersteltraject wat ze hebben gestart, dat dat wordt doorgezet, zodat nou ja, de verbeteringen ook langdurig voelbaar zijn. En dat gaan ze in de gaten houden door een normale toezicht.

0: drukte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
12: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
11: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
14: De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
4: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
3: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
6: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: SS, veel score, maar
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
4: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
3: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
4: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
3: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
1: Veel scoren. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
2: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.